0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar dat al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren, is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft de Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
0: GPR. Sport.

like this anymore.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is ermee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
2: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Natuurlijk terug op het Nederlands elftal, laat dat duidelijk zijn. En we hebben de eerste vrije training van de Capri Grand Prix van Bahrein. Oftewel, we zitten lekker vol. Goedemorgen, welkom.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We beginnen weer aan een nieuwe werkdag. Sterker nog, het is de laatste werkdag van de week. Hoezee, het is 2 oktober 2026. Welkom bij de ochtend hier op GPR Sportradio. Natuurlijk kijken we terug op het Nederlands elftal. Och, wat hebben we gisteren allemaal weer hoofdschuddend voor de tv gezeten. Maar gelukkig duurde dat schudden maar 45 minuten. En daarna konden we toch weer gewoon zien dat het Nederlands elftal de rug rechtte en toch enigszins weer tot een prestatie kon komen. Het is spannend in de pool, ook al omdat Duitsland gewonnen heeft. Dus we gaan daar zometeen uitgebreid op terugkomen. Duitsland heeft namelijk de eerste overwinning gehaald onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp. 2-0 werd de gewonnen van Servië. Dat was ook eigenlijk wel een beetje men aan de stand verplicht. Nou ja, het is de eerste als eindverantwoordelijke bij die mannschaft. In dezelfde groep als Nederland dus komt Duitsland door deze overwinning weer terug in de strijd om de winst in de groep. En Portugal, eventjes er ook maar even erbij pakken, won in een andere pool overtuigend. Cristiano Ronaldo, wie was dat ook weer? Want er was gewoon een andere nummer 7 hè, bij Portugal. Hij vertrok natuurlijk gisteren stampvoetend uit het trainingskamp, omdat hij geen basisplaats kreeg, beloofd van de bondscoach. Dan op de World Grand Prix Darts. Daar hebben we Nederlands succes. Niels Sonneveld namelijk wist te stunten tegen Gary Anderson door hem dus uit het toernooi te gooien. En ook Gian van Veen heeft de kwartfinale bereikt. Won met 3-2, maar liefst, van Rian Searle. En Germain Wattimena, helaas, die heeft het toernooi moeten verlaten. Luke Humphries was met 3-0 te sterk. En het blijft een prachtig Nederlands verhaal daar in Leicester. Want Gian van Veen speelt vanavond om 10:15 tegen James Wade. En ook om 10:45 Niels Sonneveld tegen Luke Humphries. Dat zijn toch mooie dingen. Overigens, ik zei net dat het allemaal prima ging met Cristiano Ronaldo. Nou, in het Portugese voetbal is dat niet helemaal waar. Want in het trainingskamp is er toch wel wat opvallend gereageerd. De spelers houden tot nu toe de mond, maar hebben toch allemaal wel een beetje wat verschillende meningen over Cristiano Ronaldo. Dus ze moeten toch zorgen dat daar geen crisis gaat ontstaan in Portugal. Als Olaf Mol straks klaar is met de microfoon, dan gaat hij commentaar geven in dit programma. En dat zal zijn vanaf 6:30. Bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein, die dus op het circuit van Maleisië wordt verreden. En veel Nederlands elftal. Nou ja, de komende 4 uur hier lekker bij GPR Sportradio. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het is alweer 6:10 op de vrijdagochtend. Natuurlijk ook weer een heel aantrekkelijk weekend hier. Zometeen wel even een overzicht geven van het complete draaiboek voor het weekend hier op GPR Sportradio. Nu even terugkomen toch op het Nederlandse elftal Thessaloniki. Hè? Dat was de plek waar gespeeld werd. Met moeite heeft Oranje een punt overgehouden aan dat duel met Griekenland. Oranje keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan. Maar er kwam gelukkig herstel. Xavi Hernandez greep in en via Van Dijk en Reinders uiteindelijk toch nog de 2-2. Opvallend, Xavi had vooraf behoorlijk gesleuteld aan zijn elftal ten opzichte van Servië. De wedstrijd die met 2-1 werd gewonnen veranderde hij zijn ploeg toch weer op 4 plaatsen. Moest ook wel, er waren blessures natuurlijk. Jean-Paul van Hekken en Cody Gakpo waren er niet meer bij. Jurrien Timber en Ruben van Bommel kregen daardoor een basisplaats. En op het middenveld geen Ryan Gravenberg en Tijani Reinders, maar Quinten Timber en Guus Til. Nou ja, die wijzigingen pakten niet helemaal lekker uit. Nederland kreeg eigenlijk vanaf het begin geen grip op de wedstrijd en werd vooral in de omschakeling helemaal uit elkaar gespeeld. Na 23 minuten was daar Ik had het even moeten oefenen.
1: Ioannidis.
0: Die bedoel ik. De Griek op 1-0 en diep in blessuretijd maakte Moussaras er 2-0 van. Nou ja, dan gaan we maar eens luisteren naar wat men ervan vindt. En nou ja, Virgil van Dijk was bij de NOS heel duidelijk. Onacceptabel.
2: Onacceptabel. Vooral de duels. Ik denk natuurlijk, ze zetten niet echt druk. Dus ze hebben eigenlijk wel een lage blok. Pavlidis die heel erg inzakt. En we hebben eigenlijk 5 man achter hun voorste lijn. Waardoor het eigenlijk, er komt geen tempo in. En als we door het midden proberen te spelen, verloren we veel te snel. Dat is gewoon niet goed genoeg voor de eerste helft. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En de tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: En dat heeft Xavi ook gezegd. En ja, die trekt wel het boetekleed aan als het gaat om die eerste helft. Want ja, misschien heeft hij wel verkeerde keuzes gemaakt.
3: But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake. As a coach, maybe I confused the players in some positions. And we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm. Even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: En dan naar de tweede helft. Ja, een groot verschil natuurlijk. Nederland maakte niet alleen 2 goals, maar er zijn ook 3 wissels. Guus Til, Quinten Timber, Ruben van Bommel bleven in de kleedkamer achter. Tijani Reinders, Ryan Gravenberg en Noah Lang kwamen. Nou ja, tactisch veranderde het nodige. Oranje kreeg ook veel meer controle over het potje. En na 49 minuten kwam Nederland ook terug in de wedstrijd. Van Dijk met de 2-1. En nou ja, Nederland ging zelfs druk aan het scoren. Alleen 2 goals van Denzel Dumfries werden afgekeurd vanwege buitenspel. Maar ja, dat ging uiteindelijk wel een stukje beter. Er zat dus echt wel een verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ziet de trainer ook.
3: We changed in the second half as a diamond in the midfielders. Yeah, we create much more things. But in terms of ambition, I think we need to change. We need to change the mentality. The second half absolutely is the way that we want to play. We need to improve. But of course, happy with the second half. This is the ambition and the mentality that we want to play.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk gaat het inderdaad om bereidwilligheid. Hè, en om ook de manier waarop gespeeld wordt. 1 dingetje dan nog, Van Dijk.
2: En dan is het ook aan ons om het te laten zien. De trainer heeft natuurlijk zijn plan en ideeën natuurlijk in de rust om het tweede half beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door. Op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
0: Ja, de verschillen tussen de eerste en tweede helft, dat zal altijd het verhaal blijven van deze wedstrijd. Nederland-Griekenland. Dit is GPR Sportradio.

Gaat dan een beetje voor ons ook natuurlijk. Geen rem op GPR Sportradio. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we er. Om je bij te praten over het allerlaatste sportnieuws. Om de mensen uit de sportwereld te laten horen. Laten we zeggen dat het een gezonde ambitie is natuurlijk om het laatste nieuws het eerst hier te horen. Laten we even kijken naar gisteravond. Want er was niet alleen interland voetbal. De vrouwen werkten een tweede ronde af in de Champions League. Ze zitten natuurlijk al in de competitiefase. En in die tweede ronde stond er echt een kraker op het programma. Manchester City, Real Madrid met een dikke Nederlandse inbreng. Want Kirsten Kasparij stond bij Manchester City in de basis. Speelde daar overigens ook de hele wedstrijd. En bij Real Madrid begon Linette Berestein in de basis. Lotte Keukelaar kwam na 64 minuten binnen. Linda Caicedo zette Real na een half uur op voorsprong. Maar 6 minuten na rust maakte Bunny Shaw gelijk. En beide ploegen staan nu na 2 wedstrijden pas op 2 punten. Allebei gelijk gespeeld 2 keer. Paris Saint-Germain tegen Leuven werd 5-0. Dat was een pijnlijke avond, joh, voor de enclave bij Kleuven. De Nederlandse enclave bij Leuven. Kim Everaerts, Kimberly Smit, Jada Konijnenberg en aanvoerder Jaslyn Kuipers. Ze begonnen allemaal in de basis, maar Paris Saint-Germain was echt veel en veel te sterk. En zo kregen ze dus een 5-0 nederlaag te verwerken. Overigens kwam Jackie Groene bij Paris Saint-Germain niet in actie. Zij is geblesseerd. Hij is ook afgevallen voor de selectie van het Nederlands elftal. Dan Samantha van Diemen. Zij stond centraal achterin bij Inter. Maakte de 90 minuten vol. Inter leek lange tijd te gaan verliezen. Nadat de Oostenrijkse openingstreffer was gemaakt door Uka. Maar Ivan Andres maakte diep in blessuretijd alsnog de 1-1. Tot slot Keuken tegen Servet. Dat werd 5-1. En dat was voor Jacinta Wijmar een hele vervelende avond. Zij was vroeger de keepster van Feyenoord. Staat nu bij Servet onder de lat. En zij kreeg in de eerste 35 minuten 3 doelpunten tegen. En toen werd ze dus ook in de rust gewisseld. Ja, uiteindelijk liep de Deense kampioen uit naar 5-1. Daarmee hebben we de tweede ronde van de Champions League achter de wielen. Hier op Grand Prix of GPR Sportradio hoor je natuurlijk altijd alles over deze vrouwen Champions League. En als je denkt, waar zijn Ajax, PSV en Feyenoord? Die spelen een divisie lager en plaatsen zich allemaal voor de kwartfinale van de Europa Cup. Dit is

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
26: Duik in de wereld van BIT.
0: Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers kunnen wel steeds meer uitsluiten. Dat kwam niet door bijvoorbeeld werkzaamheden of vonken van het spoor in de buurt. Bij in ieder geval 6 sportbonden kunnen trans- en non-binaire amateursporters niet zomaar meedoen aan wedstrijden. Pointer kwam erachter dat ze bijvoorbeeld een medische keuring moeten ondergaan. En bondscoach Xavi vindt dat hij een fout heeft gemaakt met de manier van spelen van Oranje gisteren tegen Griekenland. De eerste helft was heel slecht, wat leidde tot een 2-0 achterstand. Het werd uiteindelijk 2-2.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
1: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
21: Goedemorgen. Het is 6:30. Het is de hoogste tijd om naast het voetbal naar de Formule 1 te gaan. We hebben vandaag de vrije training. Bahrein.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
21: En we hebben Olaf Mol in het livecenter die natuurlijk kijkt en luistert en vertelt over die vrije training.
26: Absoluut, de heren zijn zich aan het voorbereiden op dit moment, want ja, het einde van de pitstraat is nog rood. Maar we zien bijvoorbeeld Lando Norris die zich voorbereidt. Anderen zitten ook al in de auto. En het grappige is natuurlijk is de Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië. En wat zie je dan voor beelden? Achter het paddock alles omgebouwd alsof het Bahrein is. Ze hebben het roze water meegenomen. Ze hebben de Bahreinse beker meegenomen. En er zijn 561 officials uit Bahrein. En daar gaat het licht aan het einde van de pitstraat dan uiteindelijk op groen. En het is een belangrijke eerste vrije training. Want nu komt het erop aan dat je de data die je hebt, die je denkt te hebben, die je op de sim had, dan nu ook daadwerkelijk bevestigd krijgt op het asfalt. Het blijft en is de Grand Prix van Bahrein. Het is de 22e editie daarvan. En het grappige is dan ook wel, ik heb hem er even bij gehaald. De laatste keer dat we hier reden was 2017. En ik ga even een paar namen noemen die er toen nog reden. Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel. Nou, die kennen we wel. Nu ga ik er een noemen, dan zullen we hopen mensen van zeggen, huh? Sergej Sirotkin, Jolyon Palmer, Stoffel van Doornen voor McLaren. En dan Sean Gelau voor Toro Rosso. Inderdaad, hij. Pascal Wehrlein, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi en Felipe Massa. En Charles Leclerc. En Leclerc reed niet het Grand Prix weekend. Nee, hij had daar een eerste vrije training, uiting. En dat was wel grappig. Dus dat betekent dat jongens als Stroll en Gasly, die toen al vaste coureurs waren, eigenlijk langer actief zijn dan vriend Leclerc zelf. Mercedes Petronas is natuurlijk Maleisisch. Ze hebben een update meegenomen op de auto. De auto is ook wat meer gekleurd in de kleuren van Petronas. En voor iedereen en alles en ook voor Max Verstappen zal het zaak zijn om te voelen wat die auto doet, om te kijken wat die auto doet. En dan kan je reeds vertellen dat alle banden die beschikbaar zijn inmiddels ook op het asfalt zijn. De soft, de medium en de hard. Het is droog, het is zonnig, het is warm. 31 graden de buitentemperatuur. En de baantemperatuur op dit moment 51,2.
1: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio, de script en superheroes. Ja, scripten zijn er niet voor de sport. Natuurlijk, alles gaat bijzonder, maar dan ook echt bijzonder spontaan. En hoe spontaan er gespeeld is gisteren in de Nations League, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Maar, we hebben ook de vrije training natuurlijk van de Grand Prix van Bahrein. En Olaf Mol zit in het live set.
2: Ja, de mannen zijn inmiddels 3 rondjes onderweg. 54 minuten op de klok en dan dus nog te gaan. En ja, we kennen het, hè, nieuwe banen, andere banen. Banen waar het allemaal nog voor heel veel mensen wennen is. Er zijn natuurlijk 10 coureurs die het lastig hebben. Oscar Piastri meldt zojuist op zijn boordradio dat het griplevel vrij laag is. Het asfalt is wel vrij ruw. En dan gaat Verstappen naar buiten. Die zet gewoon een tijd neer die 17e sneller is dan wie dan ook. Dat wil niet zeggen dat ze daar nooit meer aankomen. Maak je geen zorgen. Antonelli op dit moment daarachter met een tweede tijd en dan Hamilton. Ze reden in 2017 de eerste vrije training rondetijden van 1.48. Nou, dan moet je daar niet van schrikken, want dat was vochtig. Wat ze later op de dag deden toen het droog was, was een 1.31. En we zitten nu dus op die 1.39. Maar er komt nog wel het een en ander aan tijd wat ze er gewoon vanaf gaan halen. Alles wat je ziet, en dat is best mooi ook als je ergens een beeld zou hebben. Het is gewoon Bahrein in Maleisië. Op het paddock, de vlaggen, alles wat je maar zou willen. Onboordgeluid wat je nu hoort is van George Russell. Hij dus de man die lekker in vorm is. De laatste wedstrijd op zijn naam gezet heeft. En nog denkt dat er kansen zijn op een kampioenschap. Ik zeg alleen maar tegen George, hou in de gaten. Want er kan een dag komen dat de FIA bijvoorbeeld ineens een wedstrijd in Qatar of in Abu Dhabi aflast. En dat zijn 25 gratis punten voor Kimi Antonelli. En het zal de Formule 1 toch niet gebeuren dat op het moment dat ze een wedstrijd aflassen, Kimi Antonelli thuis op de bank zit en te horen krijgt dat hij wereldkampioen is. Want dat is wel iets wat boven de markt hangt. En daar moet je wel rekening mee houden. En ik denk niet dat ze dat op dit moment aan het doen zijn. Russell sluit aan met een tweede tijd op dit moment. Snelst in de tweede en derde sector. En hij zit op 2/10 van Verstappen. Maar Verstappen reed op een softband. Russell, Antonelli en Hamilton die daarachter staan rijden allemaal op de medium.
0: En dit is GPR Sportradio. Zometeen natuurlijk veel meer nog vanuit Maleisië. Daar waar de Grand Prix van Bahrein wordt verreden. Wij gaan zo de Nations League op een rij zetten. Nou, er zijn best wat verrassende uitslagen. En ook Duitsland heeft zich herpakt. Ja, eindelijk gewonnen onder Jurgen Klopp. GPR Sportradio, goedemorgen deze vrijdagochtend.

0: GPR Sportradio. Goedemorgen, vrijdag 2 oktober.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, we hebben 3 dagen natuurlijk dat er Formule 1 is. We hebben een kwalificatiedag. We hebben een dag dat de race gereden wordt. Dat is komende zondag. En Olaf Mol zit nu in het live center hier bij Grand Prix Radio te kijken naar de eerste vrije training.
2: 48,5 minuut zijn er nog te gaan voor alles en iedereen, zeg ik dan. Echter, Carlos Sainz heeft nog geen tijd gezet. Alexander Albon is zojuist naar buiten gegaan voor zijn eerste rondes. En ja, de mannen zijn lekker onderweg. Geen gekke dingen. Ik zie niet in mensen er afglijden of zich verremmen. Ja, de sims van de auto's, de simulatie, die zijn natuurlijk op de fabriek supergoed. Situatie nu 1, Verstappen, tweede tijd, Russell op 17e. Verstappen heeft zich dus weer verbeterd. Derde Leclerc op 19e, dan vierde Hadjar. Vijfde Antonelli op 1,2 en zesde Lewis Hamilton. Ook hij op 1,3 seconden. En dan Lawson en Lindblad. Lindblad die over zijn gridstaf gaat krijgen. George Russell verbetert zojuist zijn tijd. Hij komt op mediumband op 49.000ste van Verstappen. Eén dingetje nog even in deze update. Wordt natuurlijk veel gesproken over de regen en Maleisië en regen. Je hebt het overal de hele week kunnen lezen. Ja, als je ooit in Maleisië geweest bent, het regent daar elke dag. Maar meestal om een uur of 4:30, 5:00 middags. Van de 19 wedstrijden die we op Sepang hebben verreden tussen 1990 en 2017 zijn er uiteindelijk maar 2 onderbroken door een rode vlag, 2009 en 2012.
0: GPR Sportradio.

0: Oh, mooi. Is dit een trombone of een trompet? Dat is de grote vraag. Aan het einde van George Ezra en The Shotgun. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Het is 14 voor 7. Straks bij de koffiecorner op het werk gaat het natuurlijk over het Nederlands elftal. Over de eerste en tweede helft. En die verschillen. We kunnen ook nog even het over Xavi hebben. Mooi is misschien wel om eens even te kijken wat jullie er nou van vinden. We hebben, zoals je weet, dagelijks een stelling hier in de ochtend. Op de ochtend, in de ochtendshow van GPR Sportradio. En dan, dan willen we een beetje de mening peilen. De temperatuur meten onder de luisteraars. En dit is de stelling van vandaag. De frisse wind die Xavi toch had bewerkstelligd in de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Het gevoel wat we overhielden aan de wedstrijd Nederland-Duitsland. Die frisse wind die lijkt wat te zijn gaan liggen. Ben je het daarmee eens of oneens? Je kunt het
1: laten weten via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. Klik dan even rechtsbovenin op de groene knop. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Zo meteen gaan we ook weer naar het livecenter om te kijken hoe het gaat met de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Nu vertel ik je even nog hoe het verder ging in de Nations League. Want we hebben Oranje natuurlijk uitgebreid behandeld. Oranje won uiteindelijk niet. Speelde 2-2 gelijk. In Griekenland werkte wel een 2-0 achterstand weg. Er was natuurlijk ook veel aandacht voor de andere wedstrijd in de groep van Nederland. Want Duitsland heeft onder bondscoach Jurgen Klopp de eerste overwinning binnen. 2-0 tegen Servië. Tom Bischoff opende voor rust te scoren. En de Liverpool-speler Florian Wirtz maakte in de tweede helft dan alle onzekerheid een eind. Wordt interessant trouwens in de groep nu. Want Griekenland gaat na 3 wedstrijden aan de leiding. 7 punten. Nederland heeft er 5 en Duitsland 4. Servië wacht nog altijd op het eerste punt. Oranje speelt zondag tegen Servië. Duitsland gaat op bezoek bij Griekenland. Portugal blijft trouwens ook uitstekend presteren. Portugezen wonnen zonder Cristiano Ronaldo met 4-2 in Denemarken. Concelo, Ramos, Vitinha en Joao Felix maakten de goals. En Portugal heeft de maximale 9 punten uit 3 wedstrijden. Wales boekte de eerste overwinning. Noorwegen werd met 2-1 verslagen. En Ierland zal met een minder goed gevoel terugkijken op de avond. Want tegen Oostenrijk stond het dankzij 2 doelpunten van Troy Parrott, de oud-AZ-spits, met 2-0 voor. Maar de Oostenrijkers kwamen terug tot 2-2. Israël-Kosovo 0-0. Malta-Gibraltar 1-1. Azerbeidzjan-Liechtenstein geen winnaar 0-0. En dat zijn de uitslagen zoals die gisteravond dus vielen in de Nations League. Zometeen nog het programma. En we gaan praten over Nederland, of over een Nederlandse trainer in België natuurlijk. Want we volgen Mark van Bommel op de voet. Doen we in het volgende uur hier op GPR Sportradio. Mark van Bommel die de wind wel in de rug heeft. Oh, en je hoort hem straks na Prince.

0: Sportradio. Een mooiere brug kunnen we niet slaan naar Bahrein met de Diamond and Pearls.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan naar het
1: Formule 1 update.
0: We gaan naar het Live Center. Olaf Mol kijkt naar de vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. De eerste vrije training.
2: Ja, het is heerlijk om die auto's weer over het circuit van Sepang te zien gaan. Nogmaals, we blijven het herhalen. Het is de Grand Prix van Bahrein op Sepang met alles wat erbij hoort. Er is nog wel wat stof links en rechts gezien. Als die auto's een beetje offline gaan, komt er onder de achterwielen flink wat stof vandaan. Leclerc heeft over de boordradio geroepen. De degradatie is waanzinnig. Oftewel de afname van de grip van de banden. Russell zegt, hey, dit is een coole baan, want die had hier nog niet gereden. Er zijn veel mensen die zich een beetje verremmen. Je weet, je hebt die twee lange rechte stukken met die hoofdtribune in het midden. Aan de ene kant gaan ze er langs, dan maken ze die U-bocht. Daar verremmen nog wel wat jongens zich. Een van de mannen die dat had was Liam Lawson. Hij ging langs de verkeerde kant van het paaltje, de zogenaamde bollard. En daar heeft hij een waarschuwing voor gekregen van de wedstrijdleiding. Verder is het zo dat ze op dit circuit 4 straight line modes hebben. En dat betekent dat op dat punt de achtervleugel en de voorvleugel openklappen. Alleen op het start-finish gedeelte, daar ligt dan de overtake mode. Onboordgeluid wat je onder mij doorhoort is van vriend Sainz, die gewoon, nou, niet zeg lekker begonnen is. Het is de 22e. Maar wat je wel ziet, is de jongens die nu binnen staan, hebben allemaal een runnetje gemaakt van 7 of 8 rondjes.
3: This is the craziest I've ever been in my life with temperatures. Even more than Bahrain, F1.
2: Portoletto zegt, dit is het gekste en het idiootste wat ik in mijn leven meegemaakt heb qua temperatuur. En dan denk ik dat hij over zijn lichaamstemperatuur heeft. Sterker nog, meer dan wat ik in Bahrein ooit meegemaakt heb. En daar vond ik het al zo warm, ja. Als dat in je hoofd komt, dan moet je met je concentratie gaan opletten. Situatie met nog 35 minuten te gaan. Verstappen bovenaan de tijdenlijst. Russell op 49.000. Stop een medium band. Verstappen reed op soft. Lindblad derde op 3/10. Vierde Antonelli op 15. Dan Hadjar op 17. Leclerc zesde op 19. Hamilton, Lawson en Norris daar allemaal achter op meer dan een seconde.
1: GPR Sportradio.

0: en praat erover.
1: Ja, en ziet Izar Hadjar aan het einde van het rechtstuk. Die is zojuist binnen geweest en is weer naar buiten. Verstappen staat nog steeds binnen. Dus ik denk dat die bezig is met wat balansverandering als auto. Russell is zojuist weer naar buiten gegaan. Heeft zijn tijd gezet op de mediumband, maar gaat nu op de softband naar buiten. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij daarmee wel naar de kop van de tijdenlijst kan gaan. Die is minder belangrijk voor de teams dan dat wij het vinden. Wat zij nu aan het doen zijn is data, data, data en nog een keer data. Ferrari is op dit moment 6e en 7e. De McLaren's 9e en 13e. Maar van beide teams durf ik te zeggen, hou er rekening mee dat je die jongens op zaterdagmiddag, als het om kwalificeren aankomt, gewoon wel weer gaat zien en gaat merken dat ze er echt, echt bij staan. Grote verrassing op dit moment natuurlijk de rookie Arvid Lindblad. Hij heeft op dit moment de derde tijd staan voor George Russell tweede en Verstappen nog steeds bovenaan.
0: Zometeen in het volgende uur hier op GPR Sportradio meer vanuit Maleisië, uiteraard.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in het bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond.

0: algemene voorwaarden van toepassing.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a what? And give you a what?
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
14: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
21: Goedemorgen, de ochtendshow. Daar zijn we weer, tot 1:10. We praten straks natuurlijk over voetbal. Het Nederlands elftal met Fons Groenendijk. Die, die legt zijn analyse even neer. En we hebben Formule 1.
20: GPR Sportradio. GPR Sportradio. Formule 1 update.
21: Olaf Mol zit in het Live Center om te kijken naar de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Gereden, of verreden, zeg maar, op het geadoreerde circuit van Maleisië.
22: Ja, het circuit van Sepang, echt een pareltje. Heel vaak werden er geroepen tijdens seizoenen, als er nou een Grand Prix terug moet komen, dan kwam 6 van de 10 keer naar boven dat mensen zeiden, ja, Sepang, weet je, Maleisië, daar moeten we naartoe terug. De heren hebben nog 22 minuten en 20 seconden te gaan. Russell was zojuist even de snelste. Verstappen daarna weer naar buiten gegaan. Dus nu met 3/10 weer de snelste. Goede nieuws daarvan is dat ook Hartjard er lekker wel bij zit. Dat gat is nog wel 17e, maar dat maakt niet zoveel uit. Kleine verrassingen vind ik dan toch wel. Alonso op de 13e positie in zijn Aston Martin. Maar ja, hij heeft een nieuw contract. En ja, dat is lekker. Die verdient €106.000 per dag. 30 miljoen per jaar. Dus mocht je nog wat richting GPR Sportradio willen sturen... kunnen wij ook weer een paar maanden verder. Onboordgeluid wat je hoort is van Pierre Gasly... die wel wat onbalans in zijn auto heeft richting de vierde bocht. Die heeft de prachtige naam Langkawi. Bochten hebben hier trouwens ook wel fijne namen, vind ik hoor. Je hebt de Tioman Corner, je hebt Sunway Lagoon, dat is bocht 14... Je hebt de Clia Curve, dat heeft te maken met het vliegveld wat hier dichtbij ligt. Kuala Lumpur International Airport. En dan heb je nog bocht 5 en 6, dat zijn die heten Genting. Lange, dikke doordraaiers waar het serieus hard gaat. De Ferrari is juist weer naar buiten gegaan met zijn tweetjes in slagvolle horde. Liggen op dit moment in de tijdenlijsten op P4 en P6. En de beide auto's van het team van de Racing Bulls zitten er ook bij. Dat betekent dat we in de top 9 nu 4 Ford Powertrain motoren hebben. En dat is natuurlijk wel behoorlijk goed nieuws al daar. Of ze ook in deze eerste vrije training zo dadelijk gaan beginnen aan de long runs. Dat valt nog te bezien.
20: GPR Sportradio. GPR.

0: BBR Sport Radio, het is 13 minuten over 7. Wat lekker dat je erbij bent op deze 2e oktober. We zitten vandaag bomvol, want het is weer weekend. Langzaam maar zeker beginnen alle competities weer natuurlijk. Maar vooral...
1: GPR Sport Radio. Formule 1 update.
0: Nou, wij ons dit weekend uitgebreid mee bezig hier bij GPR Sport Radio. Met race natuurlijk op zondag. We hebben het dan over de Grand Prix van Bahrein. Verreden op het circuit van Maleisië. Morgen hebben we de kwalificatie en nu alweer de eerste vrije training. En Olaf Mol zit in het Live Center. En hoe gaat het? Olaf, zou ik bijna zeggen. Met Max.
2: Stief kwartiertje nog te gaan. Mijn interesse in Formule 1 heeft niet te maken met Max Verstappen. Laat ik dat opzetten, maar wel de snelste op dit moment. Voor George Russell, derde Hartjaar, vierde Leclerc, vijfde Antonelli, zes Hamilton, zeven Gasly, acht Lawson, negen Lindblad en tiende Hulkenberg. De mannen van het team van Williams zijn lekkerder bezig, zeg ik dan. Alhoewel Albon zwemt nog op de 22e positie, maar Sainz is juist naar de 16e plaats gegaan. Leclerc had wat last van overstuur met zijn auto. Echt heel veel tegensturen en heel veel correcties vanwege de achterkant die te ver naar buiten gleed. En Oliver Berman meldde ze juist op zijn boordradio dat de stoel onderaan erg warm werd. En ze zeiden van, ja, kun je de sessie uitrijden? Ja, dat gaat uiteindelijk wel lukken. Nu horen we Nico Hulkenberg, die wat moeite heeft met het vinden van de juiste versnelling. Maar, ops, en spint dan bijna in bocht nummer 1. Doet zijn hand in de lucht van, wat de hel gebeurt hier? Ik ga ervan uit dat hij een versnellingsbakprobleem heeft. Maar daarover zo dadelijk wellicht wel meer.
0: Dan nog even naar het Nederlands elftal dat gisteren dus met 2-2 gelijk speelde tegen Griekenland in een uitwedstrijd waar heel slecht werd begonnen. 2-0 kwam Oranje achter, uiteindelijk via Van Dijk en Reinders werd het 2-2 en toch nog een punt dus voor Xavi in zijn derde wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal. Denzel Dumfries was duidelijk, je mag niet zo laks beginnen.
3: Ja, nee, absoluut. Wat je zegt, wij willen absoluut niet laks beginnen. Alleen ja, gedurende de eerste helft merk je dat je bepaalde duels niet wint, waardoor zij in de wedstrijd komen. Bepaalde ruimtes hebben we net niet dicht, waardoor zij in de counter kunnen komen. En dan knullige twee goals, waar ik ook verantwoordelijk voor ben met de eerste natuurlijk. Dan wordt het heel lastig. En dan zie je dat we tweede helft met de juiste energie naar buiten komen, het willen omdraaien. En dan zie je dat het gewoon uiteindelijk een goede tweede helft is.
0: En dan nog even de stelling waar je op kunt reageren. Kas, we hebben duidelijk over Xavi gehad. De frisse wind, hè, die benoemd werd ook door Alfons Groenendijk, die zometeen ook zijn licht laat schijnen over de wedstrijd van gisteren. Die frisse wind zou wel eens kunnen zijn gaan liggen als je kijkt naar de eerste helft van gisteren. Zijn er reacties inmiddels?
4: Er zijn zeker reacties. De eerste reactie die ik las was van Tom. Die zegt, nou, niet zo negatief. De eerste helft was op zijn best misschien matig, maar de tweede helft was toch gewoon goed en een teken dat Xavi het om kan zetten.
0: Ja, hij doet wel de goede wissels.
4: Ja, dat zeker. Ah, ja, de spirit zat er natuurlijk ook goed in die tweede helft.
0: Ja.
4: Benny, onze vaste luisteraar, die zegt, Xavi moet gewoon wat harder met zijn armen zwaaien langs de kant. Dan krijg je vanzelf weer wind. Anders kunnen ze nog wel een ventilator van mij lenen.
0: Benny is wel een... die kun je ook inhuren voor feesten en partijen, denk ik.
4: Dat is ook een oplosser, hè? Die denkt altijd in oplossingen.
0: Denkt altijd in oplossingen, maar wel vaak, heel vaak over zichzelf eigenlijk, denk ik dan altijd. Je kunt nog altijd reageren op die stelling. De frisse wind die Xavi veroorzaakt heeft, is langzaam maar zeker gaan liggen. Dat kan op deze manier.
4: Via de GPR Sportradio app, rechtsbovenin op de groene knop. Klik daar even op, dan krijgen wij het binnen in de studio. En natuurlijk ook via onze website, dat is gprsportradio.nl.
0: Het zou je niet ontgaan zijn, dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: NTR Sportradio. Formule 1 update.
1: En die komen vanuit het livecenter van Olaf Mol.
2: Ja, want Kimi Antonelli maakt een foutje in de vierde bocht. Dat is Langkawi, as we speak. Zien we de slow motion en had wat ondersturen, schiet wat rechtdoor. En anderen zijn inmiddels wel begonnen aan long runs. De een op de medium en de ander op de soft. De soft is dan Verstappen, die reed een 44-9. Daarachteraan een 45-0, zit nu op 45-2. 1 minuut 45-2. Russell op de mediumband begint dan met 44-3, dus dat is wel harder. Maar die stort vervolgens naar 45-1. En die rijdt zojuist 45-4. Dus de long run van Verstappen is ook behoorlijk goed. Hartje rijdt 44-2, dat is ook een goeie. Maar bij hem pas een van zijn eerste rondes. Leclerc rijdt een 1.43.1. Dus ja, in wezen zijn de longruns, dat vind ik best veel. Maar het is natuurlijk een lang circuit. Van totaal 5500 meter. Zijn zo'n 7 seconden langzamer dat ze dat met wat lichtere auto's doen. Dat heeft allemaal te maken met de hoeveelheid brandstof die erin zit. De heren beginnen inmiddels aan de laatste 9 minuten van vrije training 1... voor de Grand Prix van Bahrein.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Sam Steur, die deze zomer voor 27 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Newcastle, die kan zich eindelijk laten zien bij Jong Oranje. Want hij heeft onlangs nog gedebuteerd met een invalploeg, of met een invalbeurt. Maar hij gaat vanavond met Jong Oranje spelen. Hem is een basisplaats beloofd tegen Slovenië in Maribor. Dus dan gaan we maar eens kijken hoe dat gaat.
1: GPR Sportradio.
0: Voorlopig nog even wat andere talenten. En die rijden op dit moment in Maleisië rond. Vrije training Grand Prix van Bahrein. Olaf Mol.
2: Ja, Ira Hajar is aan het vragen aan zijn team. Is er ergens een plek waar ik ook vrije lucht kan hebben op dit ongelooflijk grote circuit? Oftewel dubbele punt, komma. Jongens, jullie hebben mij naar buiten gestuurd. En ik zit alleen maar met verkeer om me heen. Daar word ik niet vrolijk van. Nou ja, dan kun je op zo'n groot circuit natuurlijk ook zelf het gaatje maken. Iedereen inmiddels wel redelijk bezig met longruns. En ik moet toegeven, de longruns van Verstappen. Maar niet omdat hij een Nederlander is. Je hebt mij horen roepen zojuist waar ik vond en waar ik had gezien waar hij zat. Dat was 44-9, 45-0. Ja, we zijn inmiddels een rondje of vier verder. 45-1. En dan draait Russell een 46-3. En dan draait Hadjar een 52. Dat is een rustronde. Leclerc doet 44-7, maar die zit eerder in die run. Antonelli doet 1.46.0. Dus dat is ook nog niet om over na te schrijven. George Russell schoot zojuist ook in Langkawi. Bocht nummer 4 eventjes rechtdoor. En ja, onderaan zijn de jongens, die hebben het toch wel zwaar. Norris rijdt wel ook een goede. Die rijdt 43.8 en nu een 44.2 als long run tijd. Ze hebben 39ers staan. En daar had ik nog van genoteerd. De vrije training in 2017 was een 1.31.2 op droog. Maar dat was de tweede vrije training. Dus ze gaan er vanmiddag wel wat afhalen. Maar ik denk niet dat ze zo snel in die 31ers terecht gaan komen. Situatie met nog 3 minuten en 15 seconden te gaan. En aan die tijden zal denk ik niet heel veel meer veranderen. 1 Verstappen, 2 Russell op 3 tiende. 3e Hadjar op 17e. En 4e Charles Leclerc op 8 tiende van een seconde.

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: Olaf Mol in het Live Center.
2: Ja, we zitten in het startje van die eerste vrije training van de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Met alles wat erbij hoort. Het is prachtig om te zien dat zelfs de mensen die achter op het paddock daar die tentjes beheren, waar ze lekker vlees en allerlei dingen uitdelen, dat zijn Bahreini. En dat is in de kleuren van Bahrein. Maar goed, allemaal terzijde. Het gebeurt natuurlijk op de baan. En het goede nieuws is, ja, Verstappen is gewoon dominant in deze eerste vrije training geweest. Want de klok staat inmiddels op nul. En dat betekent dat er nog wel mensen zijn die eventueel een tijd zouden kunnen verbeteren. Maar iedereen was bezig met die longruns. De gemiddelde longruntijd van Verstappen was een 1.45.1. George Russell meldt zojuist op de boordradio aan zijn team. Zijn wij de enigen die een groot probleem hebben met de bandendegradatie? Want die Verstappen die vliegt, dat heeft hij dan ook al doorgehad. Want ja, hij is inmiddels zelf teruggezakt naar rondetijden van dik in de 1.46. Het asfalt is vrij ruw, zo zou je het kunnen zeggen. Leclerc zit dan, maar dat zijn een paar rondjes. Dat zijn niet 13 ronden. Leclerc 44-7, Hamilton 44-8, Hartjaar 45-5 en Antonelli 45-9. Maar dat is de afgelopen ronde. En dus zijn de Ferraris over die ene ronde wel snel. Maar zitten ze natuurlijk ook wel met die degradatie. En dus kunnen we concluderen dat de eerste vrije training erop zit zonder al te veel noemenswaardige dingen. En misschien af en toe iemand die zich verrent. Met Verstappen die als snelste is Russell op 13e. Hartjaar op 17e. Allemaal tijden gezet op de softball. Leclerc op 18 en dan 5 Antonelli op een seconde. Die zal pijn doen. Lewis Hamilton 100ste langzamer op de 6e stek. Dan Gasly 7e, Lawson 8e, Lindblad 9e. En we sluiten af met Nico Hulkenberg, hij 10e. Later natuurlijk vandaag de tweede vrije training. Ook te horen hier op GPR Sport Radio.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
13: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
16: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
26: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
30: GPR, Sportradio.
31: Sportradio.
30: Nieuws, headlines.
32: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters kunnen bij zeker 6 sportbonden niet zomaar meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of rugbywedstrijden. Pointer ontdekte dat ze medische keuringen moeten ondergaan of eerst toestemming moeten vragen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en het oosten van de stad getroffen. Ook een flat werd geraakt en daar zou zeker 1 dode zijn gevallen. En het was afgelopen zomer record warm in Europa, heeft klimaatdienst Copernicus uitgerekend. Iets meer dan de helft van de Europeanen had last van zeer sterke hittestress, ofwel gevoelstemperaturen van 38 graden of hoger.
30: GPR Sportradio. Verkeer.
33: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
30: GPR Sportradio.
34: De Sound of Sport.
30: Ronald van der Geer.
35: Hey, goedemorgen. Lekker dat je er bent. We gaan zo met Fons Groenendijk, Eredivisietrainer en oudspeler, praten over het Nederlands elftal. Wat vond hij van de 2-2 tegen Griekenland?
36: GPR.

0: En jij ook niet, want je bent er graag hier bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We zijn er op deze vrijdagochtend 2 oktober. Eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Verreden op het circuit van Maleisië. Inmiddels achter de wielen, zoals dat zo mooi heet. En straks om 10 uur, dan is de tweede vrije training. En dan zal Olaf weer plaatsnemen hier in het Live Center. En daar commentaar bij geven. Of althans vertellen wat er gebeurt. Zullen wij even, Cas, goedemorgen trouwens. Even kijken naar de stelling? Want ja, 2-2, Nederlands elftal. Hè, daar heeft iedereen een mond van vol. Een bizar slechte eerste helft. Tenminste, dat is toch wel een beetje de mening.
1: Ja, het was echt heel slecht.
0: We gaan het straks van iemand horen die dan in de derde dimensie voetbal kijkt. Hè, Fons Groenendijk. Maar er was een frisse wind. En daar lijkt toch sprake van dat daar een nare geur aan is komen te hangen. Oftewel, die frisse wind die Xavi veroorzaakte, lijkt wat weg. Was onze stelling. Mag jij reageren?
1: Ja, John die heeft dat gedaan. Die zegt, nee hoor, hij moet zaken proberen. En dat is natuurlijk ook zo, want hij had veel wijzigingen in die eerste helft. En daarna heeft hij ook meteen heel veel weer omgegooid om het beter te krijgen. Dennis die zegt, voor mij is het simpel. Als je goed voetbal speelt, maar geen resultaat houdt, dan houdt het enthousiasme vanzelf een keer op.
0: Ja, en zo is het ook, want het enthousiasme was er inderdaad. En je zag dat de spelers plezier hadden. Maar als je dan de eerste helft ziet, dan zie je het spelplezier niet meer. En dan trekt dat ook een beetje een zware wissel op jezelf, vind ik hoor.
1: En Sanne, die zegt, ik vind dat we wel heel snel zijn. Geef die man gewoon wat tijd. Je kunt niet na een paar weken verwachten dat alles ineens perfect verloopt.
0: Nee, Sanne heeft al anderhalf jaar een relatie ook, denk ik. Terwijl ze denkt, nou, na één dag, nou, toen niet helemaal leuk. Nee hoor, even aankijken. Ja. Inmiddels getrouwd, 2 kinderen, maar even aankijken. Goed, je kunt nog altijd blijven reageren op dit adres.
1: Dat kan via de app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop, klik daar even op. En dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio, dat is hartstikke leuk. En dat kan natuurlijk ook via onze website, dat is gprsportradio.nl.
0: Het is cabaret, hè, Sanne. België speelt vanavond 8:45 tegen Turkije in de Nations League. En Mark van Bommel kent natuurlijk een prima start bij de Belgen. Daar is nog geen sprake van vervuilde wind. Ondanks het verlies tegen Frankrijk is de moraal hoog bij de Belgen. Er was trouwens wel wat te doen daar. Romelu Lukaku is daar iemand die veel besproken is. Hij bleef tegen Frankrijk op de bank. En dat was voor hem voor het eerst in 5 jaar. Hij zou niet passen in het systeem van de trainer. Ja, dat vragen we dan maar aan de trainer zelf, Mark van Bommel.
2: Nee, kijk, we hebben een spelidee. Iedere speler vult dat anders in. We hebben andere kwaliteiten daarin. Maar volgens mij kan Romelu dat goed uitvoeren. Of hij dat 90 minuten kan, denk ik op dit moment niet. Omdat hij bij Fenerbahçe ook nog geen 90 minuten gespeeld heeft. Maar het zou... laat ik zo zeggen, hij kan zeker starten. Nou, dan moet je een bepaalde tijd volhouden en dan heb je een vaste wissel. Daar moet je rekening mee houden en dat kan. Maar van de andere kant, hij kan ook nog steeds goed invallen. Alleen op het moment tegen Frankrijk dacht ik dat ik snelheid nodig had. Ja, en met Pardo is iets sneller dan Romelu. Dus daar heb ik die keuze op gemaakt. Niet bij stilgestaan dat hij de laatste 5 jaar volgens mij geen enkel op de bank is gebleven. Maar daar moet je op dat moment ook geen rekening mee houden.
0: Nee, want je bent natuurlijk geen sporthistoricus, maar je bent trainer. Hè? Dus je houdt geen rekening met dit soort reeksen.
1: Het is altijd voor het beste, lijkt mij.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dan is de grote vraag natuurlijk, want ja, dat wil de Belgische media natuurlijk ook weten. Tegen Turkije spelen, heb je dan snelheid in de spits nodig?
2: Ik heb beide nodig daar. Een slimme speler die een bal vasthoudt en die snelheid heeft. Ik denk dat hij dat alle drie wel kan. Kijk, we zijn een dag vrij geweest. En ik praat sowieso veel met hem. Wat ik al zei, ik ben in Istanbul geweest met hem. Lange gesprekken, niet alleen over voetbal. Maar je kan dat wel plaatsen. Kijk, je moet het gewoon goed uitleggen. En niet eromheen draaien. En zo van, ja, je traint goed, maar je komt er niet in. Ik moet gewoon zeggen hoe het is. Ik wil de snelheid hebben. En niet meer en niet minder.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel geniet van Mark van Bommel, zoals hij zich uit in de Belgische media. Dat is echt een voorbeeld voor heel veel trainers, denk ik, hoe dat zo gaat.
1: En voor ons.
0: Ja, ook voor ons. Ook voor ons, zeker. Je hebt de stijl van Klopp en je hebt de stijl van Bommel. En je hebt ook Fons Groenendijk en die hoor je zometeen hier op GPR Sportradio.

0: Het zijn mooie historische klanken dit van Michael McDonald op GPR Sportradio. Goedemorgen, lekker dat je er bent op vrijdag 2 oktober. Laatste dag en dan wordt er op het werk toch ook gesproken over het Nederlands elftal. Dat kan niet anders of vanavond misschien wel bij een verjaardag. En dan zullen ze toch zeggen, de mensen, nou, ik weet het nog niet met die Xavi. Het begon allemaal leuk. Ik doe nu even wat men op een verjaardag zegt. Hè. Maar ik heb het idee dat het, nee, het is toch weer geen goede match. Maar dat zeggen jullie misschien, of dat hoor je mij nu zeggen, maar ik ben geen kenner. Dat is Fons Groenendijk wel, trainer Eredivisie en internationaal watcher en oud-speler. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ver zit ik er met mijn verjaardagstelling vanaf?
1: Nou, het is sowieso, klinkt wel gezellig, net wat je net schetst natuurlijk op zo'n verjaardag, zo is dat sowieso. Nee, ja, ik ben nog steeds wel positief hoor, over Xavi. Ik geloof wel dat heus wel toekomst heeft. Je komt gisteren nog aan een gelijkspel, na een hele zwakke eerste helft. En toch, als je praat over zijn keuzes, dan begrijp ik die persoonlijk wel.
0: Ook die wissels die hij zeg maar doorvoert op het middenveld. Jij had dat al een beetje gezegd, hè? Dat er misschien wel een ander middenveld wenselijk zou zijn tegen Griekenland.
1: Ja, nou ja, soms is het wel eens een moment om op spelers ook te prikkelen. En dus ik, eerlijk gezegd, had ik dat zelf ook wel in gedachten om toch eens bijvoorbeeld Reinders en Gravenberg eens een keer gewoon naast je te zetten. Van joh, luister, er moet 15% bij. Ja. En dat hebben ze gisteren als invaller wel gebracht. Dus die gedachten, die snapte ik wel. Wat wel dan tegenvalt is bijvoorbeeld ook zo'n Timber, die Quinten. Wij hebben nog allemaal de Timber van Feyenoord hebben we nog op ons netvlies, waar hij echt een stuwende kracht was, waar hij echt een dynamische middenvelder was. Ja, dat is een beetje weg en dat viel een beetje tegen. En dus ja, zo'n middenveld met Veerman, Timber en Til, dat kan best op papier. Maar in de praktijk kwam er weinig van terecht en er waren natuurlijk meer wijzigingen. Je had toch al de blessures ook. En dus ja, al met al was het misschien net even te veel in die eerste helft om er een goed functionerend draaiend elftal van te maken.
0: Maar dat zou ook kunnen zijn omdat ze nog maar zo kort werken met elkaar. Hè? Want we hebben het natuurlijk over een samenwerking tussen trainers en spelersgroep die anderhalve week maximaal bezig is, hè?
1: Ja, nee, dat klopt ook. En je moet ook even wat meer tijd geven. En daarom ben ik best nog steeds behoorlijk positief gestemd. Want ten eerste begreep ik zijn basisopstelling wel. Dat het er niet uitkwam, dat is ook nog wel te begrijpen. Omdat je inderdaad niet in deze samenstelling nog hebt gespeeld. Ja, en dan heb je ook nog wat jonge jongens voorin. Waar we natuurlijk lyrisch over waren. De eerste wedstrijden onder Xavi. Hè, zoals Meerdink, Van Bommel. Ja, die kwamen gisteren nauwelijks in het spel voor. En dat lag zeker niet alleen aan hun. Ze kregen nauwelijks een bespeelbare bal. Ja, die eerste helft leek het echt nergens op. En dan is het des te leuker om te zien. En ook knap. Dat je zo'n tweede helft toch weer om kan buigen. En dat er dan gewoon een prima tweede helft wordt gespeeld. Waarbij het Nederlandse elftal ook nog had kunnen winnen daar zo. En ja, dat is toch ook wel weer knap.
0: En zie je dan ook nog steeds dat plezier terug?
1: Ja, want de tweede helft was het weer als vanouds. Dominant spel, we hadden de bal. De hele tweede helft waren we op de helft van Griekenland te vinden. Druk zetten ging goed. Goede invallers, want dat is dan ook belangrijk. Hè, dat je die jongens die je dan prikkelt, die komen erin. Die voegen meteen iets toe. Alle vijfde invallers, dus er begonnen al met Reinders, met Gravenberg en Lang, die goed inviel. Mm-hmm. Later nog met CGL en ook nog met die spits die er nog in kwam op het laatst van CXC die er nog bij kwam. Dus eigenlijk alle vijfde invallers, die brachten iets. En dat is dan ook een goed signaal. En dat betekent dat iedereen graag wil en dat het plezier er is. En ja, dan kun je dus inderdaad nog zo'n wedstrijd ook nog winnen zelfs.
0: En heeft dat dan ook tot slot voor ons te maken met het feit dat hij, want ze zeggen wel eens een buitenlandse trainer komt, die kent de Nederlandse spelers nog niet zo goed omdat hij zich daar nooit zo heel lang in heeft verdiept. Is dat misschien ook wel te zien gisteravond, dat hij een opstelling maakt, maar zich toch een beetje vergist in de spelers?
1: Ja, misschien wel. En dat zou kunnen. Ja, hij heeft natuurlijk wel ook wat Nederlandse assistenten. Hè, dus die kunnen hem ook voeden met informatie. Ja. Maar ja, het is verdedigend, is het nog vaak ook kwetsbaar. Je ziet ook, zo'n Jurrien Timber die bij Arsenal rechtsback speelde. Die in het centrum komt hij toch ook vaak wel wat lengte tekort in kopduels. Ja, je weet dat Van der Ven is van nature geen linksback. Wil liever in het centrum spelen. Ja, zo heb je met Dumfries een rechtsback die het liefste aanvalt en die dan in geen veld of wegen te bekennen is als hij moet verdedigen. Je hebt dus, ook verdedigend heb je nog heel veel problemen die nog opgelost moeten worden. Maar ik denk wel dat hij gaandeweg zijn spelers beter zal leren kennen. En dat hij ze dan ook moet gaan vertrouwen. En dus ja, je kan uiteindelijk wel een speelwijze kiezen, maar het moet wel passen bij jouw spelers. En ik heb nog niet het geval dat dan voor 100% in orde is. Maar ja, geef de man wat tijd. En voorlopig heeft hij nog geen nederlaag. En ze waren er toch op papier ook al lastige wedstrijden. Dus ja, ik denk dat je hem zeker de tijd moet geven.
0: Fons Groenendijk, trainer Eredivisie en analist voor ons hier voor GPR Sportradio. Wat betreft Oranje. Dankjewel.
2: GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Wispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.

0: topmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
12: Goedemorgen, de Motocross of Nations. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En we komen terug op het Nederlands elftal. Dat toch uiteindelijk nog 2-2 gelijk speelde tegen Griekenland. En Duitsland natuurlijk.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio voor vrijdag 2 oktober. Thuiswerkdag, hè, dat merk je altijd wel een beetje aan de files natuurlijk. Aanzienlijk minder files op de weg op dit moment dan bijvoorbeeld gisteren, toen er bijna een record werd gebroken. Dit is het laatste sportnieuws op dit moment. Wij praten straks overigens over Motocross of Nations. Als je denkt, nou ja, wat zou het zijn? Dan krijg je het antwoord daarop binnen nu en 10 minuten. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein, die dit weekend wordt verreden in Maleisië. Hij was op het circuit van Sepang de snelste voor George Russell. WK-leider Kimi Antonelli, die voor Mercedes rijdt, kwam in de eerste sessie van het weekend niet verder dan tijd 5. De training kende verder geen onderbrekingen. Verstappen noteerde een snelste rondetijd van 1 minuut 37,378 seconden. En straks om 10 uur is de tweede vrije training. En die hoor je hier natuurlijk weer met Olaf Mol op GPR Sportradio. Dan Curaçao, dat heeft vannacht de foutloze status in de CONCACAF Nations League behouden. Team van Dick Advocaat won ook de derde wedstrijd. Ditmaal met 1-0, Trinidad en Tobago. Enige treffer van de wedstrijd, die overigens werd gespeeld in het mooie en volle met 11.000 mensen bevolkte stadion in Willemstad, werd gemaakt door Jorginho Bakuna. En door die overwinning blijft de Curaçao natuurlijk koploper in de groep. 9 punten uit 3 wedstrijden. Je kunt niet zeggen dat Dick Advocaat, 79-jarige leeftijd, de grip aan het verliezen is. Grip wordt door een wat jongere coach, Jurgen Klopp, inmiddels weer een beetje aangehaald. Want het Duitse nationale voetbalelftal heeft de eerste overwinning onder Klopp behaald. Inmiddels in de Nations League in München werd er gespeeld. Hij werd gisteren dus met 2-0 gewonnen van Servië. Nou ja, hij is ook voor de derde wedstrijd bondscoach. Klopp, net als Xavi. Maar het was zijn eerste overwinning. De eerste twee duels leverden 1 punt op. En dat was het punt dat werd behaald tegen Nederland. Wiertz was een van de doelpuntenmakers. We beginnen deze vrijdag, als we het hebben over het weer, op veel plaatsen fris en lokaal ook wat mistig. Past er ook een beetje mee op. Vooral landinwaarts kan het zicht in de ochtend nog wel wat beperkt zijn, maar in de loop van de ochtend gaat de mist wel weg. Gelukkig maar, zou je bijna zeggen. En dan een prima najaarsdag. Ruimte voor de zon, blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur 19 tot 20 graden bij weinig wind, een matige zuidwesten. En vanavond, als je plannen hebt, blijft helder en droog, maar na de zonsondergang, ja, dan moet je wel een vestje aan. Dan koelt het snel af.
1: GPR Sportradio.

0: GMP. We zijn mooie en warme dagen aan het verzamelen. En dan past dit ritme van Maria. Maria daar natuurlijk uitstekend bij. Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is 8:45 inmiddels al. Lekkere rustige spits. Dus stel dat je vandaag kiest om te gaan werken, dan weet je in elk geval dat je het gaspedaal iets dieper kunt indrukken en dat je misschien ook wel iets later van huis kunt. Kunnen we hier mooi bijpraten terwijl je aan het autorijden bent over motocross. Doen we met Steven van Kempen. Hij is commentator Eurosport. Want dit weekend staat de Motocross of Nations op het programma. Wordt verreden in het Franse Erné. En de beste motocrossers ter wereld komen dan samen om hun land te vertegenwoordigen. Het bijzondere aan de Nations is dat individuele prestaties samenkomen in een teamresultaat. 3 rijders, 3 klassen en 1 gezamenlijk klassement. Nou, Nederland is een sterk motocrossland en staat dus ook nu weer met een best aardig team aan de start, denk ik. Veel vragen. Stefan van Kempen, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Individuele prestaties die samenkomen in een teamresultaat. Hoe gaat dat proces?
1: Ja, dat is het mooie van de Motocross of Nations, maar tevens ook het moeilijke van de Motocross of Nations. We hebben in principe 2 klassen in het wereldkampioenschap, de MXGP en de MX2-klasse. Dat is een 450, de zwaarste klasse die we kennen natuurlijk van Jeffrey Herlings. We hebben de 250-klasse die we dan onder andere kennen van Kai Karstenmakers. Dat zijn de 2 klassen. En je hebt nog een open klasse, dus die rijder die mag kiezen welke cilinderinhoud dat hij kiest. Dus ja, de meeste gaan voor de 450, ja. Omdat je simpelweg bij de start gewoon veel te veel tekort komt ten opzichte van een 250 met een 450. Dus je hebt die 3 rijders, wij hebben Jeffrey Herlings, we hebben Roman van der Moosdijk op een 450 en op een 250 Glenn Kolderhof. Dus inderdaad, een zeer sterk team. Die rijden allemaal hopelijk op zondagmiddag 2 mandjes. Dus de eerste keer rijdt de MXGP tegenover de MX2. Dan de MXGP met de MX Open. Dan de MX2 met de MX Open. Dus dan heb je 6 resultaten van de rijders. En de beste 5 tellen. En ja, dan is dus het moeilijkste plekje in principe de plek van de MX2-rijder, de 250-rijder. Want ja, over het algemeen heeft die de minste prestaties. En als die het kan minimaliseren naar 1 slechtere prestatie. En dan gaat het over het aantal punten. Het minst aantal punten wint. Dus de eerste zege is 1 punt. Tweede plaats is 2 punten. En zo verder. Dus met de minste punten. Volgens mij afgelopen seizoen 26 punten voor de Australiërs. En daarmee voor de 2e keer op rij de Nations gewonnen. Nederland heeft hem 1 keer gewonnen in 2019. Thuis op het TT-circuit van Assen. Dus ja, misschien kunnen ze nu wel gaan. Ja, ik hoop eigenlijk op een podiumplaats. Omdat we simpelweg Kai de Wolf missen. Dat is eigenlijk de andere 450-rijder naast Jeffrey Herlings. Koldenhof, zoals ik al had gehoopt en verwacht, op een 250. En ik hoop dat we, ja, voor een podiumplaats denk ik dat we best tevreden mogen zijn.
0: Wat voor circuit is dat Erné eigenlijk? Is dat een circuit wat een beetje past bij het drietal dat nu voor Nederland uitkomt?
1: Een keihard circuit, echt verschrikkelijk hard circuit. En een prachtige arena. Aan de linkse kant heb je een taluut vol met publiek. Alleen dat is al kippenvel. Dat, de afgelopen keer dat ik daar ben geweest, stond er om en bij de 60.000 mensen tegen de kant aan te kijken. En aan de andere kant rij je de vallei naar boven. En dan maak je daar wat slingers. Dat is dan de crossbaan, zeg maar. Dat zorgt natuurlijk voor een hele speciale sfeer. Zeker wanneer de Fransen zich daar nou eens een keer mee gaan bemoeien. Het is omhoog, omlaag. Het is behoorlijk hard. En het zal er wat nat bij liggen, denk ik. Ik verwacht dat ze circuit erg gaan sproeien. Een klein voordeeltje zou kunnen zijn voor de Fransen, maar ook zeker geen nadeel voor ons.
0: En dan hebben we de Fransen en de Nederlanders even genoemd, maar er doen veel meer landen mee. Wie zijn de kanshebbers eigenlijk? Behalve Nederland natuurlijk, moeten we zeggen.
1: Ja, ik zie de Fransen toch wel hoge ogen gooien. Want dat doen ze eigenlijk altijd. Al een aantal keren de Motocross of Nations gewonnen. Daarbij in eigen land, in Erné, dus nu voor de 4e keer komend weekend, hebben ze hem al 3 keer, of al 2 keer zelf gewonnen, moet ik zeggen. De Fransen, de Spanjaarden hebben een sterk team. Al missen die Ruben Fernandes, die is aan beide schouders geopereerd. Maar die hebben daartegen wel weer een sterke Europese kampioen die ze in kunnen zetten. De Italianen zijn misschien wat zwak. En misschien, ja, je weet het nooit, maar de Belgen, het enige probleem wat die hebben is Lucas Coene, de grote rivaal van Jeffrey Herlings en het afgelopen wereldkampioenschap raakte in juli zwaar geblesseerd. Heeft zich eigenlijk in eerste instantie niet willen overgeven. Maar ja, later had hij toch echt geen keuze. Heeft zich de laatste weken intensief voorbereid op deze wedstrijd. En ja, als het daar allemaal mee wil zitten, met Liam Everts op een 4,50 en de kleinere broer Sascha Koenen op een 2,50. Ja, die hebben ook kansen op het podium. Dus het zal druk worden op het podium, want ik kan er zo al 5 opnoemen. En ja, er zijn er echt maar 3 plaatsen.
0: Hé, hey, waar kunnen we dit zien dit weekend?
1: Uiteraard alles te bekijken via HBO Max en Eurosport TV. Vanaf 1 uur de eerste match, 2:30 de tweede match en de finale om iets over 4.
0: Met commentaar van Steven van Kempen. Dankjewel, Steven, zover. En nou ja, we gaan dit weekend natuurlijk allemaal kijken. Laat dat duidelijk zijn naar HBO Max en Eurosport om dat te zien. En wij hebben hier ook aandacht voor, hè. Laat dat duidelijk zijn. Motocross of Nations ook in het Live Center hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, we gaan het zo nog hebben over nadat de regen is bezongen door Phil Collins. Nog even hebben over de wind rond Xavi. Maar niet voordat we je natuurlijk verheugend nieuws hebben kunnen melden. Wat betreft de World Grand Prix Darts in het prachtige Leicester. Ga daar eens heen, ik ben daar ook wel eens geweest. Het is een heel bijzondere stad. Niels Sonneveld wist te stunten tegen Gary Anderson. Gooide hem uit het toernooi. En ook Gio van Veen heeft de kwartfinale bereikt. Mooi nieuws, won met 3-2 van Ryan Searle. En Jermaine Wattimena, het kan niet altijd meezitten, werd helaas verslagen. 3-0 in sets, Luke Humphries was te sterk voor hem. En vanavond gaan ze alweer verder. Gian van Veen om 21:45 tegen James Wade. En een uurtje later gaat Niels Sonneveld gooien. En dan is Luke Humphries zijn tegenstander. Dan nog even snel kijken naar onze stelling. De frisse wind die Xavi in eerste instantie meebracht is alweer aardig gaan liggen. Dat is natuurlijk om jullie een beetje te prikkelen. Maar vaak is daar dan toch onder de luisteraar van GPR Sportradio enige nuance, toch?
1: Ja, Lisa die zegt inderdaad, ik vind het vooral te vroeg om dat te zeggen. Je zag gisteren na rust juist dat Xavi iets wist om te draaien.
0: Dat is een beetje wat Fons ook zijn natuurlijk.
1: Ja, en Bas, die hebben denk ik geluisterd naar Fons. Want Bas die zegt ook, je kunt moeilijk zeggen dat alles weg is. De tweede helft liet juist zien dat er nog steeds een reactie in die ploeg zit.
0: En zo is het ook. In de tweede helft zagen we misschien ook wel het oranje. En zagen we ook de bereidwilligheid. En zagen we ook de wil. Dat is ongeveer hetzelfde, maar ook het enthousiasme.
1: Daar ja, die energie is inderdaad heel belangrijk.
0: Zeker.
1: Dat is wat Patrick ook zegt. Voor mij zit het probleem vooral in de energie. Als die jongens niet vanaf minuut 1 scherp zijn, dan wordt het meteen een stuk minder.
0: En zo is het ook.
1: Ja.
0: Meer reacties zijn welkom op
1: GPR Sportradio, de app. En laat daar rechtsbovenin, klik dan even op de knop, de groene knop. En dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze site, dat is gprsportradio.nl.
0: Want wij doen het niet alleen voor jullie, maar we doen het ook met jullie. Ja, dat is het motto, hier bij GPR Sportradio.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
16: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Keukenkopers, opgelet. Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken met auto's vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder en in het Overijsselse Oldenzaal werd een fietser doodgereden. De oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend. Bij zeker 6 sportbonden is het voor trans- of non-binaire mensen moeilijk om mee te mogen doen. Volgens Pointer zijn er in onder meer het amateurvoetbal, rugby en wielrennen drempels. Bij wielrennen is een medische keuring verplicht. En Max Verstappen maakte indruk tijdens de eerste training van de Grote Prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd voor George Russell. De race is van Bahrein uitgeweken naar Maleisië om de oorlog in het Midden-Oosten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.
1: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, die hoor je. Maar je hoort ook de Nederlandse bondscoach van België. En je hoort de Spaanse bondscoach van Nederland. Allemaal natuurlijk in het kader van de Nations League.
26: Hey,

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. De ochtend is dit. En een ochtendspits, nou ja, die een stuk rustiger is dan de ochtendspits van de dagen hiervoor. Gisteren zelfs een beetje op recordhoogte. Ik hoop dat je je een beetje vermaakt hebt. En dat wij een prettige partner waren om mee in de spits te staan. En dat zijn we nu ook weer natuurlijk. GPR Sportradio, we praten hierbij over het sportnieuws. En we hebben natuurlijk live sport. Sterker nog, straks om 10 uur alweer. Dan zit Olaf Mol hier in het live center. En praat je bij over de tweede vrije training. En dan gaat het om de Grand Prix van Bahrein. Die wordt verreden op het circuit in Maleisië. Nu even naar gisteravond. Ach, wat hebben we zitten mopperen voor de tv. Zeker de eerste helft. Toen het Nederlands elftal speelde in Thessaloniki. Speelde tegen Griekenland. En het ging niet zoals we wilden. We hadden toch een beetje hoop na die eerste twee wedstrijden. En dachten, nou, lekker uitkijken. Handen wrijvend. Wedstrijd tegen Griekenland. Het was 2-0 bij rust. Oranje herstelde zich na rust overigens. Ingrepen van bondscoach Xavi Hernandez. En via Van Dijk en Reinders werd het uiteindelijk 2-2. En Xavi had nogal wat gesleuteld aan zijn elftal. Na de 2-1 overwinning op Servië verdween natuurlijk Jan-Paul van Hekken geblesseerd. Cody Gakpo geblesseerd. En Jurrien Timber en Ruben van Bommel mochten nu in de basis beginnen. Ryan Gravenberch en Tijani Reinders gingen ook naar de bank. En Quinten Timber en Guus Teel vormden eigenlijk een nieuw middenveld. Nou, helemaal lekker pakte dat niet uit. Want Oranje begon gewoon slecht. En aanvoerder Van Dijk vond dat dan ook onacceptabel.
1: Onacceptabel. Vooral de duels. Ik denk natuurlijk, ze zetten niet echt druk. Dus ze hebben eigenlijk wel een lage blok. Pavlidis die heel erg inzakt. En we hebben eigenlijk 5 man achter hun voorste lijn. Waardoor het eigenlijk, er komt geen tempo in. En als we door het midden proberen te spelen, verloren we hem veel te snel. Het was gewoon niet goed genoeg in de eerste helft. Gelukkig, we hadden 50 minuten om het recht te zetten. In de tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: En dat was Van Dijk, de aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS. Daar stond ook Xavi voor de microfoon. Onze bondscoach, en die trok wat betreft die wissels toch wel het boetekleed aan.
2: But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm, even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: En dan in de tweede helft kwamen de correcties. Reinders was een van de invallers in de tweede helft. Vertel daar meer over.
3: Nou, het leek niet nergens op, maar het klopte gewoon niet. En dat hebben wij gelukkig in de tweede helft recht kunnen zetten door de juiste beslissingen te maken, de juiste posities te bezetten. En uiteindelijk hebben we dat in de tweede helft opgelost door met 3 tienen te spelen. En waardoor zij meer moeite hadden op het middenveld om dat te controleren.
0: En 3 tienen is gewoon heel aanvallend, hè? Geen kaartspel. 3 tienen, toch?
3: Nee.
0: Even vallen duidelijk. Ze zijn niet gaan kaarten. Tot slot onze aanvoerder Virgil van Dijk over het verschil eerste en tweede helft nog eens. En de conclusie.
1: En dan is het ook aan ons om het te laten zien. De trainer heeft natuurlijk zijn plannen en ideeën natuurlijk in de rust om het tweede helft beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door. Natuurlijk. Op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
0: Ja, en dat zullen we dan allemaal komende zondag zien. Dan is Servië weer de tegenstander. En die wedstrijd is ook hier weer te volgen natuurlijk via GPR Sportradio.
4: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Dan staat voor Oranje een belangrijke bijeenkomst op het programma. Dat is, of de vrouwen komen dan samen. Althans, ja, voor een wedstrijd tegen Hongarije natuurlijk. Twee wedstrijden tegen Hongarije. Om weer verder te komen richting het WK 2027 in Brazilië. Dus Oranje gaat een tweeluik aan. En veel Nederlandse speelsters waren gisteren al op hoog niveau actief in de Champions League. We hebben even alles op een rijtje gezet wat dat betreft. Manchester City, Real Madrid had een stevige Nederlandse inbreng. De wedstrijd eindigde in 1-1. Kersten Kasperij stond bij City in de basis. Speelde ook de hele wedstrijd. En bij Real Madrid begon Linette Bierenstein in de basis. Lotte Keukelaar kwam na 64 minuten in het veld. En Caicedo zette Real na een half uur op voorsprong. 6 minuten na rust maakte Bunny Shaw gelijk. En gekke is dat Manchester City en Real Madrid beide nog niet hebben gewonnen in deze fase van de Champions League. Staan allebei na 2 wedstrijden op 2 punten. Winnen doet Paris Saint-Germain wel. En hoe zeg, 5-0 tegen Leuven. Dat is een pijnlijke avond ook voor de Nederlandse enclave bij Leuven. Kim Everaerts, Kimberly Smit, Jada Konijnenberg en aanvoerder Jesslyn Kuipers. Ze begonnen allemaal als basisspeler bij Leuven. En Paris Saint-Germain was gewoon veel te sterk en scoorde dus 5 keer. Geen Jackie Groen overigens bij Paris Saint-Germain. Zij is geblesseerd en doet dus ook niet mee met het Nederlands elftal. Is daar een van de vele afvallers trouwens. Dan Austria Wien Inter. Daar stond Samantha van Diemen centraal achterin bij Inter. Maakte ook de 90 minuten vol in een wedstrijd die 1-1 eindigde. Inter leek lange tijd te gaan verliezen. Maar kort voor tijd, diep in blessuretijd sterker nog, kwam de gelijkmaker van Inter uiteindelijk op het bord. En de laatste is een duidelijke zege voor Keuge tegen Servet. En dat is een hele nare avond geworden uiteindelijk voor Jacinta Wijmer. We kennen haar nog als reservekiepster van het Nederlands team, maar vooral ook als kiepster van Feyenoord. Ze is inmiddels bij Servet gaan spelen. Stond daar onder de lat. Kreeg in de eerste 35 minuten 3 goals tegen. En dat waren ze blijkbaar zo zat bij Servet dat ze haar hebben gewisseld. En uiteindelijk liep de Deense kampioen nog uit naar een 5-1 voorsprong. Dat is nooit leuk, hè? Als je als keeper wordt gewisseld, dan is er iets aan de hand.
1: Dat is meestal een heel slecht teken. Een
0: heel slecht voorteken. We krijgen zo meteen nog even tijd om te kijken naar de stelling op GPS Sport Radio.

0: En daar mag je best met de borst vooruit over zingen. Want ook hier bij GPR Sportradio is het weekend weer om te zoenen natuurlijk. We hebben sowieso de Grand Prix van Bahrein. Die verreden wordt in Maleisië. Zondag de wedstrijd, morgen de kwalificaties. En vandaag nog de vrije training 2. En die is zometeen om 10 uur hier uiteraard te horen. En we hebben het Nederlands elftal. De wedstrijd die zondag nog wordt gespeeld om 9:15. Ook die wedstrijd is weer integraal te beluisteren. Hier via GPR Sportradio. En er zijn natuurlijk tal van andere zaken die hier in diverse live centers worden gevolgd. En wij volgen jullie ook op de voet, tenminste dat hopen we. Met jullie mening over Xavi bijvoorbeeld. Is die wind gaan liggen of niet? Dat was onze stelling met een randje, zeg maar.
1: Thijs die zegt, er mag wat meer pit in. Hopelijk kan hij dat voor elkaar krijgen. Ik heb er wel nog vertrouwen in.
0: Goed zo.
1: Gelukkig maar, is het ook pas net begonnen.
0: Daarom. Ze werken net 1,5 week samen, geloof ik. Ja.
1: Koen die zegt, ik zou nog even afwachten. Het is veel te vroeg om te zeggen dat het effect van Xavi alweer verdwenen is. En Fleur die zegt, misschien is de frisse wind niet gaan liggen, maar zijn de verwachtingen gewoon veel hoger geworden.
0: Dat zou ook kunnen, na de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Waarin het
1: dat gaf ons toch wel goede hoop.
0: Nou, en de tweede helft was natuurlijk geweldig. Daar gebeurden geweldige dingen.
1: Ja.
0: En ja, dat heeft misschien de lat. Wij zijn Nederlanders natuurlijk, hè, dus wij leggen de lat direct weer een stukje hoger.
1: We zijn natuurlijk altijd ook wat negatiever, denk ik, dan de meeste mensen.
0: Nou ja, wat kritisch. Laten we zeggen kritischer.
1: Ja.
0: Toch? Ja, dat kan ook kritischer. Je kunt nog even blijven reageren. Dat vinden we leuk. Voor het laatste uur. Hè?
1: Doe dat via de app, de GPR Sportradio app, rechtsbovenin. Klik even op de groene knop, dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze site, dat is gprsportradio.nl.
0: En reageren kun je de hele dag ook straks bij Rick van Veldhuizen in zijn spraakmaker op GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapte mee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10 uur. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra groot.

0: verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen, het allerlaatste sportnieuws natuurlijk. Fons Groenendijk over het Nederlands elftal. En Mark van Bommel. Creëert hij een crisis in België door Romelu Lukaku op de bank te houden? Je hoort het allemaal hier.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. Het is 13 minuten over 9. Ja, lekker dat je luistert en met ons wakker wil worden. Want er zijn toch ook een hoop mensen die op vrijdag lekker vrij zijn. En even een wat langer slaapje nemen. En degene die in de auto zit op dit moment, we rijden even een klein stukje met je mee. Rijden heeft ook Max Verstappen vanochtend al gedaan. Je hebt het kunnen horen hier in de ochtendshow. Want Olaf Mol heeft hier aangeschoven gezeten om te vertellen over de eerste vrije training in Maleisië. Dat is de Grand Prix van Bahrein die daar verreden wordt. Het mooie is, als je nu blijft luisteren, en dat doe je natuurlijk, dan hoor je om 10 uur de tweede vrije training al voorbij komen. Uitgangspunt, Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de eerste. Hij was op het circuit van Sepang, is dat. De snelste voor George Russell en Kimi Antonelli in zijn Mercedes kwam in de eerste sessie van dit weekend niet verder dan een vijfde tijd. Geen onderbrekingen in deze training. En de snelste rondetijd van Verstappen, 1 minuut en 37,378 seconden. Zometeen dus om 10 uur gaat het circus verder. En dat kun je hier horen op GPR Sportradio. Dan Curaçao heeft vannacht weer gewonnen. Ja, het gaat maar door onder Dick Advocaat. 9 uit de 3 wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Ditmaal won Dick en het elftal met 1-0 van Trinidad en Tobago. Dat is ook een droomtegenstander, maar vooral uit. Dit was een thuiswedstrijd trouwens in Willemstad. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Juninho Bakuna. Ja, ze blijven dus koploper in de groep. Dat kan niet anders natuurlijk als je 3 wedstrijden op rij wint. Minder goed nieuws is er voor motorcoureur Takaki Nagami. Komt de rest van dit weekend niet meer in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij is rijder van Honda. Hij nam deel aan deze Grand Prix met een wildcard, maar kwam tijdens de eerste vrije training ten val. Dat is echt zojuist gebeurd. En bij die crash heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Het incident gebeurde eigenlijk al vroeg in de sessie op het circuit van Motegi. Nou ja, geen kwalificatie, geen race voor thuispubliek. En hij kan slechts toekijken. De mist is wat aan het optrekken. Kijk, jij is naar buitenkast. Ja, dat klopt. Het
1: ziet er heel mooi zonnig uit zelfs.
0: Prachtig. Nou ja, en dat is ook een beetje wat we krijgen vandaag. Want de mist zou plaats moeten maken voor de zon. En dan krijgen we een dag die eigenlijk best een nazomerdag, een mooie nazomerdag genoemd wil en mag worden. Temperatuur tussen de 19 en 20 graden bij heel weinig wind. En vanavond blijft het ook helder en droog. Het enige, neem een vestje mee waar je naartoe gaat. Want na zonsondergang kan het redelijk afkoelen. Dan weet je dat maar vast. Dit is GPR Sportradio. Met zometeen Mark van Bommel. Ja, die heeft de wind in de rug als bondscoach. Maar die heeft nog wel een probleemgevalletje op de bank. Op de bank. Of dat echt een probleemgeval is, dat gaan we zometeen horen. Waar ook weer. Op GPR Sportradio.

0: muziek waar je vrolijk van wordt hier op GPS Sport Radio. Wat ook de bedoeling is trouwens, hè, dat je met een grote glimlach de radio aanzet en met een grote glimlach hem ook weer uitzet. En alleen maar omdat je gaat slapen. Hè. Voor de rest mag er geen reden zijn waarom je de radio uitzet. Maar zullen we even naar de postbus kijken? Want er is vast en zeker nog wel wat binnengeslopen, denk ik, in onze reactiebus op de stelling die wij hebben nog tot 10 uur. Dan komt de spraakmaker van Rick van Veldhuizen. Dus dan is er weer een andere mening. Dat is wel zo lekker. Anders ben je de hele dag op hetzelfde aan het reageren. Wij hadden Xavi en de frisse wind die was gaan liggen door, nou ja, toch wel een matige eerste helft tegen Griekenland gisteren.
1: Ja, nou, Wesley die zegt, voor mij draait het om één ding. Laat ze dit een paar wedstrijden achter elkaar zien. Ik denk dat hij doelt op de tweede helft.
0: Ja.
1: Dan kun je pas echt beoordelen of er structureel iets veranderd is.
0: Dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja, en Sven die zegt, ik ben het gedeeltelijk eens. De verrassing is er misschien vanaf, maar dat betekent niet dat Xavi geen invloed meer heeft.
0: Nee.
1: Even kijken of we nog een andere hebben. Ja, zeker. Martijn die zegt, de intentie is er volgens mij nog steeds, maar de uitvoering is minder. En uiteindelijk word je daarop afgerekend.
0: Het is ook zo natuurlijk dat wij aan die Nations League ontzettende hoge normen en waarden koppelen. Terwijl dat eigenlijk, wie zei dat nou van de week? Fons Groenendijk volgens mij. Dat dit eigenlijk een veredelde oefenwedstrijden zijn. Die eigenlijk alleen maar zijn bedacht zodat iedereen gestructureerd oefenwedstrijden kan spelen eigenlijk.
1: Dat is het natuurlijk. En het is natuurlijk voor de UEFA gewoon een manier om het meer commercieel te maken. En ja, je gaat er toch naar kijken. En dat deed je bij zo'n oefenwedstrijd misschien net wat minder snel. Dat is het idee daarachter.
0: Het is toch bijzonder, hè? Dat jij de UEFA verdenkt van enige commerciële
1: activiteit. Nou, we willen er natuurlijk helemaal niks slechts over zeggen.
0: Nee,
1: maar
0: goed. Sommige dingen kloppen wel. Zitten redelijk bij de waarheid. België. Vanavond 9:15, hier te horen ook trouwens bij GPS Sport Radio, speelt tegen Turkije in de Nations League. Ja, het gaat goed hè, met Van Bommel bij de Belgen. Hij heeft ook de wind in de rug. Daar is nog geen stelling of de wind is verdwenen. Ondanks het verlies tegen Frankrijk is de moraal namelijk hoog bij de Belgen. Toch is er wel wat te doen. Ze vinden natuurlijk altijd iets, hè, zij van de media. Romelu Lukaku, die bleef namelijk tegen Frankrijk op de bank. Spits van Fenerbahce dit seizoen. En dat was voor hem voor het eerst in 5 jaar. Hij zou niet echt passen in het systeem van de trainer Van Bommel. Maar is dat zo? Dat kan Van Bommel eigenlijk alleen maar zelf beantwoorden.
2: Nee, kijk, we hebben een spelidee. Iedere speler vult dat anders in. We hebben andere kwaliteiten daarin. Maar volgens mij kan Romelu dat goed uitvoeren. Of hij dat 90 minuten kan, denk ik op dit moment niet. Omdat hij bij Fenerbahce ook nog geen 90 minuten gespeeld heeft. Maar hij kan zeker starten. Ja, dan moet je een bepaalde tijd volhouden en dan heb je een vaste wissel. Daar moet je rekening mee houden en dat kan. Maar van de andere kant, hij kan ook nog steeds goed invallen. Alleen op het moment tegen Frankrijk dacht ik dat ik snelheid nodig had. Ja, en met Pardo is iets sneller dan Romelu. Dus daar heb ik die keuze op gemaakt. Niet bij stilgestaan dat hij de laatste 5 jaar volgens mij geen enkel op de bank is gebleven. Maar daar moet je op dat moment ook geen rekening mee houden.
0: Nee, want je bent geen sporthistoricus. Je bent trainer en je moet handelen op basis van de actualiteit en de actuele stand van zaken natuurlijk. Dan is wel de grote vraag. Het wordt tegen Turkije gespeeld. Wat voor spits heeft Van Bommel dan nodig? Heeft hij snelheid nodig?
2: Ik heb beide nodig daar. Een slimme speler die een bal vasthoudt en die snelheid heeft. Ik denk dat hij dat alle drie wel kan. Kijk, we zijn een dag vrij geweest. En ik praat sowieso veel met hem. Wat ik al zei, ik ben in Istanbul geweest met hem. Lange gesprekken, niet alleen over voetbal. Maar je kan dat wel plaatsen. Kijk, je moet het gewoon goed uitleggen. En niet eromheen draaien. En zo van, ja, je traint goed, maar je komt er niet in. Je moet gewoon zeggen hoe het is. Ik wil de snelheid hebben. En niet meer en niet minder.
0: En dat zei Mark van Bommel bij het laatste nieuws in België.
3: GPR Sportradio.

0: natuurlijk over tranentrekkers. Hè? Officer and a Gentleman. Bill Medley, Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life. Die kun je overigens zometeen ook weer hebben. Niet alleen buiten, maar vooral hier bij GPR Sportradio. Want om 10 uur, dat is dus over nu precies 33 minuten... dan zal de vrije training 2 starten van de Grand Prix van Bahrein... die in Maleisië wordt verreden. En dan is hier die vrije training natuurlijk te volgen op GPR Sportradio. Mogen we hier nog even attenderen op een podcast die er is, gelukkig maar. Die is vanochtend om 6 uur alweer online gekomen. Een kakelverse aflevering gemaakt in de Harbor Club Vinkeveen. Wie zitten er allemaal bij F1 aan tafel? Ook daadwerkelijk aan tafel. Jan Lammers is er, voormalig Formule 1-coureur. Olaf Mol zit er, commentator Formule 1 bij GPR Sportradio. En collega Rob van Zomer is ook aangeschoven. Twan van Peperstraten is de presentator, als je hem tenminste erbij trekt. En je kunt deze podcast natuurlijk binnenhalen via gprsportradio.nl. Je favoriete podcast-app of via de videocast. Kijk.app. Kijk-app is het. De Kijk-app. Ja, de app Kijk. Dat is
1: ja,
0: het eigenlijk.
1: Kan ook. Ja.
0: En je kunt trouwens ook nog een volle tank brandstof winnen voor je personenauto. Moet je meedoen met Raad het Autogeluid. Volgens mij is er ook voetbal in de keukenkampioendivisie, toch, Kas, vanavond?
1: Dat klopt. Helmond Sport om 9 uur tegen Heracles. Heracles is natuurlijk enorm goed begonnen, dus dat belooft wel een wedstrijdje te worden.
0: Ja, wel een nederlaagje geleden inmiddels, volgens mij. En we weten van Jong Oranje dat ze moeten spelen, dat ze alles moeten winnen. En gaan vanavond toch ook maar weer eens een poging wagen. Ljubljana, dan proberen het EK onder 21 te bereiken. Jong Slovenië is de tegenstander. En uiteraard, zou ik bijna zeggen, kun je dat ook hier volgen?
1: Om 6 uur.
0: Ja, we openen vanavond weer een live center en daar zitten al dit soort wedstrijden in. Je hoeft niks.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem in Gelderland is een motorrijder doodgereden. Een automobilist zag volgens Omroep Gelderland een motor over het hoofd. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden. Vanwege de onderwijsprotesten in Frankrijk blijven zo'n 400 scholen daar vandaag dicht. Gebouwen zijn beschadigd of personeel is aangevallen. Scholieren en studenten voeren vaak met geweld actie tegen misstanden in het Franse onderwijs. En de eerste uitzending van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Dat is flink meer dan vorige week donderdag, toen het programma ook tegenover een wedstrijd van Oranje stond.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade, 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211.
6: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport.
6: Ronald van der Geer.
28: Goedemorgen, het is de eindsprint van de ochtendshow met zometeen Fons Groenendijk, die toch eens even vertelt wat er toch aan de hand is met Xavi en Oranje. En we hebben ook nog darts nieuws. GPR.

0: Even lekker klappen, heerlijk. Met z'n allen, GPR Sportradio, goedemorgen. Lekker dat je er bent. We gaan nog even terugkijken natuurlijk op het Nederlands elftal. Toch het meest besproken onderwerp, denk ik, naast Max Verstappen. Dit weekend, het Nederlands elftal heeft toch ook wel weer een beetje onze harten gestolen. En dan krijg je zo'n wedstrijd tegen Griekenland onder Xavi. En dan valt het toch weer tegen. Dan moet je toch weer een beetje denken aan het verleden. Hè? Had je dat niet? Dat je dan denkt, het zal toch niet.
1: Ja, ik had wel. Ik moet zeggen, ik zat op de bank en dan zit je toch alweer te kijken van oh.
0: Ja. Maar gelukkig, goed. En dat is ook een kwaliteit natuurlijk. Een trainer die op tijd ingrijpt en uiteindelijk de juiste poppetjes weer op de juiste plaats zet. Maar goed, wij kijken voetbal in één dimensie. Je hebt ook mensen die kijken voetbal in de derde dimensie. Dat zijn mensen die ervoor gestudeerd hebben. Fons Groenendijk is eredivisietrainer. En ook nog eens een keer een oud voetballer met een begenadigd linkerbeen. Dat kunnen we best wel eens een keertje zeggen. Wij hebben eerder vanochtend met Fons gebeld en hem ook gevraagd, is die wind rond Xavi, is die nou een beetje gaan liggen, denk jij?
2: Ik ben nog steeds wel positief hoor over Xavi. Ik geloof wel dat heus wel toekomst heeft. Je komt gisteren nog aan een gelijkspel na een hele zwakke eerste helft. En toch, als je praat over zijn keuzes, dan begrijp ik die persoonlijk wel.
0: Ook die wissels die hij zeg maar doorvoert op het middenveld. Jij had dat al een beetje gezegd, hè? Dat er misschien wel een ander middenveld wenselijk zou zijn tegen Griekenland.
2: Ja, soms is het wel eens een moment om op spelers ook te prikkelen. En dus ik, eerlijk gezegd, had ik dat zelf ook wel in gedachten om toch eens bijvoorbeeld Reinders en Gravenberg eens een keer gewoon naast je te zetten. Van, joh, luister, er moet 15% bij. Ja. En dat hebben ze gisteren als invaller wel gebracht. Dus die gedachten, die snapte ik wel. Wat wel dan tegenvalt is, ja, bijvoorbeeld ook zo'n Timber, die Quinten. Wij hebben nog allemaal de Timber van Feyenoord hebben we nog op ons netvlies. Waar hij echt een stuwende kracht was. Waar hij echt een dynamische middenvelder was. Ja, dat is een beetje weg. En dat viel een beetje tegen. En dus ja, zo'n middenveld met Veerman, Timber en Til. Dat kan best op papier. Maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. En er waren natuurlijk meer wijzigingen. Je had toch wat blessures ook. En dus ja, al met al was het misschien net even te veel in die eerste helft onder een goed functionerend draaiend elftal van te maken.
0: Maar dat zou ook kunnen zijn omdat ze nog maar zo kort werken met elkaar. Hè? Want we hebben het natuurlijk over een samenwerking tussen trainers en spelersgroep die anderhalve week maximaal bezig is. Hè?
2: Ja, nee, dat klopt ook. En je moet ook even wat meer tijd geven. En daarom ben ik best nog steeds behoorlijk positief gestemd. Want ten eerste begreep ik zijn basisopstelling wel dat het er niet uitkwam. Dat is ook nog wel te begrijpen, omdat je inderdaad niet in deze samenstelling nog hebt gespeeld. Ja, en dan heb je ook nog wat jonge jongens voorin, waar we natuurlijk lyrisch over waren. De eerste wedstrijden onder Xavi, hè, zoals Meerdink, Van Bommel. Ja, die kwamen gisteren nauwelijks in het spel voor. En dat lag zeker niet alleen aan hun. Ze kregen nauwelijks een bespeelbare bal. Ja, die eerste helft leek het echt nergens op. En dan is het des te leuker om te zien, en ook knap, dat je zo'n tweede helft toch weer om kan buigen. En dat er dan gewoon een prima tweede helft wordt gespeeld. Waarbij het Nederlandse elftal ook nog had kunnen winnen daar zo. En ja, dat is toch ook wel weer knap.
0: En zie je dan ook nog steeds dat plezier terug?
2: Ja, want de tweede helft was het weer als van ouds. Dominant spel, we hadden de bal. De hele tweede helft waren we op de helft van Griekenland te vinden. Druk zetten ging goed. Goede invallers, want dat is dan ook belangrijk. Hè, dat je die jongens die je dan prikkelt, die komen erin. Die voegen meteen iets toe. Alle vijf de invallers, hè, dus er begonnen al met Reinders, met Gravenberg en Lang, die goed inviel. Mm-hmm. Later nog met CGL en ook nog met die spits die er nog in kwam op het laatst van CXC die er nog bij kwam. Dus eigenlijk alle vijf de invallers, die brachten iets. En dat is dan ook een goed signaal. En dat betekent dat iedereen graag wil en dat het plezier er is. En ja, dan kun je dus inderdaad nog zo'n wedstrijd ook nog winnen zelfs.
0: En heeft dat dan ook tot slot, Fons, te maken met Het feit dat hij, want ze zeggen wel eens, een buitenlandse trainer komt, die kent de Nederlandse spelers nog niet zo goed, omdat hij zich daar nooit zo heel lang in heeft verdiept. Is dat misschien ook wel te zien gisteravond, dat hij een opstelling maakt, maar zich toch een beetje vergist in de spelers?
2: Ja, misschien wel. En dat zou kunnen. Ja, hij heeft natuurlijk wel ook wat Nederlandse assistenten. Hè, dus die kunnen hem ook voeden met informatie. Ja. Maar ja, het is verdedigend, is het nog vaak ook kwetsbaar. Je ziet ook, zo'n Jurriën Timber die bij Arsenal rechtsback speelde. Die in het centrum komt hij toch ook vaak wel wat lengte tekort in kopduels. Ja. Ja, je weet dat Van der Ven is van nature geen linksback. Wil liever in het centrum spelen. Ja, zo heb je met Dumfries een rechtsback die het liefste aanvalt en die dan in geen veld of wegen te bekennen is als hij moet verdedigen. Je hebt dus ook verdedigend heb je nog heel veel problemen die nog opgelost moeten worden. Maar ik denk wel dat hij gaandeweg zijn spelers beter zal leren kennen. En dat hij ze dan ook moet gaan vertrouwen. En dus ja, je kan uiteindelijk wel een speelwijze kiezen, maar het moet wel passen bij jouw spelers. En ik heb nog niet het geval dat dan voor 100% in orde is. Maar ja, geef de man wat tijd. En voorlopig heeft hij nog geen nederlaag. En ze waren er toch op papier ook al lastige wedstrijden. Dus ja, ik denk dat je hem zeker de tijd moet geven.
0: Fons Groenendijk, trainer Eredivisie en analist voor ons hier voor GPR Sportradio. Wat betreft Oranje. Dankjewel.

0: Daadwerkelijk partytime. Nou, dat zou zomaar kunnen. Want we krijgen zo meteen om 10 uur natuurlijk hier op GPS Sportradio. Weer Olaf Mol met de tweede vrije training die verreden wordt. Grand Prix van Bahrein. Maar die is in Maleisië. Maar zometeen daar natuurlijk veel meer over. We hebben nog wat tennisnieuws. Want er wordt natuurlijk gewoon getennist op hoge niveaus. In Beijing en in Japan, toch?
1: Ja, twee toernooien tegelijk. Eigenlijk de toppers zijn ook verdeeld over deze toernooien. Nou, er is momenteel zijn er best wel wat wedstrijden bezig. Je hebt Medvedev in China, even om duidelijk te zijn. Medvedev tegen Carreño. Daar staat het momenteel 5-4 in de eerste set. En daar heb je ook wel een aantal vrouwenwedstrijden. 3 momenteel die bezig zijn. En de leukste daarvan, die zit nu in de derde set. Dus in de beslissende set. En dat is Paolini tegen Daria Snigur.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en daar staat het nu in de derde set 3-1 voor Snigur. Dat...
0: Ik ben vannacht schillend wakker. Ik denk, hoe zou het staan bij die dames? Maar...
1: Ja, okay. daar staat het dus 3-1.
0: Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk het toernooi in Tokio. Dat is alleen een mannentoernooi, dus daar zijn geen vrouwen. Maar daar was vanochtend een wedstrijd. Ja, daar wil ik het toch wel even over hebben. Dat was Tsitsipas tegen Fatscherot.
0: Oké. Okay.
1: Tsitsipas, nou, die is natuurlijk ooit nummer 3 van de wereld geweest. Echt een superster. Maar die verkeert toch wel echt in een slechte vorm. En heeft ook hier weer verloren. Hij kwam wel met 1-0 voor in sets. En de tweede set een tiebreak. Die hij met 7-5 verloor. Dus echt net niet gehaald. En nu weer uit het toernooi. Inmiddels de nummer 44 van de wereld.
0: Maar hij heeft ook wel een beetje geworsteld, toch? Met dingen in privéleven. En
1: Tuurlijk. Maar ja, het laat wel zien dat zijn vorm nog steeds niet helemaal terug is. Nee. Hij dacht op de US Open echt weer terug te zijn. Maar dat is helaas voor hem niet zo. En we hebben vanmiddag nog 1 wedstrijd, om dat even uit te lichten. Djokovic in China. Die speelt tegen de Chinese Yun Chao Kete. En dat is natuurlijk wel de leukste wedstrijd, denk ik, vanmiddag.
0: Nou, gaan we volgen. Wordt hier ongetwijfeld ook gevolgd hier in het livecenter op GPS Sportradio. Nog even wat darts nieuws dan uit Leicester. Want we hebben Nederlands succes. Niels Sonneveld wist de stunten tegen Gary Anderson. En Gian van Veen heeft ook de kwartfinale bereikt. Hij won met 3-2 van Ryan Searle. Jermaine Watemena, helaas ging hij niet door. Luke Humphries was te sterk voor hem. 3-0 in sets. En die Luke Humphries is de tegenstander om 11:15 van Niels Sonneveld. En James Wade en Gian van Veen nemen het om 9:45 tegen elkaar op. Olaf Mol is er zometeen, maar niet alleen. Ook Riek van Veldhuizen, direct na het nieuws van 10 uur, hier op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met

0: beste mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar de slimste. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, koopjesjager.
4: Ja, jij?
3: Ik zou even opletten.
4: Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Wij maken ons op voor de tweede vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Sepang. Want ja, dat circuit staat weer helemaal open. En daar kijken we met z'n allen naar uit. Welkom, welkom.
2: GPR Sportradio. GPR Sportradio. Formule 1 update.
3: En Olaf Mol zit er voor ons te kijken.
4: Ja, ze zijn alweer begonnen. De heren zijn bezig met de tweede vrije training. Het goede nieuws is, het is nog droog. Ah. Het goede nieuws is, de verwachting is dat er over 10 minuten 90% kans is op regen. Er zijn al jongens die roepen van, oh, die bui die gaat komen. Ja, dan komt hij vanaf bocht nummertje 7. Hamilton meldt juist as we speak, omdat het Engels is, sla ik in het Engels. De achterkant blokkeert nogal redelijk. Even terug, mocht je vanochtend de eerste vrije training gemist hebben, daar was Verstappen de snelste voor Russell, Hadjar, Leclerc en Antonelli. Ze reden toen 1.37.5. En op dit moment heeft Max de snelste tijd staan van 1.37.7. Dus hij is niet sneller dan hij was, maar is logisch, want hij rijdt nu op een medium band en vanochtend op een soft band. Andere huishoudelijke mededelingen zijn dat er gridstraffen zijn voor een x-aantal mannen. Lindblad, Hadjar en Colapinto. Die krijgt 15 plaatsen. Hij heeft natuurlijk 10 plaatsen straf vanwege een nieuwe motor. En 5 die hij kreeg als straf uit Baku. Hadjar pakt 5 plaatsen gridstraf, want het is al zijn 7e motorblok van dit jaar. En Lindblad die kreeg 30 plaatsen gridstraf vanwege allerlei onderdelen die hij erin gegooid heeft. Ze zijn bezig. Iedereen nu nog op mediums en softbanden. Maar ik ben toch wel benieuwd wat er gaat gebeuren mocht die regen gaan vallen. Een buienradar die ik zojuist zag van de teams geeft aan, ja, hij is er en hij gaat komen. Maar wanneer?

0: Grand Prix van Bahrein. Dus nogmaals verreden in Maleisië op Sepang. Daar waar de weather absoluut af en toe ook meespeelt. Ik zag ook zelfs wuivende palmen.
1: GPR, Sportradio.
0: En
1: Formule 1.
0: Olaf Mol, natuurlijk, voor alle duidelijkheid.
2: Het is zo lekker om te zien dat je Formule 1-auto's weer eens ziet rijden op een echt circuit. Ja, ja. En daar doe ik niks mee af aan waar we de vorige week waren. The rain is breaking up on the radar, zeggen ze tegen George Russell. En ik roep het net nog even voordat we weer in deze update terechtkwamen. Dus ja, hij hangt er wel, maar hij kan zomaar ook niet vallen, weet je. Want dat, zo gaat het in Maleisië. Als je daar veel geweest bent, dan weet je dat gewoon hoe het in elkaar zit. Maar nogmaals, die auto's op dit circuit. En dan weet je weer waarom we Miami niet zo leuk vinden. En waarom we uiteindelijk misschien ook Madrid niet zo leuk vonden. Want dit is waar Formule 1 en dit is waar Formule 1-auto's tot hun recht komen. Een echt en vooral prachtig circuit. Het is al de 20ste keer dat we op deze baan rijden. En het is dus officieel de 22ste Grand Prix van Bahrein. Mocht je beeld hebben, dan heb je vast gezien. Bahreinse vlaggen, Bahreini die aan het werk zijn. 561 officials die zijn ingevlogen. Het roze water in plaats van de champagne op het podium zondag. En ook ja, de echte bokaal, een mooie, prachtige bokaal. Situatie as we speak. Met nog 48 minuten te gaan. 1 Verstappen, 2 Russell op 2/10, allemaal op een mediumband. 3 Leclerc, die 200ste langzamer is dan Russell. 4 Antonelli, die weer 200ste langzamer is dan Leclerc. En 5 Hamilton, die zit al op 7/10. Dus je ziet ook wel dat er nu, het gaat weer meer om het poppetje. Superclipping, heb ik nog weinig mensen over gehoord. Want ja, er zijn veel lange rechte stukken. Het enige waar het gebeurt is aan het einde van dat rechte stuk wat langs start-finish komt. Want die andere, er zitten allemaal bochten waar je ofwel lift ofwel remt. Dus het schijnt niet een heel groot probleem te zijn. Vanochtend was Alonso lekker bezig, want hij had namelijk, net als Lewis Hamilton, dezelfde tijd staan in de derde sector. Dus de Aston Martin is wel wat beter. En Verstappen zegt, ja, the rear is jumping like crazy suddenly. Oftewel, vorige week noemde hij zijn auto een kangaroo. De achterkant springt nog steeds als een gek heen en weer.
0: Ja, op zich wel leuk. 2017 was de laatste keer dat de Grand Prix van Maleisië werd verreden. Nogmaals, dit is de Grand Prix van Bahrein. Maar het was wel op hetzelfde circuit in Sepang. En toen was winnaar natuurlijk Max Verstappen. En ze rijden nu eigenlijk in toch wel redelijk andere auto's. Dus het blijft wel heel erg interessant wat er dit weekend allemaal gaat gebeuren. Maar de winnaar van toen deed het vanochtend niet geheel onaardig kunnen bestellen. Dus dat Sepang ligt Max Verstappen wel. Zometeen veel meer informatie over vrije training 2. Natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Niet verwarren nu, we gaan naar Cambodja. Dit is Kim Wilde.

0: 13 minuten voor 10:30. Goedemorgen, het is de vrijdag. Ja, en we zijn bezig met vrije training 2. En dat doen wij op het circuit van Sepang voor de Grand Prix van Bahrein. Ja,
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: En Olaf Mol kijkt voor ons mee.
2: Ja, Nico Hulkenberg komt zojuist de pitstraat binnen. Je ziet toch dat een aantal mensen wat gehaaster bezig zijn dat ze normaal gesproken zouden doen in het eerste kwartiertje van een vrije training. Heeft ermee te maken dat er dus een dreiging van regen was. Die schijnt nu weer een beetje weg te wapperen. Nou ja, dat is typisch zoals Maleisië is en zoals Maleisië kan zijn. Maar je ziet wel dat mensen toch geen risico nemen. En er staan, denk ik, de helft staat zo'n beetje binnen nu. Waaronder Verstappen, waaronder Leclerc. Een van de opvallende dingen is dat Hadjar wat last had van trillende remmen. Hij is naar binnen gegaan en heeft daarna ook niet meer gereden. Dat betekent dat hij op dit moment maar 5 ronden achter zijn naam heeft staan. Aan de andere kant, Max doet dat ook. Maar ja, die staat bovenaan het tijdenlijstje. En ook Max had wat te klagen. Hij zegt, er is weer gedoe met mijn zitpositie. Hij zegt, ik weet niet hoe dat kan. De ene keer is het goed, de andere keer is het niet. En wat mij betreft is het al de derde keer dit jaar dat ik hem daarover hoor. Dus dat is op zich niet zo heel fijn. Team van Mercedes heeft 7 updates meegenomen naar dit circuit. De meeste andere teams maar 1 of 2. De meeste hebben ook te maken met de koeling van de auto. Dus ze hebben wat grotere louvres in de engine cover en de sidepods geplaatst. En eigenlijk wat Mercedes gedaan heeft, ze hebben natuurlijk gewoon misschien wel de allerbeste auto van het veld. Dus het zijn allemaal kleine dingen. Dus verwacht niet dat, en dat is misschien wel geruststellend, dat ze nog niet ineens een seconde weer harder gaan dan als ze gingen. Want ja, denk niet dat dat echt in de auto zit. Ze hebben lang gewacht. Ze hebben nog geen motorwissel gedaan met George Russell. Die zit er nog wel aan te komen, maar ze wachten op het juiste moment. En volgens Mercedes is dat zeker niet hier tijdens de Grand Prix van Bahrein. Situatie met nog 41 minuten te gaan. 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Leclerc, 4 Antonelli.
0: We hopen allemaal iets moois. Net zoals in 2017.

0: Wishing Well. Ah, af en toe even nodig als je iets te wensen hebt in de sport.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Voor de feiten hebben wij Olaf Mol.
2: Ja, Oscar Piastri krijgt op zijn boordradio zojuist te horen: er zijn wat druppels bij pit entry, maar niks spannends. Want ja, dat is logisch. De buitentemperatuur is 33 graden en de asfalttemperatuur is 55 graden. En als daar een druppeltje op valt, dan is het al verdwenen voordat het de grond geraakt heeft. Want dan is het alweer weg, zeg maar, verdampt. Zo gaan die dingetjes. Het gaat wel lekker, met name met Piastri. Want die is zojuist naar de tweede tijd gegaan, maar dat doet hij op een softband. En dan laat hij nog altijd de tiende liggen op de tijd van Max Verstappen. Hamilton schuift nu op een softband naar 48.000ste achter de Nederlander. Maar nogmaals, hij heeft die tijd neergezet in 5 rondjes en staat sindsdien binnen. Vraag A, is dat wachtend op wellicht dat water wat er komt? Of B, dat hij weer bezig is met een aantal kleine aanpassingen? Het onboordgeluid wat je nu hoort komt van Lance Stroll. Die vindt ongetwijfeld dat er iemand weer in de weg zit. Dan zal het wel een Ferrari zijn. Ja, handgebaren, je kent het allemaal wel, maar het is allemaal niet zo heel spannend. Wat ook niet spannend is, dat Lance Stroll zijn contract verlengd is. Net als dat van vriend Lewis Hamilton. Ja, 30 miljoen per jaar, waar gaat het over? 106.000 euro per dag.
0: Dan kan ik mijn handtekening zetten.
2: Ook als hij niet rijdt. Ja, ik zei, wij hebben het hier bij Grand Prix, bij GPS Sportradio ook al gezegd. Kunnen we lekker een paar maanden verder. Maar goed, dat allemaal terzijde. De Ferrari's zijn wel wat beter bezig dan vanochtend. Want toen zaten ze nog een beetje buiten. En bij McLaren is het dus Piastri die nu de kar trekt. En Lando Norris die een beetje blijft hangen op die 11e positie. En hoeveel ronden heeft Lando Norris dan gereden? Ja, ook maar 8 rondjes. Ze zijn wel een run meer gemaakt dan Verstappen. Situatie vooraan dus ongewijzigd. Nou ja, achter Verstappen dan. Verstappen, Hamilton, Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Lawson, Gasly, Lindblad. En op de 10e plaats Isaac Hadjar.
0: Mooi. Ja, en dan zit je in zo'n cockpit. Warm, alsof je koorts hebt. Zo ongelooflijk warm is daar. Daarover gesproken, Alex Warren hebben we ook al

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
5: Rick van Veldhuizen.
26: De sound die je hoort is het geluid zometeen van Formule 1 auto's op Sepang in Maleisië voor de Grand Prix van Bahrein. En wij zijn er ook vandaag weer helemaal bij. Goedemorgen.
25: GPR Sportradio.
5: GPR Sportradio. Formule 1 update.
26: Met Olaf Mol.
27: Ja, die regen die valt maar niet. En die regen die valt maar niet. En wat heeft Verstappen gedaan? Die heeft een tijdje binnen gestaan. En die heeft uiteindelijk een setje gebruikte mediums onder zijn auto geschroefd. En die is weer begonnen met de longruns. En daar zat hij vanochtend zat hij daar al redelijk bij in de buurt. Dan reed hij 44-9, 45-0. Nu zit hij op 43-5. En de Mercedes zijn daar ook mee bezig. En die zitten op 44-8, 43-9. Voor Antonelli. Lawson rijdt 45-0. Maar voordat ze die longruns gingen doen, waren Leclerc, Hadjar en Norris allemaal even naar buiten gaan op een setje soft. Dus nu is Leclerc op dit moment staat hij bovenaan de tijdenlijst met een 1.37.5. Dan zit Hadjar daar maar heel weinig achter. Dat is 99.000ste van een seconde. Norris dan derde op een tiende. En de tijd van Verstappen die hij dus op zijn softs neergezet had, is nog steeds maar 2/10 langzamer dan dat zij het nu gedaan hebben. Maar ja, er lag weer een beetje meer rubber. De grip is weer een beetje beter. En ik denk toch om dan met de dreiging die er nog steeds hangt op de radar, maar het schijnt opgelost te worden, dat die regen niet gaat komen, dat hij denkt, ja, laat de longrun er maar even uitpoeren. Want ja, daar heb ik misschien zondag natuurlijk heel veel voordeel van. Voor de rest, ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat er op dit moment gaande is. Mocht je het gemist hebben, de heren Lindblad, Hadjar en Colapinto krijgen allemaal gridstraffen. Hadjar 5 stuks, Colapinto 15. Dat zijn er 10 vanwege de motor en 5 van de straf in Baku. En Lindblad heeft zoveel vervangen dat hij 30 plaatsen gridstraf krijgt. En die start wel ongeveer achteraan, zeg maar.

0: Lekker. Oude nummer van Chaka Khan, Ain't Nobody bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Kijken naar de klok. 23 minuten en 10 seconden nog. En zit vrije training 2 erop. Maar...
1: GPR Sport Radio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol is altijd bij ons.
2: Ja, de mannen zijn er volop aan het blazen. En er zijn nu meer die aan die longruns begonnen zijn. Hier op GPR Sport Radio. En daar op het Sepang International Circuit. Tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Gulf Air Bahrein Grand Prix in Maleisië. Dat is op zich natuurlijk wel een fijn dingetje. En trouwens, voordat ik naar de longruns ga, zijn mensen die roepen: ja, maar dat is al eerder gebeurd. Van ja, dat klopt. Er zijn een aantal circuits die eerder zeg maar een land Grand Prix hadden op een andere plek. Dit is het vierde voorbeeld daarvan. De San Marino Grand Prix werd in Italië gehouden van 1981 tot 2006. De Zwitserse Grand Prix werd in Frankrijk gehouden in 1982. En de Luxemburg Grand Prix werd tussen 1997 en 1998, dat is 2 jaartjes, gehouden op de Nürburgring. Dus ja, dat is dus zoals het is. Maar ja, het is wel de eerste keer dat dan ook dat land benoemd wordt in de titel. En dat was de vorige keer niet het geval. Gabriel Bortoleto heeft een leuke ochtend, want hij werd eerder opgehouden door Lewis Hamilton. Ja, echt seriously opgehouden door Lewis Hamilton. Nu is hij gewoon in een gevecht gewikkeld. En dat doet hij met een van de auto's van de Racing Bulls. Hamilton, oh, hij gaat er ook even af, zeg. Je hoorde hem. Komt-ie?
3: Check my floor,
2: I bottomed out. Terwijl hij aan de buitenkant zat van onze vrolijke vriend Arvid Lindot. Hamilton dus door de wedstrijdleiding weer. Na de sessie gaan we het bekijken. Dat hebben we elke vrije training gehoord. Lewis Hamilton zit elke vrije training iemand in de weg. En elke vrije training roepen ze aan het einde van de rit. Hij krijgt een warning, want hij had weer een of andere reden om te roepen waarom het kon en waarom het niet kon. Terug naar de longruns en dan gaan we weer verder. Max 43-5, 44-2, 44-5. Dus er zit wel een dikke degradatie in. Russell begon ook met een 44er. Maar die heeft hem wel teruggebracht naar 44-6, 44-5, 44-6. Antonelli harder. 44-2, 44-3. En Leclerc op een softband. Zijn eerste ronde was een 43-0. En zojuist laat Leclerc een 44-5 noteren. Dus dat is 1,5 seconde degradatie. Oftewel, het ruwe asfalt op de baan daar in Maleisië maakt het niet makkelijker voor de banden.

0: Right on Track. Ja, dat track to Racetrack natuurlijk.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
2: Hollepol. Ja, er wordt lekker gereden hoor. Want ze zijn allemaal mannen op de baan bezig. Die zijn met hun longruns bezig. Ja, dan kom je iemand tegen. En denk je, ja, die kan ik in de race ook tegenkomen. En denk je, ja, ik ga niet afhaken. Want ik ben dat rondje kwijt. Dus ja, er zijn allemaal groepjes die bij elkaar rijden. Perez, Ocon en Berman. Hulkenberg en Lawson. Hadjar en Alonso zitten bij elkaar in de buurt. Bortoletto is nog steeds aan het stoeien met de auto van Arvid Lindblad. Dus ja, dat is het wel. Verstappen nog steeds bezig op die mediumband in die longruns. En daar jojoot hij wel weer een beetje de 44ers in. De anderen zitten, ja, het is ongeveer het gelijk. Hadjar rijdt ook 44-9, Max rijdt dan nu 44-8. 45-5 voor Lando Norris, dat is dan niet fijn. Hamilton rijdt dan 44-7. Dus op race pace vinden ze elkaar wel zo'n beetje. Het enige is, ze zitten natuurlijk allemaal op verschillende bandjes. En dat is natuurlijk het oninteressantste. Want Hadjar rijdt op een mediumband, Verstappen rijdt dus op een gebruikte mediumband. Hamilton en Piastri rijden op een gebruikte soft. Dus ja, de tijden worden op dit moment niet verbeterd. Maar de data, ja, die komt natuurlijk wel binnen. En dat is het allerbelangrijkste van die vrije trainingen op zo'n baan. Bortoletto vraagt, want in onze vorige update dook die eventjes van de baan. Is alles goed met de vloer van mijn auto? Nou, we zien wel wat schade op de vloer. Dan is dat niet zo dat je denkt, hé, ze kijken uit het raam en ze zien dat. Nee, ze zien dat aan de parameters die op de auto zitten. Want overal zitten kleine sensoren. En dan zien ze gewoon dat er bijvoorbeeld rechts wat minder druk is op de vloer dan dat er links op de vloer is. Er zitten alles bij elkaar zo'n 1500 sensoren op Formule 1 auto's. Die alles controleren en alles checken. En vandaar dat ze soms die coureurs kunnen vertellen, ja, je bent 15 punten downforce kwijt, om maar een dwarsstraat te noemen. Norris die heeft dan nu weer Bortoletto voor zich. Bortoletto heeft dan weer de auto laten varen waar hij net mee aan het knokken was. En zo komt hij weer de volgende tegen. En ja, dat maakt het uiteindelijk best wel interessant. En over die regen die voorspeld was na een kwartiertje, nou, daar hebben we het een en ander over gezegd. Ik ben niet ter plekke, maar ik zou hem nu wel aandurven. Die gaat niet meer komen.
0: Nee. Goed, het is 2017 dat hij voor de laatste keer verreden is. Weliswaar onder een andere vlag. De Grand Prix toen nog van Maleisië op Sepang. En er zijn ook heel veel Formule 1 coureurs die in de simulatoren deze race eigenlijk hebben moeten voorbereiden. Want ja, sommigen hebben niet eens enige voor de ervaring met Sepang. Ja, zing rustig mee, Olof.

0: gaan het hebben over raceauto's en heel wat anders.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: 13 bij de 12 voor 11. VT2 van de Grand Prix van Bahrein. Olaf Mol.
2: 12 minuten en 43 seconden hebben de heren nog te gaan. Ze zijn allemaal bezig lekker met de longruns. Eigenlijk is een beetje alles in iedereen. De enige die binnen staat op dit moment is Nico Hulkenberg. Even kijken naar het kampioenschap. We hebben nog 7 coureurs die theoretisch met SCH nog mee kunnen doen voor de titel. Dat is uiteraard de leider Antonelli. Dat is Russell die tweede staat. Dat is Hamilton die derde staat. Maar ook Piastri, Leclerc, Verstappen en zelfs Oscar, die had Piastri had ik al genoemd, Lennon Norris, doen gewoon nog mee. Die zouden nog kampioen kunnen worden. En wat een ander interessant feitje is, is dat natuurlijk van de week bekend geworden is dat Lance Stroll en Fernando Alonso teamgenoten blijven. En daarmee zijn ze dat al op dit moment al 83 wedstrijden en tellende. Dus als ze eind volgend jaar zitten, dan kunnen ze wel gaan stijgen. De langste liefde in de Formule 1 was die tussen Rubens Barrichello en Michael Schumacher. 104 wedstrijden als teamgenoten. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton 100 wedstrijden als teamgenoten. En op de 5e plaats in dat rijtje staan Checo Perez en Max Verstappen, die 90 wedstrijden teamgenoten van elkaar waren. Leclerc zijn banden beginnen een beetje in te kakken. Hij zakt nu richting de 48ers. Hadjar rijdt een 46-0. Verstappen rijdt weer een 45-5. Dus hij houdt hem wel lekker vast. Russell rijdt 45-7 om je een idee te geven. En Antonelli, ja, die zit dan weer ineens in een 43-9. Dus als Antonelli goed kwalificeert, dan zou het wel eens interessant kunnen gaan worden. Maar goed, die kwalificatie van morgen, die wordt sowieso erg interessant. Situatie met nog 11 minuten en een beetje te gaan. Leclerc, Hadjar, Norris, Verstappen, Hamilton, Piastri, Russell, Antonelli, Lawson en Gasly. En ze hebben een drone daar in Maleisië.
0: Ja, mooi hè. Dat blijft altijd heel mooi. Bandenslijtage over verhitting, er wordt veel over gesproken. George Russell onder andere en Oscar Piastri laat weten: het asfalt van Sepang lijkt op schuurpapier. Oké. Okay.

0: George Michael en Too Funky.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Je wijst naar het scherm. Dat betekent dat jij weer wat gezien hebt, Olaf.
2: Ja, Fernando Alonso was even bezig met een uitremactie aan het einde van het eerste rechterstuk richting bocht 1. En dan dat dipje naar beneden, bocht 2. Schoot een beetje rechtdoor en hield daar een zogenaamde vlakke kant aan over. En dat betekent dat je, als je niet goed voor elkaar hebt, je naar tandarts plooi toe moet. Want dan rammelen echt de vullingen uit je tanden. Dat was wel even een grappige vraag. Van, ja, er zijn natuurlijk toch een aantal jongens die hier nooit gereden hebben. Nee, 2017 was voor het laatst. Ben ik even in de analen gedoken van GPR Sportradio. Arvid Lindblad was op dat moment 10 jaar oud. Kimi Antonelli 11. Olly Berman was 12, net als Gabriel Bortoletto. Isaac Hadje was 13 jaar oud. Cola Pinto was 14. Liam Lawson was 15. Oscar Piastri was 16. En Lando Norris was 17 jaar oud op dat moment.
0: Dat is al een brommer.
2: Als je fotootjes gaat terugzoeken, dan zie je er echt gewoon allemaal van die echte mooie jambekjes. Het onboordgeluid wat je hoort komt onder de auto van Carlos Sainz vandaan. Hij staat 17e. Het teamgenoot Alexander Albon weet nog niet het maximale te halen uit het lichtgewicht wat deze Williams nu is. We hebben daar de vorige race natuurlijk wel het een en ander van gezien. Er kwamen wel wat gridstraffen bij. En Franco Colapinto, ja, die is op dit moment, heeft hij denk ik, nee, het probleem heeft hij niet, want hij heeft al 25 ronden gereden. Dat is al veel meer dan in de eerste vrije training. Omdat ze allemaal die longruns aan het doen zijn. Die zwemt onderaan op 5,8 seconden, dus daar zal de balans nog niet helemaal jovelnootje zijn. En Alonso zelf staat 15e, zijn teamgenootje Stroll, om even naar de Aston Martin te kijken, staat 18e. En Lewis Hamilton is juist binnen geweest en is weer naar buiten. Verstappen is ook naar binnen gekomen na die longrun en gaat nu weer naar buiten. En ja, je weet nooit of ze dat nu met 5 minuten doen om te kijken wat ze nog kunnen met misschien een snelrondje. Of dat ze nu naar buiten gaan om er zo bij te zijn. De pace van de longruns, Antonelli 44-5, Norris 44-7, Piastri 45-0, Hadjar 45-2... Russell 45-7 en de laatste Verstappen niet zien. En ik durf aan, die zit op 44-8, dus die zit er gewoon goed bij.
1: GPR Sportradio.

0: Billy Joel. And you're only human, the second wind.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Maar je doet het wel op Sepang. Wat is er nog meer gaande, Olaf?
2: Ja, er is op dit moment een virtual safety car. En dat is denk ik het geluk voor Gabriele Bortoleto. Dat betekent ook dat niemand meer met tijden bezig kan zijn. Maar nog voordat de marshals erbij kwamen, stond Bortoleto naast zijn auto. Dat is wel virtual safety car. Maar toen deed hij ook al zijn helm af. En ik denk dat de wedstrijdleiding dat niet heel prettig vindt in de categorie veiligheid. Die is er natuurlijk voor. Dat als er marshals aan de voorkant van de vangrail werken, dat ze dat veilig kunnen doen. Laatste 19 seconden lopen officieel nog. En dan wordt het dus virtual safety car ending. En mogen ze nog allemaal even dat ene rondje afblazen. Niks, niemand meer bezig met tijden. Heel veel mensen onderweg richting start-finish, die daar soms gewoon stapvoets rijden, omdat ze gewoon met de elektromotor die er in de Formule 1 zitten, vanaf daar richting die eerste bocht kunnen plempen. Maar er valt nu op het rechte stuk nog wel Oliver Berman op, die heel langzaam rijdt. Maar die is ook gewoon een gat aan het trekken. En dus kunnen we concluderen dat de klok op nul staat, de vlag eruit hangt. En dat Charles Leclerc de snelste is in deze tweede vrije training. 99.000ste voor Isaac Hadjar. Klok op nul staat, de vlag eruit hangt. En dat Charles Leclerc de snelste is in deze tweede vrije training. 99.000ste voor Isaac Hadjar. Dan Norris op een tiende. Verstappen uiteindelijk op 2/10.

0: en 22e en langzaamste Franco Colapinto. En de gele vlag was er misschien wel voor Lando Norris die ingang van de pitstraat iets meemaakt. Sluit wel voor, ja, die moest even... Hata, bijna het gras op, maar het kan gebeuren. Vrije trainingen zijn geweest zonder noemenswaardige idioterie, gekke dingen, crashes en alles wat erbij hoort. De voorspelde regen is niet gevallen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
1: Morgen is om 6:30 hier te bonderen bij GPR Sportradio. 6:30 de vrije training 3. En de kwalie is om 10:00 lekker met een bakje koffie erbij. Dankjewel, Olaf.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.

0: 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle snelheid.

0: Download de app en start met vinden.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: VT2 zit erop. Morgen ben je van harte welkom bij GPR Sportradio om 6:30 voor VT3. Ook dan weer met Olaf Mol. Zometeen ook nog de minimix van Ben Liebrand. Komt er allemaal aan.

0: Bon Jovi, Always, 13 over 11. Goedemorgen, GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ik weet niet hoe het bij jullie is vergaan gisteravond. Ik merk dat ik dan toch wel menselijke eigenschappen begin te krijgen als ik kijk naar een slecht gespeelde eerste helft door het Nederlands elftal. Ik had bepaalde dingen die in andere culturen ook heel vaak voorkomen. Namelijk het gooien van dingen naar het beeldscherm. Of in ieder geval een lichte poging daartoe. Mijn telefoon heeft zelfs zich één keer zien vertrekken van mijn hand. Ik was chagrijnig van die wedstrijd. Dan heb ik het over de wedstrijd van gisteravond in Thessaloniki tussen Griekenland en het Nederlands elftal. Natuurlijk, Griekenland is koploper bij de Nations League pool van Nederland. Maar toch, je denkt bij jezelf, nou, dit mag toch wel anders. Virgil van Dijk kwam de afgelopen ook sowieso in beeld. Die gaf zijn welbekende reactie erop. Waarvan ik dacht van, oké, Virgil, hallo. Mag het even iets meer toegespitst op. Gelukkig was er ook nog Denzel Dumfries. Die kwam ook met een reactie. En die was een stukje eerlijker, oprechter. En ook met de nodige zelfkritiek.
2: Ja, nee, absoluut. Wat je zegt, wij willen absoluut niet laks beginnen. Alleen ja, gedurende de eerste helft merk je dat je bepaalde duels niet wint, waardoor zij in de wedstrijd komen. Bepaalde ruimtes hebben we net niet dicht, waardoor zij in de counter kunnen komen. En dan knullige twee goals, waar ik ook verantwoordelijk voor ben met de eerste natuurlijk. Dan wordt het heel lastig. En dan zie je dat we tweede helft met de juiste energie naar buiten komen, het willen omdraaien. Yeah. En dan zie je dat het gewoon uiteindelijk een goede tweede helft is.
0: Denzel Dumfries voor de microfoon van de NOS. Mooi, eerlijk verhaal en ook zelfkritisch naar zichzelf. Daarover gesproken, Sabi is natuurlijk verantwoordelijk voor uiteindelijk de lijnen die worden uitgezet voor het Nederlands elftal. Wat zag Sabi toen hij naar deze wedstrijd keek? Vooral die eerste helft. Oh man, oh man.
3: We changed in the second half as a diamond in the midfielders. Yeah, we create much, much more things. But in terms of ambition, I think we need to change. We need to change the mentality. The second half absolutely is the way that we want to play. We need to improve. But of course, happy with the second half. This is the ambition and the mentality that we want, that we want to play.
0: Maar ze zouden echt heel ander voetbal te zien krijgen. En uiteindelijk moesten we weer teruggrijpen naar de ervaren krachten. Gravenberg die kwam erin, Reinders die kwam erin. Ja, en toen was er toch een soort van omzetting. Dumfries scoorde nog twee keer. Waarvan één keer sowieso moest dat doelpunt worden afgekeurd. Maar die andere blijf ik over twijfelen. Maar goed, dat even terzijde. Dat verandert de zaak niet echt heel erg. Sabi, die was toch ook wel weer zelfkritisch. En dat is mooi om te horen.
3: Watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake. As a coach, maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm, even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: Ja, hij nam de schuld eigenlijk volledig op zijn schouders. Ja, we wilden uiteindelijk koploper gaan worden in onze eigen Nations League pool. Nou, dat zijn we dus uiteindelijk niet geworden. We zijn nu tweede. Duitsland zit op onze hielen. We moeten natuurlijk wel tegen Servië aanstaande zondag laten zien dat wij oranje zijn en altijd kunnen winnen, zeker in Nederland. Ongetwijfeld gaan wij deze partij, wat heet ongetwijfeld, ik weet het 100% zeker, ook volgen via GPR Sportradio. Dus wat dat betreft, wees er gezellig bij. Nederland-Servië aanstaande zondag om 20:45 live op GPR Sportradio met commentaar van Diederik van Zessen en Mark Versteden.

Sister Slice bij GPR Sports Radio. We are family. And that's what we are. Hier bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Eerste uur staat vol met Formule 1. Nu even wat andere zaken. Toch nog heel even teruggrijpen naar de Nations League. Niet heel onbelangrijk. Maar België speelt tegen Turkije. En bondscoach Mark van Bommel wil nog steeds geen garanties geven over Romelu Lukaku. Ja, er zijn redenen voor. Lukaku heeft 93 keer gescoord voor België, maar speelde tegen Italië.

0: clubminuten maakt.
1: Nee, kijk, we hebben een spelidee. Iedere speler vult dat anders in. We hebben andere kwaliteiten daarin. Maar volgens mij kan Romelu dat goed uitvoeren. Of hij dat 90 minuten kan, denk ik op dit moment niet. Omdat hij bij Fenerbahçe ook nog geen 90 minuten gespeeld heeft. Maar laat ik zo zeggen, hij kan zeker starten. Dan moet je een bepaalde tijd volhouden en dan heb je een vaste wissel. Daar moet je rekening mee houden en dat kan. Maar van de andere kant, hij kan ook nog steeds goed invallen. Alleen op het moment tegen Frankrijk dacht ik dat ik snelheid nodig had. Ja, en met Pardo is iets sneller dan Romelu. Dus daar heb ik die keuze op gemaakt. Niet bij stilgestaan dat hij de laatste 5 jaar volgens mij geen enkel op de bank is gebleven. Nee. Maar daar moet je op dat moment ook geen rekening mee houden.
0: Het verhaal over Lukaku, en daar wordt natuurlijk veel over gesproken in België. Deze Nederlandse bondscoach moet het dan gaan verkopen bij het laatste nieuws. Ja, en dan vraag je je toch af, wat heb je dan nodig als je iemand hebt die 93 keer gescoord heeft? Wat heb je dan precies nodig van Bommel?
1: Ik heb beide nodig daar. Slimme speler die een bal vasthoudt en die snelheid heeft. Ik denk dat hij dat alle drie wel kan. Kijk, we zijn een dag vrij geweest. En ik praat sowieso veel met hem. Wat ik al zei, ik ben in Istanbul geweest met hem. Lange gesprekken, niet alleen over voetbal. Maar je kan dat wel plaatsen. Kijk, je moet het gewoon goed uitleggen. En niet eromheen draaien. En zo van, ja, je traint goed, maar je komt er niet in. Ik moet gewoon zeggen hoe het is. Ik wil de snelheid hebben. Ja. En niet meer en niet meer.
0: Het gaat veel over Romelu Lukaku en dat mag duidelijk zijn. En niet zonder reden natuurlijk. Het is een belangrijke speler geweest al die jaren. En Van Bommel legt daar zijn eigen interpretatie neer. Ja, de vraag is nu, wat gaat er straks gebeuren tegen Turkije? Gaat het gebeuren dat ze dan uiteindelijk dan toch Lukaku...

Maar mag hij vandaag deelnemen aan de dans? Lukaku, bij België. Ja, dat is ook toch een ploeg die ik heel erg goed en nauwlettend in de gaten hou. Ik zeker ook nu Van Bommel erbij zit. Vind ik het leuk om te zien wat de verrichtingen zijn van het Belgische nationale elftal. We gaan even kijken naar korte sportberichten. Ja, hier zit ook nog een mooi resultaatje. Maar het Steenbergen heeft gisteravond meteen 2 gouden medailles gewonnen bij de Swimming World Cup in Baku. Ja, nee, dat heeft niks te maken met de Formule 1. Dat was vorige week. Nu wordt daar gezwommen. Ze won de 50 meter rugslag in 25-75. En daarna ook de 100 meter wisselslag in 56-82. Kasper Karbouw die pakte zilver bij de mannen op de 100 meter schoolslag. En in 56-33 achter Kirill Prigoda. Dan vandaag gaat het toernooi verder. De finales van de dag beginnen meteen al vanmiddag. Dus ja, mocht je ze willen volgen, dan weet je in ieder geval na het middaguur. Dan de vrouwen onder 23. Dan heb ik het over het EK wielrennen op dit moment in Slovenië. Ze zijn bezig met de Europese titelstrijd daar in Slovenië. Voor Nederland rijden er onder andere Nienke Vinke, Rosita Reinhout, Megan Arends, Babette van der Wolf, Mirre Knave en Fee Knave. De verwachte finish ligt ergens rond dit moment eigenlijk. Dus we gaan even kijken wat we zo meteen wat meer over kunnen weten. Dat is nou juist het leuke van GPS Sport Radio. We houden je graag op de hoogte. En Tialf begint vandaag de Dutch Open Short Track. Voor de Nederlandse senioren is dit meer een gewone internationaal toernooi. Het is ook een selectiemoment richting de eerste World Tour wedstrijden voor Short Track. Dus er staat voor Nederlandse rijders dit weekend meteen alweer het nodige op het spel. We gaan even kijken of we zometeen alvast meer kunnen te weten komen over het EK wielrennen. We houden je graag op de hoogte. Dat altijd. Hier bij GPR Sport Radio. Dit is een man die nog maar 21 jaar is en nu al hit de hit scoort.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
22: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
22: Rick van Veldhuizen.
25: De uitslag voor de wegrit voor de vrouwenbelofte. Daar kunnen we zeggen dat een Zwitserse heeft gewonnen. Mara Winter. Zometeen maar even verder kijken wat er nog meer te zien is in diezelfde uitslag.

Martin Garrix voor de beat. En de strot is van Dua Lipa. Scared to be lonely bij GPS Sports Radio. Goedemorgen. We hadden het net al even over het EK wielrennen Ljubljana. Dat wordt eigenlijk als de gemeenschappelijke plek gezien. Het wordt natuurlijk in Slovenië verreden. En op diverse andere plekken in Slovenië. De EK wielrennen belofte voor vrouwen was gaande. En werd uiteindelijk beslecht even voor 11:30. Maar de eerste medaille voor Nederland op het EK wielrennen in Slovenië is binnen. Nienke Vinken die heeft zilver gepakt in de wegwedstrijd voor vrouwen. Onder 23. Europese titel ging naar de 20-jarige Zwitserse Mara Winter. Die in de finale de sterkste bleek te zijn. Het was een sprintje tussen de nummers 1, 2 en 3. En zij kwamen uit een kopgroep van 4 wereldkampioenen. Victoria Sladeninova uit Slowakije werd uiteindelijk derde. En Nederland zat met 2 rensters in die beslissende groep. Want Megan Arends werd uiteindelijk vierde op slechts 4 seconden van de winnares Mara Winter. En daarmee had Nederland dus numeriek vooral heel veel voordeel in de finale, maar wist dat niet om te zetten in goud. Altijd jammer. Het wedstrijd ging over 88,4 kilometer met ruim 1500 hoogtemeters. Het parcours was heuvelachtig, maar de finish zelf was zo vlak als een biljarttafel. En ook daarachter reed Nederland vrij sterk, want Rosita Reinhout werd zesde op 24 seconden van de winnaar. Nogmaals, Mara Winter, de Zwitserse. Zometeen ben je terug met even iets totaal anders. Ben Liebrand luidt een beetje jouw weekend in. Een beetje de espresso shot voor de laatste werkdag. Ben Liebrand zometeen met een nieuwe mastermix.

0: dat je echt een goede tijd kon beleven als je je kleren uitdeed. Toen kwam deze meneer met dit toch vrij vrolijk liedje. Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off To Have A Good Time. Stond een beetje in contradictie met elkaar. Maar goed, dat even terzijde. Dat is al wel heel lang geleden, hoor, dus maak je geen zorgen. We hebben het over muziek nu. Ja, natuurlijk, dat draaien we ook heel veel bij GPS Sportradio. Maar ja, dit is toch wel vrij expliciet. Want Ben Liebrand meldt zich weer van de andere kant van de wereld. Ja, we gaan ons bezighouden met de minimix van vandaag. Ja, wat hebben we vandaag precies op programma staan, Ben?
1: Ja, het weekend is inderdaad al in zicht, maar we zijn er nog niet. Maar daar hebben we voor de Espresso Sterkte Minimix, die je door de laatste dag van de werkweek heen helpt. Gevuld met energie en gave tracks. Moosty Horny, Bee Gees Tragedy, Triple X, Feel the Same en Colonel Abrams Trapped. En bij elkaar is het, it's a trap.

0: Wauw. It's a trap. Ben, hoe dan?
1: Super gaaf. Spreek je volgende week. Ja, bye.
0: Ik vond hem ook super gaaf. Volgende week dan zijn we er weer bij, man. Dit is natuurlijk weer helemaal ongelooflijk top. Vooral ook dat tragedy wat ineens werd verweven in Trapped van Colonel Abrams. Hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar GPR Sport Radio. Wij zijn inderdaad bezig met heel veel sport. Zometeen kom ik daar nog heel even op terug. Maar niet heel onbelangrijk. Ja, we hebben af en toe ook nog een lekker stukje muziek erbij zitten. En ik kijk alweer uit naar volgende week, kan ik je vertellen. Dat was erg fijn. Sophie P. Hawkins bij GPR Sport Radio. Goedemorgen.

Sophie B. Hawkins, Right Beside You bij GPS Sportradio. Zojuist hoorden wij het verhaal over de vrouwen, de belofte. Nederland heeft een zilveren medaille door Nienke Vinke. Maar morgen dan gaat het even anders worden. Dan komen de elite vrouwen in actie. En dan natuurlijk ook onze grote blikvanger, dat is Demi Vollering. Onlangs werd ze nog wereldkampioen in Montreal in Canada en verdedigt in Slovenië ook haar Europese titel. De wegwedstrijd gaat over ongeveer 130 kilometer voor de vrouwen. Dat is 50 kilometer minder dan bij het WK. Bevat twee beklimmingen van de Mocianka. De voornaamste concurrentie komt onder andere van de Poolse Kasia Niewiadoma, de Italiaanse Elisa Longo-Borghini en de Zwitserse Marlin Reuser. Zondag volgen de mannen zonder Tadej Pogacar, maar onder andere wel met Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Mohoric. Laat ik het daar even op houden. Ja, mijn Sloveens is de laatste tijd een beetje roestig aan het worden. Goed, dit is geen...

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand. Het bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden.

0: eerste training was hij nog het snelst. Maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
16: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog

0: ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
4: Goedemiddag, je vrijdagmiddag. Tijd voor de lunch. En hoewel die niet voor een overwinning zorgde, was Troy Parrott gisteravond de grote man bij Ierland tijdens het gelijkspel tegen Oostenrijk. Gaan we het zo over hebben.

GPR Sportradio, je vrijdagmiddag met zon op de meeste plaatsen. Droog is het bij een graad of 20. Ja, en hoewel Troy Parrott gisteren bij Ierland niet zorgde voor de overwinning, het werd tegen Oostenrijk gelijkspel, scoorde hij wel twee keer. En zijn eerste doelpunt, zijn tweede was een strafschop, maar zijn eerste doelpunt was waanzinnig. De doelman die trapt uit. Hij wordt halverwege het veld doorgekopt naar Troy Parrott. Die moet dan nog een heel stuk richting het doel van de tegenstander Oostenrijk. Speelt dan vervolgens bij een Oostenrijker tussen de benen. Kapt de tweede uit. Gaat dan richting de doelman. En speelt dan ook nog de doelman tussen de benen uit. En scoort geweldig. En dat was al in de 12e minuut. Fantastische solo. Bij de Ierse pers natuurlijk wordt hij gevierd. Zeker, logischerwijs. Hij heeft er zeer van genoten, zei hij achteraf. Hij is sowieso goed aan dit voetbalseizoen begonnen, Parrott. We kennen hem natuurlijk, hè, oudspeler van AZ. En inmiddels is hij naar Real Betis vertrokken. Scoorde in de afgelopen 10 duels daar al 5 keer, gaf een assist. Maar nog steeds is het een bijzondere voetballer met bijzondere gaven. Dat dus gisteravond in de Nations League. Tuurlijk blikken we ook nog even terug op Oranje, logischerwijs. Wat zij deden daar in Griekenland. We hebben wat quotes. We hebben wat uitspraken tijdens de persconferentie achteraf. En natuurlijk is er ook Formule 1. We hebben de eerste twee vrije trainingen van de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Ja, lastig, ik weet het. Die hebben erop zitten, de updates van Olaf Mol waren hier te beluisteren. We gaan richting het weekend met de derde vrije training morgen en de kwalificatie hier in zijn geheel te beluisteren overigens. Maar daar gaan we dus ook nog even op terugblikken. Kortom, je vrijdagmiddaglunch. Je zit hier gebakken. Ja, hoe toepasselijk. Dit is GPR Sportradio. Verbakker gesproken, waar zijn die kroket?

Sport Radio. Feel crazy. Het is een bijzondere dag deze 2e oktober. De sportdag draait om natuurlijk de aftrap van de raceweekenden. Formule 1 en Sepang, MotoGP hebben we ook. In Slovenië begint het EK wegwielrennen. In Lake Placid start de finale van de World Cup Mountainbike. En in Baku, in Azerbeidzjan, gaat de Swimming World Cup verder. Jong Nederland speelt uit tegen Jong Slovenië. En in Heerenveen begint de Dutch Open Short Track. Kortom, het is een fijn sportdagje. Het is ook de dag dat sinds vanmorgen de vrijdagaflevering online staat van F1 aan tafel. De Formule 1-podcast van GPR Sportradio. Wie zit er aan tafel in deze aflevering van vanmorgen? Jan Lammers, je kent hem als voormalig Formule 1-coureur en natuurlijk de baas van de Dutch GP. De Formule 1-race is op Zandvoort. Olaf Mollers aangesloten, de Formule 1-commentator. Rob van Someren, de radio-dj. En de presentatie is in handen van Twan van Peperstraten. Het is jouw kans trouwens ook nog eens op een volle tank brandstof voor je auto. Ja, die kun je ook nog eens winnen. Formule 1 aan tafel, check hem even bij ons in de app, op de website, op je favoriete podcastplatform. Kortom, ga hem even luisteren, de vrijdag-editie. Wij zijn GPR Sportradio. On a train.

NPR Sportradio. Ze heet Stella Lefty, haar plaat heet Boston. Het is langzaamaan richting 12:30 aan het gaan op je vrijdagmiddag lunch. En judoka Tang Ying, zij is gisteren gedisqualificeerd tijdens de Aziatische Spelen. De Chinese beet namelijk haar Japanse tegenstandster Rin Meda tijdens de kwartfinale in de arm. En niet eventjes zo van hap, nee, ze beet en hield vast met haar bijt 20 seconden. Ja. Nou, dat leidde natuurlijk tot een onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het toernooi. De Japanse Meda kon de wedstrijd niet voortzetten, was geblesseerd, behoorlijk. En ook uitgeschakeld voor de volgende ronde van het evenement. Dus ja, beide kunnen niet door. Ja, hoe bizar. Even naar Amerika. Ozzie Albies, de honkballer, heeft een belangrijke rol gespeeld in de plaatsing van de Atlanta Braves voor de volgende ronde van de playoffs in de Major League Baseball. Hij is natuurlijk international bij Oranje en sloeg een home run in de thuiswedstrijd tegen de Philadelphia Phillies. Mede dankzij zijn bijdrage wonnen de Braves het duel met 6-2. Waardoor, en dat is heel belangrijk, de seriewinst werd veiliggesteld. Naast Ozzie Albies maken nog 3 andere Nederlanders kans op het bereiken van de World Series daar in Amerika. We houden het voor je in de gaten. Straks gaan we nog even terugblikken op het Nederlands elftal. Gisteravond in Griekenland voetballen daar in de Nations League. De uitspraak onder andere natuurlijk van de bondscoach, wat hij fout deed. We hebben Virgil van Dijk, wat er misging, maar ook goed ging. En we gaan eens kijken richting Duitsland. Want de eerste overwinning werd daar gisteravond binnengehaald. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, goedemiddag, je vrijdagmiddag. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch. Het zijn perioden met zon op het ogenblik in Nederland en het blijft op bijna alle plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. En dan vanavond een perfecte sportavond om buiten te zijn. Temperaturen tussen de 15 en 20 graden vanavond en het blijft droog. Hardlopen en andere teamsporten zijn dus vanavond zeer zeker mogelijk. Morgen een gelijkwaardige dag aan vandaag. Bewolking met een zonnetje wat er doorheen schijnt bij 20 graden. En in het algemeen, het blijft vrij warm voor begin oktober. En dat is lekker.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles voor Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Chris?
21: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. De A2, Belgische grens richting Maastricht, is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, 9 kilometer file. En daar is de vertraging ruim een kwartier.
26: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
26: Alexander Stevens.
29: Duitsland won gisteravond Interland tegen Servië. Maar na afloop van de wedstrijd was er naast vreugde ook een felle discussie tussen Jurgen Klopp, de bondscoach, en de journalisten. Zo direct meer.

0: GPR Sportradio, je vrijdagmiddag bijna weekend. Periode met zon op het ogenblik op de meeste plaatsen droog en 20 graden. Gisteravond was de wedstrijd tussen Duitsland en Servië. Duitsland won de Interland. Achteraf was iedereen blij, zeker bij Duitsland. Na natuurlijk het relatieve slechte resultaat tegen Griekenland eerder. Wat de Duitsers hadden. Maar naast de vreugde, naast die toch wel vreugdevolle avond achteraf, kwam er een felle discussie op gang tussen Jürgen Klopp, de bondscoach, en de aanwezige Duitse journalisten. En het gesprek ging eigenlijk voornamelijk over de rol van de aanvoerder Florian Wirtz. Maar ook de positie van Joshua Kimmich binnen de selectie. Daar ontstond een niet plezante sfeer, zouden ze zeggen in België. Jürgen Klopp heeft achteraf gezegd dat hij de kritiek begrijpt, maar dat hij wel zijn team verdedigt. Het Portugese elftal heeft gisteren tijdens de Nations League de uitwedstrijd tegen Denemarken gewonnen. 4-2. Ja, en die wedstrijd stond natuurlijk in het teken van de afwezigheid van Cristiano Ronaldo. Want Ronaldo, die was er gewoon niet bij. Sterker nog, zijn rugnummer werd overgedragen aan een andere speler. Na afloop van het duel kregen de Portugese spelers de instructie om niet met de media te praten. En met name niet over de situatie rondom Ronaldo. De situatie daar, zeker bij het Portugese nationale elftal, is een beetje gespannen. En tussen Ierland en Oostenrijk, ja, dat werd een gelijkspel met die hele mooie, eigenlijk het eerste mooie doelpunt wat werd gescoord door Ierland, door Troy. Dat was natuurlijk bijzonder. Maar daarnaast werd de wedstrijd toch overschaduwd door een pro-Palestijns protest in Dublin. Het werd zelfs stilgelegd nadat toeschouwers tennisballen op het veld aan het gooien waren. En enige tijd later zorgde een veldbetreder voor een tweede onderbreking van de wedstrijd. Uiteraard kon de wedstrijd wel worden hervat, maar werd dus voor deze zaak onderbroken. De wedstrijd werd uitgespeeld en uiteindelijk was het daar gelijkspel tussen Ierland en Oostenrijk. Een bewogen avond dus in de Nations League. En niet geheel zonder reden, want ook de Nederlandse selectie kwam er bekaaid vanaf tegen Griekenland. En daar had de bondscoach zo zijn eigen mening over.
1: Watching the game in the first half, we did so bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm, even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: Xavi Hernandez bij de NOS, de Nederlandse bondscoach. En hoe zit het dan met Virgil van Dijk, de aanvoerder? Zag hij en merkte hij het verschil, en dat hadden wij eigenlijk allemaal ook, tussen de eerste en de tweede helft?
2: De trainer heeft natuurlijk zijn plan en ideeën natuurlijk in de rust om de tweede helft beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door. Natuurlijk. Op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
0: Aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, gisteravond na de wedstrijd bij de NOS.

GPR Sportradio richting 1 uur op je vrijdagmiddag met periode met zon. Het blijft droog op de meeste plaatsen bij 20 graden. Dick Advocaat heeft een goede nacht gehad afgelopen nacht. Hij heeft lekker geslapen, maar dat is lokaal daar in Curaçao. Onze tijd afgelopen nacht werd er namelijk gevoetbald. Zijn team, Curaçao, moest spelen in de CONCACAF Nation League. Daar moesten ze het opnemen thuis tegen Trinidad en Tobago. En daar wonnen ze met 1-0. De wedstrijd kwam dus niet verder dan 1 doelpunt. Wat uiteindelijk op naam staat trouwens van Bakuna. Maar het belangrijkste is, dankzij deze overwinning behoudt Curaçao zijn foutloze status in de competitie. En staan ze gewoon aan kop in de groep. Fijne opsteker dus daar voor Dick Advocaat. De eerste en tweede vrije training voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië verreden. Dat was vanmorgen. De updates hoorde je hier met Olaf Mol. Dit weekend de derde vrije training morgen. En de kwalificatie natuurlijk hier in zijn geheel te beluisteren. We gaan straks even de highlights met je doornemen. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Ook niet op je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Ja, alle sporten komen hier aan bod. Wij zijn GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio, heerlijk om hem weer eens te horen. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge richting 1 uur. Het is het Formule 1 raceweekend van Bahrein, wat geraced wordt in Maleisië, met morgenochtend om 6:30 de derde vrije training hier, met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy, wordt integraal en in zijn geheel hier uitgezonden. En dan is er die opmerkelijke uitspraak. Hij blijft racen. Fernando Alonso. Hij gaat al een eeuwigheid mee in de Formule 1. En bekend is geworden dat hij er gewoon weer een seizoen achteraan plakt. Dat doet hij goed. Fernando Alonso zelf had er het volgende over te zeggen tijdens de persconferentie in Maleisië.
1: I still feel competitive and I feel that fire inside, you know, that, you know, when I'm at the race weekend, I feel happier, and if I'm sitting on the couch watching F1 races, will be very difficult for me at the moment, because I still, you know, the need of being behind the wheel. So yeah, the moment didn't arrive yet.
2: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2, Belgische grens richting Eindhoven, is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale

0: muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
3: naar. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: GPR Sportradio.
16: Sportradio.
15: Alexander Stevens.
17: De Nederlandse BMX'er Laura Smulders heeft haar 30ste wereldzege geboekt. Dat deed ze in China, in Mentougou. Ze was de snelste daar. We duiken zometeen even in alle details.

GPR Sportradio, je vrijdagmiddag tijdens lunch. Het is 1 uur geweest. Er zijn perioden met zon vandaag. Op de meeste plaatsen droog en 20 graden. Morgen hetzelfde weer. Blijft ook vrij warm in deze periode van begin oktober. En dat is boven gemiddeld. Geniet ervan. De Nederlandse Laura Smulders. Ze heeft haar 30ste wereldbekerzege geboekt in BMX. Ze was in de finale in China in Mentougou sneller dan de wereldkampioene Bethany Schriever. Andere Nederlandse, Michelle Wissing, werd 7e en Merel Smulders daarachter werd 8e. Ze zegt er zelf over Laura Smulders dat de baan technisch en best wel eng is. Ze zegt, maar ik wist dat ik kon winnen. Ik had een goede start, ik wist het ook vast te houden. En met 30 zegens, moet ik zeggen, is zij op het ogenblik met afstand recordhouder in de wereldbeker BMX. De 32-jarige Laura Smulder, die bij de vrouwen in 2007 voor het eerst werd verreden. Het wereldbekerseizoen bestaat uit 10 wedstrijden op 5 locaties. Morgen staat daar in China de 6e race van het jaar op het programma. We gaan het natuurlijk hebben over Formule 1, want het is weer een Formule 1 weekend. De grote prijs van Bahrein wordt verreden in Maleisië. We gaan het straks ook even hebben over MotoGP, want het is ook het weekend van MotoGP. En natuurlijk, en dat deden we ook in het vorige uur, maar ook in dit uur, hoor je natuurlijk reacties rondom de wedstrijd Griekenland-Nederland gisteravond in de Nations League. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch op vrijdag. Wij zijn GPR Sportradio.

NPR Sportradio, nieuwe single van Taylor Swift heet I Knew It, I Knew You. Het is je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Vanavond om 8:00 is het zover in Leicester. Daar staan vanavond de 4 kwartfinales van de Boyle Sports World Grand Prix op het programma. We hebben het over darts. Tegelijkertijd Nathan Aspinall die het op moet nemen tegen Ryan Joyce. Maar ook een hele mooie pot tussen Gerwin Price en Johnny Clayton. Niels Sonneveld, hij moet het opnemen vanavond. Zware pot tegen Luke Humphries. En de laatste overgebleven Nederlander is Gian van Veen. Hij staat aan het bord met James Wade. Vanavond dus in Leicester. Darts vanaf 8:00. Vandaag is ook in Slovenië het EK wegwielrennen begonnen met de wegwedstrijden voor de belofte. De mannen gaan zometeen, de mannen onder 23 wel te verstaan, de beloften, gaan zometeen van start om 2:30. De aankomst is rond 5:15. Zij rijden vandaag 141,9 kilometer. En wie zijn dan de Nederlandse mannen daar? Daan Dijkman, Guus van den Einde, Jurgen Zomermaand. We hebben David Haverdings, Rian Gal en Gijs Schoonvelde. Zij vormen de Nederlandse ploeg. Natuurlijk, we houden je van alles op de hoogte. Ook straks hier. En natuurlijk ook de finish rond 5:00. Hier live te beluisteren straks in het programma met Kees Dorenstein. Het is je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio met de Cutting Crew op je vrijdagmiddag tijdens de lunch. We hadden het net al even over de wegwielrenwedstrijden die gehouden worden. Het EK in Slovenië. Vanmorgen heeft daar Nienke Vinke het zilver gepakt. In de sprint moest ze wel haar meerdere erkennen in een Zwitserse, Mara Winter. Maar de 22-jarige Nederlandse pakte daar wel een podium. Het is haar tweede zilveren medaille in 11 dagen tijd. En dat is bijzonder voor Vinke. Vorige week maandag werd ze namelijk tweede in de tijdrit bij het WK wielrennen. Toen nog, weet je, in Canada, in Montreal. Ze was heel dichtbij een Europese titel, maar in de sprint had de Zwitserse Winter een fietslengte voor op de streep. Het brons ging uiteindelijk naar Gladonova. Megan Arends, die namens Nederland ook meezat in de, of Megan Arends moet je dan officieel zeggen, die namens Nederland ook in de kopgroep zat, die pakte de vierde plek. Het was een parcours van 88 kilometer. En uiteindelijk was het dus het beste resultaat wat Nederland kon behalen met Nienke Vinke. Zilver dus op het EK wielrennen in Slovenië. Daarover straks meer. De mannen hebben het al over gehad. We gaan dat straks helemaal live volgen. Dus wil je niks missen, daar in Slovenië hier blijven. We vertellen je er alles over. We praten je erover bij vanmiddag. Rond 16:15 is daar de finish voor de mannen.

0: GPR Sportradio, we zitten rond 2:30. Het is vandaag een dag met periode met zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur is lekker, graadje of 20. Prima weer dus om te sporten ook vanavond buiten. Morgen een dag die gelijk is aan vandaag. De zon schijnt tussen de wolken door. En de temperatuur morgen ook rond de 20 graden. Het blijft eigenlijk vrij warm voor begin oktober. De waarden liggen wat hoger. Pas in de loop van volgende week gaat die naar beneden. De temperatuur. Het is je vrijdagmiddag met zometeen hier veel sport. Natuurlijk voetbal. We hebben ook Formule 1. Kortom, lekker hier blijven. Dan mis je niks.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
16: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: GPR Spotradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2.
23: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
23: Alexander Stevens.
0: Goedemiddag, 2:30 geweest in de MotoGP. Is Marc Marquez degene met de snelste tijd tijdens de training voor de MotoGP Grand Prix van Japan.

0: GPR Sportradio, je vrijdagmiddag smakelijk eten. En in de MotoGP heeft Marc Marquez de snelste tijd gereden tijdens de training voor de GP van Japan. Hij was de snelste op het circuit van Motegi. Door zijn snelle ronde plaatste hij zich net als de andere titelkandidaten rechtstreeks voor de tweede kwalificatiesessie. Die wordt morgen verreden. En voor het thuispubliek, de Japanner Ai Ogura, die zal zich via de eerste kwalificatiesessie moeten proberen te plaatsen voor het vervolg van het weekend. En dat is een uitdaging. Zometeen gaan we het ook nog even hebben over Formule 1, die dit weekend in Maleisië rijden met de grote prijs van Bahrein. Xavi, ja, Xavi mag je ook zeggen. De Nederlandse bondscoach was na het gelijkspel van gisteravond kritisch over de eerste helft van zijn ploeg. De coach, de Spanjaard van het Nederlands elftal, sprak van een wedstrijd met eigenlijk twee gezichten. En stelde dat Oranje na rust een achterstand moest goedmaken. En gaf aan dat de prestaties voor rust matig waren. Maar vond het tegelijkertijd een goede les voor Oranje dat er toch nog een punt werd veiliggesteld in de uitwedstrijd. En dat we uiteindelijk dus met 2-2 vertrekken uit Griekenland. Xavi zei er het volgende over bij de NOS.
1: We changed in the second half as a diamond in the midfielders. Yeah, we create much more things. But in terms of ambition, I think we need to change. We need to change the mentality. The second half absolutely is the way that we want to play. We need to improve. But of course, happy with the second half. This is the ambition and the mentality that we want to play.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Douwe Bob op je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Met een zonnetje tussen de wolken door, op de meeste plaatsen droog en 20 graden. Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, kan deze zondag zijn 100ste interland voor Oranje spelen. Ja, hij gaat die mijlpaal bereiken als hij in actie moet komen thuis in Nederland tegen Servië. Natuurlijk wordt de wedstrijd gespeeld in Eindhoven, in het Philipsstadion. Na de wedstrijd tegen Griekenland gaf hij al aan trots te zijn dat hij dit aantal mag en kan bereiken. Hij wordt de 11e Nederlandse international die toetreedt tot de selecte groep spelers met 100 interlands of meer. En die thuiswedstrijd tegen Servië wordt nog een dingetje, want gisteravond, na de overwinning van de Duitsers op Servië, was er behoorlijk wat kritiek op de Servische bondscoach Paunovic, die daar aan het roer staat. Inmiddels speelde Servië onder zijn leiding 9 interlands, waarvan 4 vriendschappelijk. Er is een stijgende lijn zichtbaar, maar de laatste 3 interlands in de Nations League gingen allemaal verloren. En dat is tegen het zere been van de Servische journalisten, die gisteren na de wedstrijd, na afloop met het duel tegen Duitsland, het vuur op hem openden. En zeiden: wat hebben we nou vanavond geleerd? En ja, dat schoot in het verkeerde keelgat bij de bondscoach van Servië. Hij zegt, je kan wel zeggen dat je er wat van leert, maar je kan niet leren door op een knop te drukken. Hij zegt, wij zitten met Servië in een situatie waarbij we proberen spelers terug te halen bij het nationale team. En er zijn spelers teruggekomen. Hij zegt, we voegen er jongens aan toe en het moet dan uiteindelijk een groep worden. Hij zegt, en dat is nog niet zo makkelijk als dat jullie denken. Ja, de Servische journalisten schreven vanmorgen dat de bondscoach had in ieder geval zich niet het achterste van de tong laten zien. En ze vinden jammer dat hij zo heeft gereageerd en niet oprecht is geweest. Zo valt te lezen in de Servische kranten deze ochtend.
1: GPR.

0: GPR Sportradio. Ja, en het is oktober inmiddels. Het voelt nog een beetje laat september. Nou, dat klopt ook wel een beetje. En intussen begint in Tiel vandaag de Dutch Open Short Track. Schaatsen. Ja, dat is apart, hè? Tot en met zondag duurt dat. Voor de Nederlandse senioren is het toernooi ook het tweede selectiemoment richting de eerste World Tour wedstrijden. De nationale short track top neemt het op in Heerenveen tegen internationale deelnemers. Tijdens dit weekend staan de 500, de 1000 en de 1500 meter in de aflossingsnummers centraal. Dat dus, ja, Dutch Open Short Track. Ja, en dat niet alleen. Short track is ook mountainbiken. Ja, short track voor vrouwen onder 23 en ook de mannen. Die beginnen straks, want in Lake Placid is het tijd voor de finale van de Mountainbike World Series. Op Mount Van Hoevenberg worden de World Cup wedstrijden short track voor mountainbike voor de jonge belofte, maar ook de elite wat later vandaag verreden. Bij Whiteface staan de downhill trainingen en de getimede trainingen op het programma. De beslissende downhill wedstrijden volgen later in het weekend. De vier short track races vallen in onze Nederlandse tijd vanmiddag en vroeg in de avond. Short track vrouwen onder 23. We hebben het dus over mountainbike om 3:30. Iets ervoor trouwens. Iets over 4:00 voor de mannen onder 23. En dan de elite vrouwen starten om 6:15. Voor de mannen is dat iets over 6:30. Dat dus in Lake Placid.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is je vrijdagmiddag met Kees Dorrestein vanaf 4 uur hier live. We hebben natuurlijk zometeen na 2 uur veel meer sport nog met Nout van Sommeren. Je hele avond is gevuld met live activiteiten, live verslaggeving, analyses en wat al niet meer zij. Voor sport, ook deze vrijdag, zit je hier het beste.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Ninzee noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Ninzee is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook.
8: Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
12: Semjo.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
20: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
21: Bij Action hebben we altijd extreem

0: 2+3 gratis. Nucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Oh.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
12: Goedemiddag, de laatste werkdag van deze week is een feit. Sterker nog, we gaan langzaam maar zeker richting de vrijdagmiddagborrel. En dat doen we hier sportief met onder andere voetbal, Formule 1 en ook MotoGP voor je onderweg.

GPR Sportradio op deze vrijdagmiddag. Vol gas richting je weekend. Op sportief gebied is het weekend al op een paar plaatsen begonnen. Zo ook in Japan voor de MotoGP. Coureur Marc Marquez die heeft de snelste tijd gereden tijdens de training voor de Grand Prix van Japan. De Spanjaard was vandaag de rapste op het circuit. En ja, door zijn snelle ronde plaatst hij zich net als de andere titelkandidaten rechtstreeks voor de tweede kwalificatiesessie die morgen verreden zal worden. De Japanse thuisrijder Ai Ogura zal zich via de eerste kwalificatiesessie moeten proberen te plaatsen voor het vervolg van het weekend. En ook van de MotoGP houden wij je op de hoogte dit sportieve weekend wat eraan zit te komen. Dan nog even een opmerkelijk berichtje uit de judo-wereld. Judoka Tang Ying is gisteren gedisqualificeerd tijdens de Aziatische Spelen na toch een opmerkelijk voorval. De Chinese beet haar Japanse tegenstander Rin Maeda tijdens de kwartfinale in de arm. Ja, het bijtincident duurde volgens de wedstrijdleiding ongeveer 20 seconden, wat leidde tot een onmiddellijke uitschakeling van verdere deelname aan het toernooi. Maar Eda die kon de wedstrijd na het voorval ook niet voortzetten en was daardoor eveneens uitgeschakeld voor de volgende ronde van het evenement. Ja, dat is een gevalletje slechte verliezer dat je je tegenstander 20 seconden lang in de arm bijt. Ja, bijzonder. Wat beter nieuws voor honkballer Ozzie Albies. Die heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld in de plaatsing van de Atlanta Braves voor de volgende ronde van de playoffs in de Major League Baseball. De international van Oranje sloeg een homerun in de wedstrijd tegen de Philadelphia Phillies. Mede dankzij zijn bijdrage wonnen de Braves het duel met 6-2... waarmee de seriewinst werd veiliggesteld. Naast de Albies maken ook nog drie andere Nederlanders kans op het bereiken van de World Series in het honkbal. Dus goed nieuws voor onze landgenoot Ozzie Albies, die dus een homerun heeft gescoord voor de Atlanta Braves in Amerika. Zo dadelijk veel meer sport. Natuurlijk blikken we nog even terug op het voetbal van gisteravond. Oranje, die 2-2 gelijk speelde tegen Griekenland, ging erg moeizaam. Zo dadelijk hoor je onder andere Dumfries, Van Dijk en ook onze bondscoach aan het woord. En blikken we natuurlijk nog even terug op de vrije trainingen van de Formule 1 die eerder vandaag zijn verreden in Maleisië. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Het is vrijdagmiddag en gisteren was het toch wel weer even spannend gisteravond. Nederlands elftal heeft een nederlaag in de Nations League weten af te wennen. Op bezoek in Griekenland werd het 2-2. Oranje keek bij rust nog tegen een achterstand aan, maar wist zich in de tweede helft terug te knokken. Door het gelijkspel moest de ploeg van bondscoach Xavi Hernandez voor de tweede keer op rij tactische aanpassingen doorvoeren om een wedstrijd te doen kantelen. En Nederland is er dit jaar nog niet ingeslaagd om de nul te behouden. Ja, onze bondscoach was na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland kritisch over de eerste helft van zijn ploeg. De Spaanse coach Hernandez die sprak eigenlijk van een wedstrijd met twee gezichten. En stelde dat zijn team na de rust een achterstand moest goedmaken. Hij gaf aan dat de prestatie voor de pauze matig was, maar vond tegelijkertijd een goede les voor zijn selectie dat er toch nog een punt werd veiliggesteld in de uitwedstrijd. Dit is wat hij erover te zeggen had bij de NOS.
1: Watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm, even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: Ja, hij was dus erg teleurgesteld over de eerste helft en trekt de schuld ook een beetje naar zich toe. Virgil van Dijk was gisteren natuurlijk ook weer de aanvoerder. Die kan trouwens zondag zijn 100ste interland voor het Nederlands elftal spelen. De 35-jarige aanvoerder bereikt deze mijlpaal als hij in actie komt in de thuiswedstrijd tegen Servië. Dit duel wordt gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Ja, na de wedstrijd tegen Griekenland gaf Van Dijk aan trots te zijn dat hij dit aantal heeft kunnen bereiken. Hij wordt de 11e Nederlandse international die toetreedt tot de selecte groep spelers met 100 of meer interlands. Gisteren had hij ook nog wat te zeggen over de wedstrijd tegen Griekenland na afloop.
2: En dan is het ook aan ons om het te laten zien. De trainer heeft natuurlijk zijn plan en ideeën natuurlijk in de rust om het tweede helft beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door. Natuurlijk. Op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
0: Ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Virgil van Dijk dus gisteren na afloop van de wedstrijd tegen Griekenland. Zondag kan hij dus zijn 100ste interland spelen voor Oranje. Dumfries die had ook nog wat na de wedstrijd over het laks beginnen van zijn elftal.
3: Ja, nee, absoluut. Wat je zegt, wij willen absoluut niet laks beginnen. Alleen gedurende de eerste helft merk je dat je bepaalde duels niet wint, waardoor zij in de wedstrijd komen. Bepaalde ruimtes hebben we net niet dicht, waardoor zij in de counter kunnen komen. En dan knullige twee goals, waar ik ook verantwoordelijk voor ben met de eerste natuurlijk. Dan wordt het heel lastig. En dan zie je dat we tweede helft met de juiste energie naar buiten komen. Het willen omdraaien. En dan zie je dat het gewoon uiteindelijk een goede tweede helft is.
0: Aldus Denzel Dumfries over toch wel het lakse beginnen van Oranje gisteravond. Het was wel link. Maar uiteindelijk hebben ze de schade dus weten te beperken tot het 2-2 gelijkspel. Zondag komen ze dus in actie in Eindhoven tegen Servië. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Onder andere terugblikken op de eerste twee vrije trainingen in de Formule 1 die beland is in Maleisië voor de grote prijs van Bahrein. Want die kon in Bahrein zelf niet doorgaan en zijn ze dus richting Maleisië gegaan. Daar zijn inmiddels de eerste twee trainingen verreden. Daarover zo meer de ins en de outs hier bij GPR Sportradio.

Met GPA Sportradio ben je goed sportief bezig zo richting het weekend. Misschien ben je al wel onderweg naar huis dat je wat uurtjes hebt opgenomen, omdat het toch de laatste werkdag van deze week is. Nou, je hebt in ieder geval lekker weer bij. Geregeld zonnige periode, blijft vrijwel overal droog. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er weinig wolken en blijft het dus ook droog. Een goed begin van dit mooie sportieve weekend, want er is genoeg te doen. Zo is er MotoGP in Japan, maar natuurlijk ook Formule 1 in Maleisië. De grote prijs van Bahrein wordt daar verreden, omdat het in Bahrein zelf niet kon eerder dit jaar. Nou, Charles Leclerc die heeft in ieder geval de tweede vrije training vanochtend als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur was op het circuit van Sepang net sneller dan Isaac Hadjar en Lando Norris. Max Verstappen, die eerder op de dag de eerste vrije training om zijn naam wist te zetten, die werd tijdens de tweede training vierde voor Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Ja, de sessie bleef ondanks dreigende regen volledig droog. Aan het einde was er nog wel een virtual safety car nadat Gabriel Bortoleto zijn Audi langs de baan moest parkeren. Dat dus vandaag tijdens de trainingen op het circuit in Sepang, Maleisië. Straks gaan we er nog eens even over praten met oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Wat we verder dit weekend kunnen verwachten daar in Maleisië. Dat en meer hier bij GPS Sportradio.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert. Ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht.
9: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Het is vrijdag 2 oktober, zo dadelijk meer over Curaçao. Die blijft foutloos in de Nations League. En weer een gebroken sleutelbeen in het MotoGP-weekend. Daarover zo meer.

GPR Sportradio met Coldplay. Het is vrijdagmiddag. Het weekend zit er aan te komen. En dat is in ieder geval goed begonnen voor het elftal van Curaçao. Want die hebben afgelopen nacht de derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Juninho Bacuna. Dankzij deze overwinning behoudt Curaçao zijn foutloze status in de competitie. De eerdere wedstrijden in de pool werden ook al winnend afgesloten door het team van Advocaat, dat dus lekker bezig is. En ik gun het Dick Advocaat ook echt. En 79 is hij volgens mij recentelijk nog geworden. Dus up and running, zeg maar. MotoGP-coureur Takaki Nakagami, die mist de rest van het Grand Prix weekend in Japan. De Honda-ontwikkelingsrijder die kwam vanochtend tijdens de eerste vrije training op het circuit in Japan ten val. En bij die crash heeft de Japanner zijn sleutelbeen gebroken. En door de blessure is het voor hem onmogelijk om dit weekend nog in actie te komen tijdens zijn thuisrace. Nakagami was als wildcard-rijder toegevoegd aan het deelnemersveld voor het evenement in zijn thuisland dit weekend. Maar ja, kan het dus niet afmaken vanwege een sleutelbeenblessure. Een sleutelbeenbreuk. Hetzelfde geldt trouwens voor Colin Feijer, de Nederlander die uitkomt in de Moto 2. Die is er dit weekend ook niet bij nadat hij in Oostenrijk zijn sleutelbeen brak. Goed, die genezing die verloopt allemaal goed. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar Feijer die heeft besloten dit weekend over te slaan om zijn schouder extra rust te geven, zodat het beter kan herstellen. Omdat hij toch eigenlijk al niet meer meedeed voor het kampioenschap. Dus ik denk een verstandige keuze van Colin Feijer, die er dus dit weekend ook niet bij is vanwege een sleutelbeenbreuk. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere voetbal voor je. Dit is GP.

GPR Sportradio op deze toch wel mooie vrijdagmiddag. Temperaturen rond de 20 graden en het zonnetje dat aardig meedoet. Het Portugese elftal heeft gisteren in de Nations League met 2-4 gewonnen van Denemarken. Na afloop van de wedstrijd lieten de spelers van Portugal weinig los over de zaak rondom sterspeler Cristiano Ronaldo. Ja, voor onze bronnen heeft de selectie de instructie gekregen om niet met de media over de kwestie te praten. Ja, de kwestie van Ronaldo, die dus opgestapt is, zeg maar, bij het nationale elftal van Portugal. Nadat hij dus wederom niet in de basis was opgesteld. Ja, dat is een dingetje dat duurt nog wel even voort, denk ik zo. En Cristiano Ronaldo die heeft gezegd: ooit zal ik de waarheid vertellen over dit voorval. Nou, ik ben benieuwd hoe dat verder af gaat lopen. In ieder geval tijdens de Nations League zal hij dus niet meer in actie komen voor het team van Portugal. Even iets heel anders. In het T11 begint vandaag de Dutch Open Short Track, die tot en met zondag duurt. Voor de Nederlandse senioren is het toernooi ook het tweede selectiemoment richting de eerste World Tour wedstrijden. De nationale Short Track top neemt het in Heerenveen op tegen de internationale deelnemers. En tijdens dit weekend staan de 500, 1000 en 1500 meter en ook de aflossing nummers centraal. Dat dus dit weekend in het T11 in Heerenveen, waarvan wij je natuurlijk uitgebreid op de hoogte houden, want wij zijn GPR Sportradio.

Met GPS Sportradio Sportief richting 3 uur op deze vrijdagmiddag. Dit weekend natuurlijk Formule 1. De grote prijs van Bahrein die wordt verreden in Maleisië. Vanochtend waren de eerste 2 vrije trainingen. Max Verstappen zette de snelste tijd neer tijdens VT1. En Charles Leclerc was de snelste tijdens VT2. Straks praat ik er nog verder over met oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Nog een opmerkelijk dingetje vanuit Maleisië. Want daar heeft de organisatie een opmerkelijke fout moeten herstellen op het circuit in Sepang. Bij de voorbereidingen op de Grand Prix van Bahrein, die dus dit weekend op Sepang wordt verreden in Maleisië, waren de lijnen voor de pole position aan de verkeerde kant van de baan geverfd. De eerste startplek bevond zich aan de linkerkant in plaats van de gebruikelijke rechterkant. Nou, de fout is ontdekt en inmiddels is de markering ook gecorrigeerd. Gelukkig maar. Zou toch wat zijn, hè? Dat je zondag tijdens de race aan de verkeerde kant start. Zou niet goed zijn, maar in ieder geval, dat is dus hersteld. Straks dus meer over het raceweekend in Maleisië. De grote prijs van Bahrein, die daar dus wordt verreden. Morgen vroeg om 6:30, vroeg dus al, de vrije training. De 3e vrije training. Die hoor je hier live met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En morgen vroeg om 10:00 dan de kwalificatie die de startopstelling voor de race van zondag gaat bepalen. Dat hoor je allemaal live hier bij GPR Sportradio. Turn the lights up, baby.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad, bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op, Duitse grens Utrecht, is de weg helemaal dicht bij Knooppunt Grijshoort. Vanaf Knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live Live happy.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen.

0: april ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
6: Met ons ga je sportief richting de vrijdagmiddagborrel met zo dadelijk meer over Nienke Vinken. Zij is de belofte in het wielrennen en heeft goede zaken gedaan. En Fernando Alonso heeft zijn contract verlengd in de Formule 1. Je hoort hem daar zo zelf over.

0: and Fire, september. Ja, die maand zit er ook alweer op. We zitten alweer op 2 oktober, zo snel gaat het. Voordat je het weet zit je alweer aan het kerstdiner en ben je alweer... Oh ja, dat mag niet meer. Ik wou zeggen vuurpijl aan het afsteken, maar... dat is verboden vanaf dit jaar. Goed, maar in ieder geval wat ik wil zeggen, de tijd vliegt. Wielerbelofte Nienke Vinken die heeft zilver gewonnen bij de Europese kampioenschappen in Slovenië. De 22-jarige Nederlandse was vandaag in de eindsprint niet opgewassen tegen de Zwitserse Mara Winter, die de Europese titel voor zich opeiste. Vinken moest na een spannend slot van de race genoegen nemen met de tweede plaats. Het is voor haar wel een belangrijke medaille op een internationaal kampioenschap in de beloftecategorie, waarmee ze haar talent op het Europese podium bevestigt. Goed nieuws dus voor Nienke Vinken in het belofteprogramma van het wielrennen. Sinds vanochtend vroeg staat hij online. Een kakelverse F1 aan tafel, de podcast van GPR Sportradio, met vandaag te gast Jan Lammers. Hij is voormalig Formule 1-coureur, onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol en Rob van Zomeren, DJ hier onder andere bij GPR Sportradio en weet ook heel veel van de autosport. Zelf heeft hij af en toe ook nog eens een stukje proberen te racen, zeg maar. Presentatie die is in handen van Twan van Peper. En ze hebben het onder andere gehad over de contractverlenging van Fernando Alonso.
1: Er is eigenlijk geen verrassing, maar Aston Martin heeft de contracten van Fernando Alonso en Lance Stroll verlengd. Het team zegt hiermee voor stabiliteit te kiezen. Stabiliteit, kunnen jullie dat uitleggen?
2: Nou ja, als je zeker wil zijn dat er ieder weekend schade gereden wordt, dan heb je wel een stabiele factor.
3: Ja, of geen schade omdat die auto na 3 rondjes geparkeerd wordt omdat hij het niet gezellig meer vindt.
1: Nee, dus ja.
3: Maar goed, de positie van Lance Stroll, ja, die staat niet ter discussie. Daar kun je natuurlijk lang of kort over praten. Dat is gewoon simpel. Dat team is er om Stroll zijn ding te laten doen. Punt, punt, punt.
1: Ja.
3: En Alonso, ja, die gaat gewoon weer 8 miljoen in de plus. Die gaat gewoon niet schrikken, jongens. Ik heb het even uitgerekend. Als hij 38 miljoen krijgt, 106.000 euro per dag verdienen.
1: Ja.
3: Ook als hij niet rijdt.
4: Nou ja. En wat kost tegenwoordig een goed schilderij? Dus, Nee, maar ik denk met Lance Stroll, ja, we kennen de situatie daar. Het feit dat hij zoveel geld heeft en noem maar op, wekt vaak de indruk dat het een prutser is en noem maar op. Maar dat is het niet. We hebben hem mooie dingen zien doen. Hè, vooral als het half nat, half droog situaties zijn. Of natte situaties, dan laat hij eigenlijk zien dat hij ook echt wel wat kan. Maar in de topsport gaat het wel om kunnen en doen. En met name met dat laatste, daar is hij kwetsbaar. Want hij hoeft het niet te doen.
0: Al dus de mannen van de F1 aan tafel, de editie die vanochtend online verschenen is. Je vindt hem helemaal op onze website, gprsportradio.nl. Je eigen favoriete podcast-app, maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Ze hebben het dus onder andere gehad over Fernando Alonso, die zijn contract heeft verlengd. Dit is wat Alonso er zelf over te vertellen heeft.
5: I still feel competitive and I feel... Yeah, that fire inside, you know, that, you know, when I'm... At the race weekend, I feel happier, and if I'm sitting on the couch watching F1 races, will be very difficult for me at the moment because I still, you know, the need of being behind the wheel. So yeah, the moment didn't arrive yet.
0: Hij kan dus gewoon niet zonder Formule 1 en daarom heeft hij gewoon weer bijgetekend. De oude rot in het vak, Fernando Alonso, de Spanjaard, die dus geen genoeg kan krijgen van de Formule 1. En ook dit weekend dus weer in actie komt in Maleisië. De eerste 2 vrije trainingen daarvan zitten erop. Zo dadelijk praat ik erover met oud Formule 2-coureur Meinert van Buren, naar aanleiding van die vrije trainingen en wat we verder nog kunnen verwachten dit weekend op het circuit in Sepang. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: Met GPR Sportradio sportief richting het weekend. Het sportieve weekend in Maleisië is al lang en breed begonnen. De eerste twee vrije trainingen zitten erop voor de grote prijs van Bahrein, die dus wordt verreden op een circuit in Maleisië. Aan de lijn heb ik oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent er ook regelmatig te vinden geweest in Sepang, toch?
1: Ja, nou, niet regelmatig, maar ik ben er één keer geweest. Okay. En dat was gelijk een goed weekend, want we wonnen gelijk twee keer. Dus op zich, ik kan met goede herinneringen terugdenken aan Sepang. Toen reed ik niet in de Formule 2, maar in de Lamborghini Super Trofeo in de Asia Cup. En dat is mij goed bevallen daar.
0: Het bevalt de Nederlanders goed aan, want Max Verstappen die had ooit zijn tweede overwinning in de Formule 1 daar, hè?
1: Ja, klopt. En 2017 was de laatste Formule 1 Grand Prix in Maleisië. En die staan nog steeds op naam van Max Verstappen. En toch heeft hij het dit weekend, lijkt het, ook wel weer aardig op de rit. Want in de eerste vrije training was Max zelfs de snelste. En in de tweede vrije training was hij dan niet de snelste. Maar heeft hij ook niet op de softs gereden. Hij was vooral bezig met zijn racepace. En uiteindelijk zat hij er goed bij. Zijn teamgenoot Hadjar zat er ook goed bij. Dus ik verwacht wel dat dit weekend eigenlijk... we hadden allemaal een beetje gehoopt dat in Baku de enige kans was dat Max Verstappen kon winnen dit jaar. Maar het lijkt toch op dat hij hier in Maleisië ook wel een goede kans heeft.
0: Ja, het circuit ligt hem wel. En Mexico komt er ook nog aan, hè? Maxico, zoals die ook wel wordt genoemd. Dus sommigen die hebben de overwinning voor dit seizoen al opgegeven voor Verstappen. Maar ik houd moed. Jij ook?
1: Ja, tuurlijk. Je moet altijd moed houden. Want dat doet Max ook. En zolang hij het nog ziet zitten, dan moeten wij dat ook doen.
0: Hebben ze het bij Red Bull inmiddels een beetje onder controle, de auto? Dat ze nu betere prestaties aan het leveren zijn? Of liggen de circuits gewoon beter voor hen?
1: Ik denk beide. Kijk, uiteindelijk wat natuurlijk in het begin van het jaar heel moeilijk was, was de energie terugwinnen en de release van de batterij. Daar zie je toch wat updates zijn geweest. Het team krijgt dat ook beter onder controle. En uiteindelijk, ja, we horen het toch dat de motor heel goed is. Nu de wegligging en het chassis nog een beetje erbij. Ja, en Max is niet voor niets, heeft hij bijgetekend bij Red Bull. Dat betekent dat Max natuurlijk zelf de potentie binnen het team wel ziet. Laten we daar dan ook maar van uitgaan. Als Max het ook ziet, dan moeten wij dat ook doen.
0: Kimi Antonelli, de kampioenschapsleider, de 19-jarige Italiaan. Wat verwacht je van hem dit weekend?
1: Nou, ik vond dat hij in de eerste vrije trainingen, de eerste twee vrije trainingen best wel zwaar had. Hij kwam er nog niet echt lekker aan. In Baku had hij natuurlijk wel een klein foutje in de kwalificatie dat hij de muur raakte. Goed teruggereden in de race. In de vrije trainingen moest hij toch wat toegeven op zijn teamgenoot George Russell. Het is natuurlijk een compleet nieuwe baan voor hem. Dat is natuurlijk even afwachten hoe hij... Ik verwacht wel dat hij in de kwalificatie er wel weer bij zit. Maar dat hij echt met twee vingers in zijn neus dit weekend op zijn naam schrijft, dat denk ik niet.
0: Jij hebt er zelf dus ook op gereden en behoorlijk succesvol op het circuit daar in Sepang. Wat zijn een beetje de eigenschappen van het circuit?
1: Het is vooral heel flowend. Er zit een klein beetje hoogteverschil in de layout. En de bochten zijn allemaal lange doordraaiers. En dat maakt toch wel dat de afstelling van de auto eigenlijk heel belangrijk is. Want uiteindelijk wil je die neus die geen onderstuur hebben. Want op het moment dat je onderstuur hebt, dan is dat natuurlijk best wel vervelend daar. En uiteindelijk twee lange rechte stukken waar toch ook goed geslipstreamd kan worden. En waar de straight line modus zijn werk moet doen. Waar er toch wel veel inhaalacties ook mogelijk zijn op Sepang.
0: Dus jij voorziet wel een heel leuke raceweekend met Verstappen toch wel op het podium.
1: Zeker. En wat hier in Maleisië altijd een dreiging is, is de regen. De humidity, de luchtvochtigheid is hier extreem hoog. Dat maakt het heel benauwd en heel warm. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de kans op regen heel groot is. En dan krijg je mooie wedstrijden.
0: We gaan het zien dit weekend. Alles is live te volgen hier bij GPR Sportradio. Meinert van Buren, oud Formule 2-coureur. Dank je wel voor deze update.

GPR Sportradio op deze vrijdag. Het is 2 oktober. Dat is trouwens de verjaardag van oud Formule 1-coureur. Een van de Nederlanders die ooit in de Formule 1 gereden heeft. Michel Blekemolen, 77 is hij geworden vandaag. En een andere coureur, die komt uit in de Porsche Supercup, Larry ten Voorde. Hij viert vandaag zijn 30ste verjaardag. Over racen gesproken, straks natuurlijk nog veel meer over het raceweekend in Maleisië dit weekend, waar morgen de 3e vrije training wordt verreden en de kwalificatie live te volgen hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Het is een mooie vrijdagmiddag, geregeld zonnige periode, blijft vrijwel overal droog, ongeveer 20 graden en vanavond ook weinig wolken en blijft het droog. Vanavond trouwens ook Jong Nederland dat in actie komt in Slovenië tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het EK onder 21. Beide landen staan na de eerste duels dicht bij elkaar in groep G. Vanavond om 6:00 begint die wedstrijd Jong Slovenië tegen Jong Nederland. En natuurlijk word je ervan op de hoogte gehouden hier bij GPR Sportradio.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed?
1: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Vraag je
12: wat?
13: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
16: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
16: Hey, dit is het.
21: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes.
23: Gadver.
22: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
22: Milner.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
0: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
25: GPR Spotradio. Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1.
25: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport.
25: Nout van Sommeren.
28: Goedemiddag, inmiddels 4:30 geweest. Het is vrijdagmiddag. Zo dadelijk meer over de eerste overwinning voor Duitsland onder leiding van de man met de hele witte tanden. Jurgen Klopp, dat en meer onderweg.

0: Radio Sportief richting het weekend. En dit weekend staat ook weer bol van live sporten waar wij je van op de hoogte houden.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, het Duitse nationale voetbalelftal heeft gisteren de eerste zege geboekt onder bondscoach Jurgen Klopp. Duitsland won de interland tegen Servië. Na afloop van de wedstrijd was er naast vreugde over de overwinning ook een felle discussie tussen Klopp en de aanwezige journalisten. Het gesprek ging voornamelijk over de rol van aanvoerder Florian Wirtz. De positie niet te vergeten van Joshua Kimmich binnen de selectie. Dus dat was nog wel eventjes een dingetje aan het einde. Maar Duitsland heeft in ieder geval de eerste overwinning binnen onder leiding van de man met de gruwelijk witte tanden, Jurgen Klopp. Bijna beschamend, zo wit zijn ze, joh. De Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk die is gisteravond tweemaal onderbroken door een pro-Palestijns protest. Het duel in Dublin, dat eindigde in een 2-2 gelijk spel, werd eerst stilgelegd nadat toeschouwers tennisballen op het veld gooiden. Enige tijd later zorgde een veldbetreder voor een tweede onderbreking van de wedstrijd. Maar goed, na beide incidenten kon de wedstrijd worden hervat en uitgespeeld worden, waarbij de ploegen de punten deelden na een gelijk spel dus. Dat dus gisteren tijdens het voetbal. Vandaag natuurlijk nog veel meer voetbal. Onder andere Jong Oranje dat in Slovenië in actie komt later deze dag. Vanavond om 6 uur gaat die wedstrijd van start. Natuurlijk word je ervan op de hoogte gehouden bij Kees Dorrestein. Die straks al naar 4 uur hoort. En vanavond ook nog verder in het Live Center wat bij ons aanwezig is. Houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onder andere de voetbal. Maar ook de andere sporten die vanavond live gedaan worden. Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.

draai jij die vrijdagmiddagborrel. Sterker nog, staat hij al koud? Zo dadelijk om 4 uur heb ik weekend. Dus kijk eventjes richting Kees Dorrestein, die je zo dadelijk hoort vanaf 4 uur. Ja, die mag nog niet aan de borrel, maar ik wel. Ik kan het er niet uit opmaken dat hij hem al koud heeft gezet, zeg maar. Nou goed, dan maar lauw, ook goed. Charles Leclerc die heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië als snelste afgesloten, moet ik zeggen. De Ferrari-coureur was op het circuit van Sepang net sneller dan Isaac Hadjar en Lando Norris. Max Verstappen, die eerder op de dag dus de eerste vrije training op zijn naam schreef, die werd vierde. Voor Lewis Hamilton en Oscar Piastri eindigde dus de Nederlander. De sessie bleef trouwens droog, ondanks dreigende regen. Aan het einde was er nog wel een virtual safety car nadat Bortoletto zijn Audi langs de baan moest parkeren. Dat gebeurde er vanochtend dus tijdens het GP-weekend in Maleisië. Dat morgen verder gaat met de derde vrije training om 6:30. Morgen vroeg om 10:00 Nederlandse tijd. De kwalificatie bij de sessies hoor je in zijn geheel live hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

NTR Sportradio met Teddy Swims. Ook weer veel sport deze vrijdagmiddag. Vandaag is trouwens ook het EK wegwielrennen begonnen voor de belofte. De vrouwen onder de 23 die hebben de rit er al op zitten. Nienke Vinken die heeft goede zaken gedaan en is tweede geworden vanochtend. Momenteel zijn de mannen onder 23 bezig met een rit van 141 kilometer. En naar verwachting finisht men rond 16:45. Daan Dijkman, Guus van den Einde, Jurgen Zomermaand, David Haverdings, Rijn Gal en Gijs Schoonvelde. Die vormen de Nederlandse ploeg die momenteel dus bezig is. Straks bij Kees Dorrestein word je live op de hoogte gehouden van de verrichtingen daar in Slovenië. Het EK wielrennen op de weg voor de belofte, waar eerder vandaag dus de Nederlandse Nienke Vinken goede zaken heeft gedaan door als tweede te finishen. Dat en meer hoor je dus straks bij Kees. Hier zo dadelijk heb ik nog wat voetbal en MotoGP voor je. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is vrijdagmiddag. En het weekend ga je sportief tegemoet met ons natuurlijk. Zodat Kees Dorrestein met heel veel sport, onder andere live sport. Want het EK belofte op de weg, ik heb het over wielrennen, is momenteel druk bezig. De finish die wordt rond 16:45 verwacht. MotoGP hebben we ook dit weekend. En Marc Márquez heeft de snelste tijd gereden tijdens de training voor de GP van Japan. De Spanjaard was vandaag de rapste op het circuit. Door zijn snelle ronde plaatst hij zich net als de andere titelkandidaten rechtstreeks voor de tweede kwalificatiesessie die morgen verreden zal worden. De Japanse thuisrijder Ayogura zal zich via de eerste kwalificatiesessie moeten proberen te plaatsen voor het vervolg van het weekend. Dan nog een opmerkelijk berichtje over Virgil van Dijk, want die kan zondag zijn 100ste interland voor het Nederlands elftal spelen. Ja, dat is ook een veteraan bijna. De 35-jarige aanvoerder bereikt deze mijlpaal als hij in actie komt in de thuiswedstrijd tegen Servië. En die kans is wel redelijk groot dat hij in actie komt. Dit duel wordt gespeeld in het Philips Stadion. Na de wedstrijd tegen Griekenland gaf Van Dijk aan trots te zijn dat hij dit aantal heeft kunnen bereiken. Hij wordt de 11e Nederlandse international die toetreedt tot de selecte groep spelers met 100 of meer interlands. Dat is toch wel inderdaad een mijlpaal te noemen. En ook die wedstrijd zal live uitgezonden worden hier bij GPR Sportradio, zoals we alle wedstrijden van het Oranje Elftal tijdens deze Nations League uitzenden. Want dit is GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt de NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooijer uit Oldenbroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim 30 minuten. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook 1 uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert. 30 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat daar 1 uur in de file en dat komt door de problemen op de A12.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster... Het is weer de XXL voordeelweek.

0: druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a word! And give you a word!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
16: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
22: Goedemiddag. Heracles lijkt vanavond de periodetitel te grijpen in de keukenkampioendivisie. En dat kunnen ze doen vanwege één geheim wapen. Nou, wat dat geheime wapen is, hoor je hier zometeen.

0: Stardust, Music Sounds Better With You, GPR Sportradio. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Het weekend staat toch op het punt om te beginnen. Nog een uurtje en daarom blikken wij in de vrijdagshow altijd vooruit naar het sportweekend. Naar vanavond, naar zaterdag, naar zondag. En we kijken even terug naar de belangrijkste sportverhalen van deze week. Dat doe ik niet alleen, daarvoor is ook Robert de Rijk aanwezig. Robert, welkom.
1: Goedemiddag, Kees.
0: En naar welke wedstrijd kijk jij dan het meeste uit dit weekend?
1: Nou, ik heb als wielerliefhebber de hele week een beetje na zitten gloeien van dat schitterende WK dat we vorige week in Montreal, moet ik voor jou zeggen, hebben gezien.
0: Ja, McNulty die hem in één keer won,
1: ja,
0: de Amerikaan.
1: McNulty won, maar wie er absoluut niet won, was Remco Evenepoel. Dat was misschien wel de persoon op deze wereld die het minst van dat WK heeft genoten. Ja. Die man die heeft echt, nou, die zat alleen maar balend op zijn fiets. Iedereen zegt, ja, je moet gewoon een keer doorfietsen. Iedereen had daar zware benen, want het was nogal een zwaar circuit. Maar dit weekend in Slovenië, het EK wielrennen.
0: Ja.
1: En Remco Evenepoel is nu de enige kopman voor België. Dus vorig weekend moest hij nog delen samen met Wout van Aert. Nee, nu gaan alle ballen op Remco Evenepoel.
0: Ze hebben geleerd.
1: Ja, nou, volgens mij had Wout van Aert ook gewoon niet zo'n veel zin meer in.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en het leuke is met Remco Evenepoel, als hij, zeg maar, hij is al heel goed. Maar als hij boos is en daarna ook echt heel iets graag wil, dan wordt hij nog veel beter. Dus ik kijk zondagmiddag heel erg uit naar het EK wielrennen met Remco Evenepoel.
0: Leuk. Ik kijk dan vooral uit naar zondagavond. Echt ook direct het slot van het sportweekend. Het is ook direct de laatste Nations League wedstrijd van Oranje in deze serie. Thuis in Eindhoven tegen Servië. We spelen best lekker. En ja, de eerste helft gisteren was matig. Daar gaan we het straks allemaal nog wel even over hebben. Maar de tweede helft was dan wel weer goed. Maar ik kijk wel met veel plezier weer naar Oranje.
1: Ja, er zit wel weer meer positiviteit omheen. Je denkt toch, ik ga even kijken. Ik ben benieuwd.
0: Ja, en dan dat je dan toch denkt, oeh, het loopt even niet. Wat zou Xavi doen? Hop, een paar aanpassingen. En dan loopt het weer. En het leuke is, dat kan je dan allemaal weer horen hier op GPR Sportradio. Want wij hebben het live commentaar gewoon integraal van de wedstrijd. Dus dat kan je hier blijven volgen. Laten we direct even het sportboekje erbij pakken. Er zijn al veel wedstrijden die je vanmiddag en vandaag kan volgen hier op GPR Sportradio. Robert, wat hebben we?
1: Ja, zometeen in het laatste deel van deze van onze show speelt Jong Oranje een wedstrijd tegen Slovenië. Een cruciale wedstrijd in de strijd om de EK-kwalificatie. En we hebben een echte commentator ingeschakeld. Dus vanaf 6 uur extra updates op GPS Sportradio.
0: Ja, zeker.
1: Dus of een Jong Oranje.
0: Dat is dan heel leuk. Dan vanaf 8 uur vanavond wordt er dan weer gedart. De kwartfinales van de World Grand Prix. Met twee Nederlanders. Luke Humphries neemt het op tegen Niels Sonneveld. En Gian van Veen tegen James Waite.
1: Ja, en om 9 uur is er één wedstrijd in de keukenkampioendivisie. En misschien wel meteen de spannendste van tot nu toe. Heracles tegen Helmond Sport. Voor de periodekampioenschap. Want ja, de rest van de wedstrijden wordt dit weekend pas gespeeld. Omdat de Eredivisie natuurlijk door de interland voetbal een weekendje niet doorgaat. Mogen ze lekker op zaterdag en zondag. Maar dan vanavond één wedstrijd.
0: Dat is dan ook weer leuk voor de keukenkampioendivisie fans. Vanavond allemaal te horen bij Heijn uiteraard. En ja, je noemde het net al. Het EK, wielrennen. De beloftes zijn op dit moment aan het rijden. Dus de heren onder 23. Hoe staat het ermee?
1: Ja, het is eigenlijk een hele mooie parallel met wat waar ik het net over had. Namelijk Evenepoel die graag revanche wil. De Spanjaard Alvarez wil ook heel graag revanche.
0: Voor het WK, ja.
1: Ja, dat was de grote favoriet ook vorige week. En die heeft de onder 23 heeft hij wel twee medailles gepakt, maar geen wereldtitel. En met nog 21 kilometer te gaan heeft hij net een waarschijnlijk succesvolle aanval geplaatst. Want zijn voorsprong op de achtervolgende groep met daarin de Nederlander Daan Dijkman loopt steeds verder uit. Nog 20 kilometer en dan weten we of Alvarez wel Europees kampioen gaat.
0: Rond 4:15 waarschijnlijk de finish hier op GPR Sportradio. Zometeen hebben we het over dat geheime wapen van Heracles, waardoor ze dus periodekampioen kunnen worden. Wat is dat geheime wapen? Een algoritme. En welk algoritme? Dat hoor je hier zometeen op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Snow Patrol, Just Say Yes. Robert, hoe staat het met die twee Nederlanders in die achtervolgende groep tijdens het EK wielrennen voor belofte op dit moment?
1: Ja, Dijkman en Zomermaand is het allebei in de achtervolgende groep, die op 40 seconden van Hector Alvarez aan het fietsen zijn. Nog 18 kilometer voor Alvarez en zijn voorsprong breidt hij elke keer een klein beetje uit, dus het lijkt wel een beetje gestreden.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Heracles kan vanavond de eerste periode kampioenschap. Het eerste periode kampioenschap pakken in de keukenkampioendivisie. Ja, niet gek, want dit seizoen hebben ze een troefkaart, waardoor de club fantastisch speelt. Het algoritme. Maar hoe dat zit, nou, dat weet Bjorn Wind van de Heracles podcast. Met zwarte witte blik. Bjorn, goedemiddag. Bjorn, daar ben je. Goedemiddag.
3: Goeiedag.
0: Ja, de lijn viel even.
3: Het klopt inderdaad. We hebben een mooie analyse-tool, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat is een samenwerking met het bedrijf Jamestown Analytics. Die doet dat niet zomaar met elk bedrijf. Maar wat houdt dat nou precies in?
3: Jamestown Analytics is een bedrijf dat eigenlijk is opgezet door een professioneel gokker, Tony Bloom. Om een lang verhaal kort te maken, ze gebruiken de data die ze in de gokwereld gebruiken. Gebruiken ze ook in de voetbalwereld. Om spelers die eigenlijk veel te laag qua waarde zitten en veel hoger kunnen uitvallen aan een club te brengen die daar de potentieel van gebruikt.
0: Ja, dit doet me een beetje denken aan die film Moneyball. Hè? Naar het principe in het Amerikaanse baseball. Je gaat heel erg op basis van statistiek kijken van deze goedkopere spelers moeten we misschien binnenhalen en die leveren ons dan uiteindelijk doelpunten op en wedstrijden.
3: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Het valt of staat natuurlijk wel met de zoekopdrachten die de club zelf aanbrengt. Je kunt het een beetje zien als een AI. Afhankelijk van hoe jij jouw opdracht aanlevert, zo goed zijn de resultaten die je krijgt. Dus je hoort nou heel veel lof voor JTA. Maar uiteindelijk is het wel de club zelf die daarin de juiste opdrachten instuurt.
1: Ja, nu begreep ik dat dat bedrijf maar aan één ploeg of één club binnen het betaald voetbal in een bepaald land zijn diensten verleent. Hoe komt zo'n bedrijf dan in Almelo terecht? Want je zou zeggen, PSV, Feyenoord, Ajax, die hebben ook wel interesse in zo'n tool.
3: Ja, ze gaan juist niet richting de topclubs. Ik denk ook dat ze zelf wel een beetje de uitdaging graag zien. Maar ze zijn ook heel selectief vanuit Jamestown Analytics met welke clubs ze willen werken. Dus het is niet alleen dat clubs zelf daar kunnen aankloppen, maar zijn ze zelf ook heel, heel selectief daarin. Ja, waarom de keuze op Heracles is gevallen, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel weet ik dat de technisch manager toen de tijd, Jurriën Mannes, die komt ook uit een databedrijf. En die heeft natuurlijk ook via Mark-Jan Vlederis, die technisch directeur bij ons is geweest en bij Como werkt, waar ze ook met Jamestown werken.
0: Ja, doet het
3: wel goed. Redelijke netwerk. Ja, precies. En die zijn ook vanuit de Serie C ook gegroeid.
0: Maar Bjorn, welke spelers zijn daar nou via deze tool binnengekomen bij Heracles? Want we moeten wel even daad bij het woord. Waar kan je het nou aan zien precies?
3: De grootste blikvanger is natuurlijk Jean-Paul Ngoli.
0: Ja, de topscorer.
3: Die blijft scoren. Ja, die heeft er nu al 11 in liggen. Ja, die speelde op het vierde niveau in Zwitserland voor een paar jaar geleden. Was eigenlijk afgeschreven als voetballer. Is zelfs nog even in de tussentijd model geweest voor Levi's. En kwam via Zwitserland, kwam die op de radar via Jamestown.
0: Ja, en dan haal je dus in één keer zo'n speler die ook extreem rendeert. Nu zitten we natuurlijk nog vroeg in de competitie, maar laten we zeggen, stel dat dit zo doorgaat, dan wordt Heracles ook nog eens dik kampioen. En dan zitten ze straks met deze tool in de Eredivisie. En wat kan dat dan betekenen qua groei? Het is een beetje filosoferen, maar toch.
3: Ja, filosoferen doe ik heel graag hoor, met deze samenwerking. Want als je ziet waar Union of Brighton tegenwoordig voetbalt en waar ze vandaan komen, dan
0: Ja, die gebruiken allemaal deze tool, hè? Ja.
3: Precies, die gebruiken allemaal deze tool. Je zou bijna zeggen, de wereld is te klein. Maar het is allemaal wel redelijk geleidelijk aan. Kijk, Union die werd direct na het eerste kampioenschap in de tweede divisie, gingen ze direct door naar de top van België. Ja, Dat zie ik bij Heracles dan weer niet gebeuren. Maar het kan zomaar dat we volgend jaar, mochten we promoveren natuurlijk, dat we direct een grote slag gaan slaan.
0: Ja, en dan hoor ik je al denken, als je bent natuurlijk ook een groot fan, Europees voetbal, Europa League, Champions League. Como heeft Champions League gehaald, hè? Heracles in de Champions League. Het zal wat zijn.
3: In zijn Stadio Bernabeu. En dan, het kan allemaal in Almelo. Het zou heerlijk klinken, denk ik.
1: Ja. Nou ja, volgens nog is het gewoon de keukenkampioen divisie waar jullie spelen. Daarom. Hoe belangrijk is het voor Heracles om na één seizoen, om eigenlijk nu meteen weer terug te komen? Want ik zat even terug te kijken, de afgelopen 20 jaar maar één keer eerste divisie. Dat viel mij eigenlijk een soort van mee. Ik had toch altijd een beetje het gevoel dat Heracles
0: dat ze slechter ingeschat.
1: In eerste divisie. Ja, vroeger kwamen ze aan het stadion en zongen ze altijd succes tegen Heracles. Maar dat is al even geleden. Want hoe belangrijk is het om nu meteen weer terug te keren?
3: Ja, het is vooral belangrijk om niet terug te vallen in tv-gelden. In je eigen budget qua club. Dus het financiële plaatje is heel belangrijk. Maar eerlijk gezegd, de keukenkampioen-divisie is hartstikke leuk. Voor een jaartje. Dat hebben we vorige keer hebben dat ervaren. Dat ervaar je nou ook wel. Het is heel leuk omdat je weer wat wint. Het goede gevoel is er. Maar dan moet ook wel resultaat hebben aan het einde van het seizoen. Om hier nog een jaar in te zitten. Ik denk dat ook voor een supporterschare dat wel wat doet. Dat zie je ook bij een Roda JC bijvoorbeeld. Waar uiteindelijk dan supporters toch wegblijven als het langer duurt.
1: Ja, dus inderdaad vooral ook die hele omkadering van zo'n club moet dan wel gewoon in stand blijven. Dat ene seizoen red je dan nog, maar daarna dan brokkelt het misschien toch een beetje af.
3: Ja, precies. Ja, en de hoe zeg je het? Spelers zullen ook sneller of minder snel naar jouw club toe willen. Kijk, kun je als Heracles wel met zo'n mooi tool werken. Maar als jij nog een tweede jaar een niveautje lager gaat voetballen, dan wordt het toch minder aantrekkelijk.
0: Precies, en die Angioli, die scoort nu ook veel. Die weet ook, als ik volgend jaar niet een niveautje hoger speel, waar ga ik dan naartoe? Dus die wil je dan graag ook bij de club houden, denk ik.
3: Nou, dat sowieso. En ik zou hem ook wel heel graag een keer willen zien in de Eredivisie. Dus het liefst ga ik samen met Angioli de Eredivisie in.
0: Ja, dat lijkt mij fantastisch. Bjorn Wind van de Heracles podcast met zwart-witte blik. Dankjewel dat we je even konden spreken. En denk je nou, dit wil ik wel even volgen. Om 9 uur vanavond dus Helmond Sport, sport tegen Heracles. Om de periodetitel voor Heracles dan als ze winnen. En je hoort het allemaal hier bij Hein. Op GPR Sportradio.
2: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
13: Semjo.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
22: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
27: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
28: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
29: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft gereageerd op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt Jetten, omdat het kabinet er eerder al €200 miljoen voor heeft uitgetrokken. Vapes en elektronische sigaretten worden over ruim 2 jaar een stuk duurder door er ook accijns op te heffen, meldt de NOS. Staatssecretaris Ehrenberg hoopt dat jongeren dan 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. En modeontwerpster Olcay Goolsen is gisteravond gewond geraakt bij een beroving in Amsterdam. Het gebeurde toen ze in haar auto wilde stappen. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is, wel dat haar horloge is gestolen.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50... van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim een uur op onthoud.
28: GPR Sportradio.
0: The Sound of Sport.
1: Kees Dorrestein.
2: Goedemiddag. Is dit het weekend waar Max Verstappen eindelijk zijn eerste Grand Prix-overwinning gaat pakken? Je hoort het zo. En ook de ontknoping van het EK wielrennen bij de belofte.

0: maken door, hè? Dankzij de Olympische Spelen van 2012. Handsome Poets, Sky on Fire. En waarom dan? Ja, als je onder de samenvattingen van de gouden medailles komt, dan vinden mensen jouw muziek wel aan de leuke kant. Want dan associeer je het altijd met positief nieuws. Ze hebben daarna niet heel veel hitjes meer gehad. Eigenlijk.
1: Ik heb dat ook met zo'n nummer. Beautiful Day van U2. Zeg maar niet een heel bijzonder nummer of zo, maar omdat het was, dat was het samenvattingsnummer van de Spelen in 2000.
0: Oh, ja,
1: en toen was ik 11 en toen ging ik sport kijken. En vanaf toen was ik altijd...
0: Wat leuk, met Pieter van de Hogeband, ja. Die het toen natuurlijk hartstikke goed deed. Je luistert naar GPR Sportradio met live sport en ook het laatste sportnieuws. Dat komt er zo meteen aan met nieuws over Manchester City en die fraudezaak. Maar eerst, Robert de Rijk hoorde je net. Ja. Er wordt geraced bij het EK wielrennen voor belofte. Hoe staat het?
1: Ja, racen doen ze vooral in Maleisië. Ze zijn gewoon aan het fietsen.
0: Ja, maar... ze gaan aan het rijden, toch?
1: Ja, klopt. Maar Hector Alvarez, de grote favoriet voor deze Europese titel onder 23. Die had een hele lekkere voorsprong, een seconde 40... met nog 15 kilometer te gaan. En toen dachten de twee Belgen die in de achtervolgende groep van 16 zaten... We gaan het toch nog even proberen. En die zijn als een gek gaan fietsen. Die hebben binnen 10 kilometer hadden ze dat hele gat dichtgereden. Mm-hmm. Zaten bij de Spanjaard in het wiel. En toen keek die Spanjaard om. Toen dacht hij, nee, dit gaat mij niet gebeuren. En die is vol op de pedalen gaan staan. En die heeft gewoon binnen een kilometer of drie... weer een half minuut voorsprong opgebouwd. Ja, en nu lijkt de rest wel echt geslagen. En is Hector Alvarez in zijn eentje op weg naar de Europese titel. En met nog 5 kilometer te gaan.
0: En hoe zit het met de medaillekansen voor de Nederlanders?
1: Ja, die 16 daarachter, die groep die de achtervolging op de Spanjaard net deden... die is een beetje uit elkaar gevallen. Dus het is lastig in te schatten waar de Nederlanders... Er zitten nog twee Nederlanders bij, Dijkman en Zomermaand. Maar of die echt nog in de buurt van de medailles komen, dat zullen we even moeten zien.
0: Wij hebben nog 5 kilometer te gaan. Ja. Je krijgt zometeen de ontknoping hier op GPR Sportradio. Eerst eventjes het laatste sportnieuws. Manchester City gaat officieel in beroep tegen de beschuldigingen van boekhoudfraude. De Premier League zegt dat de club gesjoemeld heeft met 1 miljard euro. De zaak loopt al jaren en gaat nu dus ook eventjes door. Er is ook nog geen straf bekend. Wanneer er een definitieve uitspraak komt, is dus ook nog niet bekend.
1: Ja, Marcel Hirschen die lijkt dan toch weer terug te keren in de wereldbeker skiën. Want de Oostenrijker, die natuurlijk onder de Nederlandse vlag nu aan het skiën is... heeft van de skifederatie 8 wildcards gekregen voor het komende seizoen. 4 voor de slalom, 4 voor de reuzenslalom. En daarmee staat eigenlijk alles klaar voor zijn comeback. Want hij zou dus mee gaan doen in Milaan voor Nederland. Maar toen schudde hij zijn knieband af.
0: Ja, jammer.
1: Ja, dus sinds eind 2024 is hij eigenlijk al niet meer in actie gekomen. Maar wie weet, deze winter toch een Nederlander... met de naam Marcel Hirscher.
0: Die dan wereldkampioen kan worden, wat leuk. En Formule 1 nieuws. Fernando Alonso is nu al begonnen met het opleiden van zijn opvolger. Hij heeft zijn 2 maanden oude zoontje al in een kart gezet. Papa Alonso reed wel zelf. Hij is zelf groot geworden met karten, zegt hij. En noemt dat ook de puurste vorm van racen. De kleine Leonard, zo heet dat zoontje, heeft nu dus op zijn zacht gezegd... al een vroege start gemaakt.
1: Ik denk dat het dan wel de oudste en de jongste coureur ter wereld in één gezin zijn.
0: Ja, en hij moet nog wel even doorgaan, Alonso. Hij is al 45 om samen met zijn zoon te kunnen racen. Ik denk dat dat een beetje ijdele hoop is. Over Formule 1 gesproken trouwens. We kijken zometeen eventjes terug op de eerste en de tweede vrije training... die vanochtend en begin van de middag zijn gereden. In Maleisië, nog steeds Formule 1 hebben we het over. En vooral kijken we naar de kansen van Max Verstappen. Want zou die dan voor het eerst dit seizoen echt een Grand Prix kunnen winnen? Dit circuit is wel in zijn voordeel. Waarom? Hoor je zo meteen.

0: Spandau Ballet, True GPR Sport Radio. Ik rond hem even iets eerder af, want de finish is in zicht bij het EK wielrennen voor belofte.
1: Nou, in zicht, hij is al lang geweest.
0: Nee, hij rijdt
1: 32 seconden geleden is Hector Alvarez dan toch Europees kampioen geworden. Het doet hem veel, want hij slaat meteen zijn handen voor zijn gezicht en zijn tranen biggelen over zijn wangen. En dan wordt het toch... volgens mij vijfde of een zesde plek voor een Nederlander komt hij nu over de finish. Volgens mij is dat Daan Dijkman. Maar ja, Hector Alvarez, de man die vorige week in Canada zo teleurgesteld was...
0: Spanjaard.
1: Dat hij naast de wereldtitel heeft gegrepen, heeft nu wel de Europese titel. Dus toch een mooi truitje voor Hector Alvarez.
0: Hector Alvarez, Europees kampioen bij de belofte. Dus de wielrenners onder 23 zonder een profcontact. Dus vijfde plek voor een Nederlander. We zagen ook nog ergens rond de tiende, elfde plek er een over de finish komen. We hebben zo meteen de namen, denk ik, wel even.
1: Absoluut.
0: Met de definitieve uitslag.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Max Verstappen heeft twee goede vrije trainingen achter de rug voor de Grand Prix van Bahrein. In Maleisië wordt hij gereden vanwege de problemen in het Midden-Oosten. En dit kan zomaar eens zijn eerste overwinning dit seizoen worden. Maar ja, is dat wel echt zo? Nou, dat weet Formule 1-verslaggever Koen Bakker van GPR Sportradio. Hij is aangeschoven. Koen, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Ja, waarom ging het zo goed voor Max?
3: Ja, waarom? Dat weet je niet eigenlijk. Mercedes was vorige week nog helemaal de baas. Hè? En dat was vandaag eigenlijk helemaal niks. En ja, ik verwacht eigenlijk wel dat die auto... die doet het gewoon goed dit weekend. Je merkt het in de eerste training, tweede training. Ik denk dat eigenlijk als het droog blijft... dat hij misschien ook wel kans heeft... om gewoon met de overwinning aan de haal te gaan.
1: Het regent niet zo vaak toch in Bahrein?
0: Nou... In Maleisië natuurlijk, hè?
1: Oh, sorry.
3: Ja, het is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, nou ja, dat verhaal.
0: Ja, ja, ze zochten een circuit. Ja, want de verwachting is wel regen, toch?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, het gaat ergens los, dat weet je eigenlijk wel. Alleen waar is dan de vraag?
0: Ja, en is Max dan op de baan? Dat is
3: ja, ook dat, ja.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar Verstappen is er eigenlijk altijd wel... als het een beetje anders, een beetje gek, een beetje vreemd is... dan is toch Verstappen juist vaak degene die boven komt.
3: 100%. 100%. De eerste ronde die vandaag werd gereden... Max Verstappen, pats, boom, meteen weer één. En dat circuit is 10 jaar niet gebruikt, hè? In de Formule 1.
0: Nee,
3: dat is wel knap.
0: Is dat het dan ook niet? Want Max heeft er nog wel op gereden... en zijn concurrenten bij Mercedes niet echt.
3: Nee, want in principe... je hebt zoveel simwerk tegenwoordig. Je doet gewoon zoveel aan die voorbereiding. Dat hebben die coureurs allemaal wel op en top klaarstaan. Daarbij weten heel veel jongens wel hoe het is om in deze regionen van de wereld te rijden, hè, met Singapore. Dus in principe, ja, dat zal geen probleem zijn. Nee.
0: Nee, maar ondertussen hebben we wel een ander probleem erbij gekregen. De hitte. In hoeverre gaat dat een bepalende factor zijn?
3: Ja, ruim 30 graden dit weekend. Dus ook met regen. Dus dat is wel een dingetje. De coureurs verliezen echt veel vocht. Hè. Sommigen zelfs 4 liter over een hele raceafstand straks. Dus dat is echt heel erg veel. En ja, dat gaat wel een uitputtingsslag zijn. En ergens is het wel lekker, toch? Want het blijft sport, toch?
0: Ja. Nee, dat hoort er ook wel bij. Alhoewel, daar denk ik dan ook van... daar kunnen de toppers toch ook gewoon goed mee omgaan? Die 100%. Heeft toch ook al trainingsmethode daarvoor?
3: Ja, 100%. Ze hebben natuurlijk koelvesten voorafgaand aan het weekend... om gewoon wat koeler te blijven, wat minder te zweten. Ja, en over het algemeen... die gasten die weten echt wel hoe het is om hier te bivakeren. We zagen de McLaren-coureurs bijvoorbeeld even in een ijsbad... Al die coureurs doen dat, maar het is dan voor de show, hè?
0: En in combinatie met de regen dan, die hitte? Want dan wordt het luchtvochtigheid ook weer hoog. Wat
3: ja, die,
0: effect
3: is,
0: heeft dat
3: die is al groot. Die is al hoog.
0: Oh, ja.
3: Dus dat verandert niet heel veel hoger. Niet heel veel. Nee, precies.
0: Hey, en nu is er ook wel een beetje kritiek op het circuit van Sepang. Want ja, het zou je banden kosten, hè?
3: Ja, en dan moet je net mij... Ik vind het echt heerlijk.
0: Ja?
3: Ik vind het heerlijk. Ja, laat het maar een 3-stop zijn. Ja, maar weet je, ik vind het een beetje de makker van Pirelli... dat er dit jaar heel veel wedstrijden zijn. Dat is gewoon een 1-stop. En je weet het van tevoren. We zagen het nog in Azerbeidzjan. Soft naar medium en saai, weet je wel, wat dat betreft. Mm-hmm. En nu, mij lijkt het wel lekker als je gewoon een beetje kan spelen... met de strategieën. Dat de sommigen gaan net voor een 2-stop, moeten hun banden wat meer rekken. Anderen gaan agressief met misschien wel een 3-stop. En daar lijkt het nu in ieder geval op dat de 2-stop sowieso een ding gaat zijn zondag.
1: En daar zou je toch als Formule 1 altijd naar moeten kijken. Dat het een beetje een scheidsvlak is. Dat verschillende tactieken winnend kunnen zijn. Want daarmee maak je het aantrekkelijk.
3: Jazeker. Alleen de teams bepalen welke band zij willen. En zij willen natuurlijk de beste band voor de auto die ze hebben.
1: En misschien moeten ze dat niet bepalen.
3: Ja, nee, zeker. Ja, wat dat betreft vind ik dat de macht daarin zeker verkeerd ligt.
4: En als het dan ook nog eens midden in de race gaat regenen, dan kan er nog een stop bij komen.
3: Oh, 100%. Ja, ik
4: zie je helemaal
3: zondagochtend. Ja, maar ik heb hier zin in, weet je wel. Dit is gewoon zo'n baan, Sepang, ontworpen door Herman Tielke. Hier, als je hier geen zin in hebt, dan ben je geen raceliefhebber.
4: Nee. En Cola Pinto, die kreeg nog even een straf voor vorige week, hè?
3: Ja, tuurlijk. Ja, hij ging bowlen. Dat is een 10 seconden time penalty vorige week, maar hij reed de race niet uit. Dus ja, dat is nu dan een 5 plaatsen gridstraf geworden. Nu gaat hij nog het een en ander vervangen. Dus op dit moment is het 15 plaatsen naar achteren. Ja, dat is dus praktisch achteraan. En dat gaan we allemaal wel zien, daadwerkelijk op zondag.
4: Als we dan nog eventjes naar zondag vooruitkijken. We skippen direct even de kwalificatie. Kan je morgen gewoon hier op GPR Sportradio gewoon integraal horen.
3: Voor de vroege vogels.
4: Die zit er weer klaar voor, inderdaad. Voor de vroege vogels.
3: Ja, 10 uur trouwens.
4: Ja, maar 6:30 is de eerste, de derde vrije training nog. Hè?
3: Daar doelde ik op.
4: Ja, ja. Precies. Dus dat is voor de echte liefhebbers. En dan heb je direct ook de kwalificatie om 10 uur hier allemaal te horen. Maar laten we zeggen, dat gaat vast goed voor Max. Wat verwacht jij als je dan nu echt naar de race kijkt? Want je hoort nu toch wel een beetje fans zeggen van, nou, hij zou zomaar eens toch zijn eerste overwinning dit seizoen kunnen
3: maken. Ja, het is een bandenfluisteraar. Ik denk dat dit soort circuits, dat ligt hem geweldig. Hij is natuurlijk de laatste overwinnaar op dit circuit. Won in 2017, dus weet hoe het is om hier te winnen.
4: 2017?
3: Ja, het is natuurlijk
4: voor corona en alles.
3: 10 jaar geleden, niet gebruikt allemaal. Maar goed, ik denk zeker dat Max Verstappen heel veel kans heeft. Je zag het ook aan de pace van Hartjaar. Die was ook vandaag gewoon heel goed tweede in de tweede training. Dus al met al, ik denk dat de Red Bull er gewoon heel goed bij zit. En de update van Mercedes, daar is nog wel wat mee. Dus ze zouden morgen
4: wat is
3: toch
4: daar
3: een
4: mee
3: stap...
4: Dan?
3: Ja, nou, die komt gewoon nog niet uit de verf. Dat is wel een beetje een verrassing. Want ja, 7e en 8e in de stand bij de tweede training. Mm-hmm. Gewoon de pace nog niet ten opzichte van de rest. Dus niet alleen Red Bull, maar ook Ferrari en McLaren zagen er beter uit. Dus ja, die zullen overnight zeg maar wel een stap gaan maken. Die zullen er morgen echt wel bij zitten in de kwalificatie. Dat verwacht ik echt wel. Maar dan uiteindelijk, ik denk dat Max gewoon boven komt drijven. Dit is zijn type circuit, ja. 100%.
4: Maar is dat dan voor heel even? Of kunnen we dan een beetje hetzelfde zien als wat we al eerder hebben gezien? Dat hij toch aan het einde van het seizoen toch wel veel eraf kan snoepen. En dat het toch nog echt spannend wordt.
3: Ja, dat is wel een beetje hoe het Red Bull was eigenlijk. Ja, voor wat was het? Ja, eigenlijk voor corona.
4: Ja.
3: De Red Bull was wel inderdaad een beetje zo'n team wat aan het einde van het jaar dan op kan bloeien. Ja, laten we het hopen. Laten we het gewoon hopen.
4: Ja, want anders blijft het gewoon een beetje saai, hè?
3: Ja, dat zeggen mensen zoals jij.
4: Ja, precies.
3: En ik weet... Saai is het nooit.
4: Nee, Olaf app mij dan. Nee, het is niet saai. Maar net wat je ervan maakt. Juist. Dat snap ik ook inderdaad. En ik ga zeker naar jou en Olaf luisteren. Want dat wordt sowieso leuk.
1: Nog één dingetje. Het last van de week. Dat Ocon het haasje is. Om maar even...
3: Ja, mooi. Heel leuk, ja. Die eruit gezet. Ja.
1: Krijgt geen stoeltje. Een van de eerste afleveringen uitzending die wij hier maakten. Zei ik al, het is zo'n tombola net. Van die oude namen die worden rondgepompt. Is dat een goed teken dat Ocon nu even in de wacht moet?
3: Ja, kijk, weet je wat het is? Er wordt altijd iemand Formule 2 kampioen.
1: Ja.
3: En die moet eigenlijk doorstoten. Ik denk zelf dat Camara daar gewoon gaat plaatsnemen in die Haas.
1: Ja.
3: 100% dus Ferrari junior. Dat gaat 1-1-2.
4: Maar dan moet Ocon weg. En dan is Alonso, die is 45, over doorstoten gesproken. Ja. Die dacht, ik stoot er nog eventjes een jaartje op.
3: Ja, maar die hebben dan geen opleidingsprogramma. Zoals een Ferrari wel heeft. Martin. En die hebben dan weer een samenwerking met Haas. Dus ja, zo gaat dit. En ja, Ocon is daar gewoon nu de dupe van. Maar het goede coureur, maar ik denk dat hij echt wel op zijn pootjes terecht gaat komen in andere klassen.
1: Ja, maar het is ook goed dat er, want je zit zo'n Antonelli toch ook, je moet gewoon een beetje ook die jonge gasten een beetje de kans geven, want anders dan blijft het allemaal een beetje
3: tuurlijk.
1: Elkaar marcheren. Ja. Alle kwaliteiten zijn wel een beetje uitgespeeld.
4: Maar op zich, de les is dan wel weer, ben jij een oude coureur, ga bij een team zitten zonder opleidingsteam en dan kan je nog een heerlijke Formule 1.
1: Nou, ik denk vooral dat je gewoon een goede financiële boost in je uitlaat moet stoppen.
3: Of vergeet niet, je moet gewoon ook gas kunnen geven.
4: Ja, dat precies. En Alonso is natuurlijk ook al een topper. Dus,
3: 100%.
4: Dankjewel, Formule 1-verslaggever Koen Bakker van GPR Sportradio. Fijn dat je hier eventjes was. Robert, nog heel even naar jou, want jij hebt vast even een uitslag met hoe de Nederlanders het hebben gedaan bij het EK wielrennen voor belofte.
1: Ja, wij telden net heel snel mee en toen dachten we dat de beste Nederlander Daan Dijkman, dat hij 5e was geworden, maar er zat nog net een wieltje voor. Hij is 6e geworden achter Hector Alvarez.
4: Dan, en in de top 10 voor de rest geen Nederlanders?
1: Nee.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goolsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goolsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagengroep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os-Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Soms zul je zeggen:
4: mam, jij bent de beste.
3: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. We sporten om ons goed te voelen.

0: Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
1: Domino's. Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Goedemiddag. Kees Dorrestein.
6: Het is weekend met straks direct al even een wedstrijd van Jong Oranje. Een cruciale. En we hebben het over het oude Oranje. Met een Oranje-verslaggever die altijd wel een interessant feitje voor je heeft. Zometeen een paar.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. GPR Sportradio. Het is weekend. Goed dat je luistert. Het weekend is dus begonnen. En dus zijn er weer veel sportwedstrijden om naar vooruit te kijken. Dat doen we ook zeker. Straks bijvoorbeeld vanaf 6 uur hier op GPR Sportradio. Jong Oranje tegen Slovenië. Cruciaal willen ze nog het EK halen. En dat volgen wij uiteraard. Dus je gaat meerdere flitsen voorbij zien komen. We hebben ook iemand die daar actief op let. Zo
1: horen.
0: En horen, dat ook. Robert Rijk, je hoort hem al eventjes. Ja. Die is er ook. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en wij blikken dan weer vooruit naar het sportweekend. En blikken ook eventjes terug naar de sportweek. En dat doen we dan altijd met een top 5. De top 5 sportmomenten waar veel over gesproken is. Met op nummer 5, Robert.
2: Ja, kun je op je 45ste nog topsporter zijn? Jazeker.
3: I have things very clear on my mind. I will retire from Formula 1, but not yet. I still feel fast.
2: Ja, je hoorde Fernando Alonso op zijn eigen Instagram-pagina. En hij heeft gewoon dus weer bijgetekend voor nog een seizoen Aston Martin. Hij was al coureur met de meeste Grand Prix's op zijn naam, 440. En dat record, dat, ja, hij gaat denk ik tot de 500 door.
0: Ja, inderdaad, zoveel gereden dus. Op nummer 4, nummer 1 darter van de wereld, Luke Littler. Hij blijkt een mens te zijn die ook gewoon nog kan verliezen. Ja, Littler werd deze week verrassend uitgeschakeld. In de eerste ronde van de World Grand Prix. Luke de Nuke leek dit jaar toch vooral alle majors op zijn naam te gaan schrijven. Maar er lijkt nu toch wel klad in gekomen te zijn sinds deze maand. Na zijn uitschakeling in de kwartfinale van de World Series. En nu dus opnieuw een stevige tik.
2: Ja, op 3 Cristiano Ronaldo. Die is boos vertrokken van de training van het Portugese nationale elftal. En speelt dus ook niet meer mee bij de resterende Nations League wedstrijden van zijn land. Waarom hij dat heeft gedaan, dat wil hij nog niet zeggen. Maar daar wil hij later een keer op terugkomen. Mm-hmm. De spelers van het Portugese team mogen er in ieder geval helemaal niks over zeggen. En zijn rug nummer 7 is inmiddels ook overgeven.
0: Ja, dat is wel vanwege de Europese regels. Maar dat bespreken we later eventjes in de uitzending met een volger van het Portugese team. Het laatste nieuws is trouwens dat bondscoach Jorge Jesus van Portugal... toen hij terugkwam uit Kopenhagen, belaagd is door enkele fans op het vliegveld die niet blij zijn dat Ronaldo is vertrokken. Op 2 dan, Oranje, hè, dat het maar al te moeilijk had tegen de Grieken. Gisteren speelden ze een belabberde eerste helft, waardoor ze met 2-0 achterkwamen. Maar gelukkig was daar dan Reinders.
4: Een opportunistische voorzet om Alzegio afslaan. De bal valt goed en het is Reinders die de 2-2 maakt. Keihard binnengeschoten. Noah Lang, godzegende de greep, gooit hij die bal de 16 in. Bal lijkt te laag, maar uiteindelijk valt hij voor de voeten van Tijani Reinders. En hij zet dan toch de 2-2 op het scorebord.
0: Ja, commentator Diederik van Zessen hier op GPR Sportradio. Uiteindelijk 2-2, maar ja, de Grieken zijn ook goed dit seizoen.
2: Ja, en onze nummer 1 is Manchester City. Die heeft vandaag officieel bezwaar gemaakt tegen de beschuldigingen van fraude.
5: They go on to say the club is innocent of the accusations made by the Premier League and a comprehensive body of irrefutable evidence exists in support of all its positions relating to this case. We will continue to respect due process and are necessarily restricted in what we can say further until all proceedings are complete.
2: Ja, een collega van de BBC die leest het statement van de Manchester City hiervoor. Want ja, ze worden dus beschuldigd van het sjoemelen met 1 miljard euro tussen 2009 en 2018. Dus ja, de club die vanaf 2012 8 keer kampioen is wist te worden de afgelopen 15 jaar. Ja, die wacht toch wel een hele zware straf.
0: Ja. We blijven zo meteen eventjes bij het voetbal. Bij Oranje, je hoorde het net al, 2-2 tegen de Grieken. Xavi, bondscoach, die trekt dan het boetekleed aan. Dat zou door zijn tactiek komen aan het begin. Nou, we bespreken het zo meteen even met nu.nl-verslaggever en Oranje-watcher Riepke Bakker. En hij schudt altijd om de haverklap feitjes uit zijn mouw.
2: 24 riep hij gisteren altijd. 24.
0: Nou, waar dat mee te maken heeft, dat hoor je hier zo meteen op GPR Sportradio.

0: Madly, Deeply, Savage Garden, KPR Sportradio. Ja, dit past ook wel een beetje bij de emoties na gisteren. Hè? Oranje is met een schrik vrijgekomen tegen de Grieken gisteren. Met een matige eerste helft kwamen we 2-0 achter. Maar uiteindelijk wisten de Oranje mannen het net op tijd 2-2 te maken in Griekenland. En ja, daarom moeten we zeker eventjes naar de man met de meeste oranje feitjes van Nederland. Nu.nl-verslaggever en Nederlands elftalvolger Riepke Bakker. Goeiedag, Riepke.
1: Goeiedag. Ja, ik zit nog steeds in Griekenland, want de vlucht heeft 5 uur vertraging. Maar we zijn inmiddels wel aan het borden. Dus het lijkt erop dat we naar huis kunnen.
0: Ja, jeetje, 5 uur vertraging. En dan heb je eerst zo'n verschrikkelijke eerste helft aan moeten zien. En dan moet je ook nog eens 5 uur wachten in Griekenland. Dat zit je ook niet mee, hè?
1: Dit is onzin. Want dit zijn heerlijke trips, joh. Ik heb genoten dat Toumba Stadion dat helemaal losgaat daar in Thessaloniki. Prachtige voetbalsfeer. Ik heb de afgelopen heel leuk met Virgil van Dijk gepraat. Nee, ik heb een wereldtrip gehad.
0: Ja, dat is mooi. En jij hebt altijd interessante feitjes. Die van vandaag heeft met het getal 24 te maken, hè?
1: Nou, na 24 jaar hebben wij weer een tweeling, of tenminste twee broers tegelijk aan de aftrap van bij het Nederlands elftal. 24 jaar geleden in 2002 waren dat Frank en Ronald de Boer. En nu waren dat Quinten en Jurie en Timber. Kijk, qua voetbal was het allemaal niet heel veel. Maar na afloop vertelden ze wel hoezeer ze hiervan hebben gedroomd om daar samen te staan. Ze gaan ook heel bewust bij het volkslied even naast elkaar staan om dat moment te pakken van samen in Oranje, 24 jaar naar Frank en Ronald.
2: Ja, of dacht Xavi, misschien kan ik misschien stiekem 12 spelers het veld insturen als ik er gewoon 2 van Timber instuur.
1: Ja, dat zou je wel denken, ja. Dus ik weet niet of Xavi überhaupt het verschil weet tussen de twee. Ik zit af en toe ook in de mixzone te kijken, maar ze wisten nog wel eens van haar. En dat scheelt, dat kan je ze heel uit elkaar halen.
2: Of wist Xavi toevallig niet meer wie die goeie was? En dacht hij, ik stel ze allebei maar op, dan heb ik die goeie sowieso.
1: Ja, hij liet ze op vorige Interland tegen, wat was het, Servië, liet ze er tegelijk invallen. Toen dacht ik wel, ja. Zou hij het weten? Of denkt hij, ja, ik moet gewoon één van de twee doen. Laat ze allebei maar doen. Dan staat Jurian er sowieso in. Ja.
0: Dan gaan ze vanzelf wel op de goede plek staan. Quinten, ja, die had niet een beste beurt in de eerste helft. Sowieso, Oranje speelde in de eerste helft gewoon niet lekker. Xavi stak de hand nog wel in eigen boezem. Hij zei dit erover.
3: Watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces. We didn't have intensity, rhythm, even ambition from the beginning. We talked to the players about it. Today it was important to create chances from the beginning, but we didn't have anything in the first half.
0: Nee, vond je deze zelfkritiek bij de NOS terecht?
1: Ik vond het. Kijk, hij houdt de spelers een beetje uit de wind. Want er zijn een paar jongens die een hele moeilijke avond hebben gehad. En zo neemt hij de verantwoordelijkheid. Ja, het stond voor geen ene meter. Dat is weliswaar zijn verantwoordelijkheid. Maar ja, je kan dit denk ik 1 keer doen. Want als je iedere keer dat het misgaat gaat zeggen, ja, het is mijn schuld, dan wordt het een beetje potsierlijk. Het kan nu nog wel, maar het moet niet te vaak gaan gebeuren.
0: Of is dit niet gewoon hand boven het hoofd houden van de spelers? Want ja, het liep gewoon echt niet, hè?
1: Zo kan je het ook zien. Ja, nee, het is gewoon het willen beschermen van de spelers. Dus je kan Van Bommel nu wel op het houtblok gooien. Of Weerink op het houtblok gooien. Maar ja, het zijn allemaal jonge jongens. En bij hun komt het allemaal iets harder aan dan bij Xavi. Dus je denkt, Xavi, nou, laat ik de klappen dan maar opvallen, vangen.
0: En dan zegt hij, ja, het was een fout in de tactische keuze. Maar hij zegt toch ook eigenlijk, ja, ik had gewoon de goede jongens moeten opstellen. Toch Reinders en Gravenberg. Want toen die erin kwamen, toen was er in één keer weer controle. En toen werd er weer heel lekker gevoetbald.
1: Ja, het werd ook wel erg veel. Hè? Ik bedoel, er stonden 3 eredivisiespelers aan de aftrap. Til, Meerdink en Van Bommel. Als je het vergelijkt met het afgelopen WK, toen zaten er maar 2 eredivisiespelers in de hele oranje selectie van 26 spelers. Dus het is wat veel. Ik moet trouwens even nu echt gaan borden. Sorry jongens, anders ga ik er niet doorheen komen.
0: Ja, laten we dan nog even afronden dan. Want jij moet gaan vliegen. Okay. Hoe kijk je naar zondag dan in Eindhoven? Gaan we daar dan wel weer lekker spelen?
1: Jawel. Servië is een stuk minder goed dan Griekenland. En het leuke is natuurlijk, hè, Virgil van Dijk gaat zijn 100ste Interland spelen. Ja, dat wordt best bijzonder. Want hij is 35, debuteerde pas op zijn 24ste. Hij zei tegen mij gisteren, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik het zou halen omdat ik zo'n extreme laadbloeier ben. Maar wonderwel heb ik het gehaald en ben ik er ook best wel heel erg trots op. Nog één geinig feitje. Nee, twee geinige feitjes over Virgil van Dijk in 100 Interlands.
0: Ja?
1: Hij speelde al zijn Interlands met rug nummer 4. Bizar. En hij is maar één keertje ingevallen. Dat was in 2024 tegen Canada, omdat Oranje met een B-opstelling begon. Omdat ze wat spelers de kans wilden geven. Toen mocht Van Dijk invallen. En verder altijd basis. 100 keer Oranje straks en 99 keer in de basis.
0: Wat een heerlijk feitje. Riepke Bakker vanuit Griekenland. Succes met de vlucht, man.
1: Yes, dankjewel. Oké. Okay.
0: Nou, daar gaat hij. En nu.nl verslaggever Riepke Bakker. En dus volger van Oranje en het Nederlands elftal. En Robert, daar wil ik het toch nog eventjes over hebben.
2: Ja.
0: Want vlak voor de wedstrijd appte jij mij nog.
2: Klopt.
0: Dat je een beetje aan het ergeren was.
2: Nou, ik heb dus ook nog een leuk feitje over Riepke Bakker. Dus helaas kan ik niet meer meepraten, want die stapt net als vliegtuig. Ja. Maar hij was voor het eerst. Hij maakte zijn debuut op bij de Oranje Mars.
0: Ja, en jij ergert je er een beetje aan dat er een Oranje Mars is gegaan in Griekenland.
2: Deze audio komt dus onder een videootje van Riepke Bakker zelf vandaan. Die was er helemaal trots op dat hij daar was. En ik appte hem nog heel eventjes. Hij vond het zelf ook misschien wel een beetje sneu. Er liepen 100 mensen achter een caddy aan in Thessaloniki.
0: Ja.
2: Denk ik, jongens, WK, EK, misschien een grote wedstrijd in Nederland. Ja. Ala, maar met 100 man achter een pick-up truck in Griekenland lopen.
0: Laten we het niet verwateren en laten we het gewoon bij die massale Oranje Mars houden.
2: Exact.
0: Ja. Zometeen gaan we alvast even vooruitblikken naar Jong Oranje. Gaat een cruciale wedstrijd spelen voor het EK. Hier op GPR Sportradio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Met
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In een maand tijd is er bijna 6 ton vuurwerk ingeleverd bij inleverpunten van de overheid. Die staan telkens ergens anders en volgende week voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer afsteken. Staatssecretaris Ehrenberg wil niet wachten tot Europa met accijns komt op vapes en digitale sigaretten. Daarom komt hij zelf met een wet. Die moet over 3 jaar ingaan en moet vooral jongeren ontmoedigen om ermee te beginnen. En het optreden in Rotterdam van de omstreden rapper Joey AK gaat vanavond niet door. Hij zou optreden in Villa Thalia, maar burgemeester Schouten sluit de evenementenlocatie voor 24 uur vanwege een concrete dreiging.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer files, een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en knooppunt Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is de druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging.
19: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport.
19: Kees Dorrestein.
23: Goedemiddag, het laatste nieuws. De bondscoach van Portugal is belaagd door fans toen hij terugkeerde op het vliegveld. Ze zijn boos omdat Ronaldo is vertrokken. Hoe die rel rond Ronaldo zit, hoor je zo. GPR.

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm. GPR Sportradio. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Het weekend is begonnen. Een heerlijk weekend qua sport. Wat hebben we? EK
1: wielrennen. Kees.
0: Ga ik nog sporten?
1: Ja.
0: Ik heb een bowlingwedstrijd.
1: Heerlijk.
0: Maar ik weet niet of mensen dat rekenen tot sport. Maar ik zelf wel, want ik ben best goed. Maar dat terzijde, het EK...
1: Dat is geen reden om het sport te noemen, hè, dat je er goed in bent.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, darts zijn ook nog discussies over. Maar dat maakt allemaal niet uit. Er wordt gedart. Bijvoorbeeld vanavond. Het is het EK wielrennen. Komt eraan. Voor de vrouwen en de mannen. En we hebben heel veel interland voetbal. Vanavond ook al, hoor je zeker bij Heijn. En zometeen om 6 uur start Jong Oranje tegen Slovenië. In Slovenië ook nog eens. En er moet wel gewonnen worden. Willen ze het EK nog halen? Dat is wel zeer belangrijk. Hoor je hier uiteraard op GPR Sportradio. Onze commentator schuift zo aan en die gaat het ook voor jou volgen. Maar eerst even ander voetbalnieuws. Want ja, keert Cristiano Ronaldo ooit nog wel terug voor het Portugese elftal? Want ondanks dat Portugal gisteren met 2-4 won van Denemarken, gaat het in de Portugese media vooral over de toekomst van Oranje. Sinds dat hij dus deze week boos is weggelopen bij het nationale team. En de bondscoach is vandaag ook nog eens belaagd. Het laatste nieuws daarover door fans toen hij terugkeerde in Portugal. Even naar verslaggever Bas van den Hoven van Voetbal International. Hij volgt Ronaldo ook en het Portugese team. Bas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dit wel voorbij hebben zien komen, maar dat ze nog niet echt duidelijk hebben wat er nou is gebeurd. Ronaldo zegt ook, ja, ik kom later wel met een statement, maar jij weet wel meer, hè?
2: Ja, het was een soort tikkende tijdbom. We wisten al een tijdje dat hij ergens bij het Portugese nationale ploeg lag. En deze interlandperiode is hij eigenlijk tot ontploffing gekomen. En het einde van Cristiano Ronaldo bij de nationale ploeg voelt dichterbij dan ooit.
0: Ja, het is natuurlijk een grootheid. Maar toch, ja, kon hij eigenlijk wel mee deze periode?
2: Ja, ik vond eerlijk gezegd dat afgelopen zomer al die vraag flink opdoemde. Portugal rekende ik persoonlijk tot een van de favorieten voor de wereldtitel. Had ook te maken met het succes van Paris Saint-Germain. Dat ook een flink Portugees tintje had met João Neves, Vitinha, Nuno Mendes. Allemaal sterspelers daar. En het kwam er toch niet uit bij de nationale ploeg. Je voelde ook een soort twijfel, vond ik. Als je ze zag spelen, moeten we hoog druk zetten, zoals die jongens bij Paris Saint-Germain gewend zijn. Of moeten we ons aanpassen aan de mensen van Ronaldo, die blijkbaar ook niet gewisseld mocht worden. Hè? In die wedstrijd tegen Spanje, waarin ze werden uitgeschakeld, bleef hij ook maar staan. Ook
0: nou, was op zich ook niet een hele slechte wedstrijd van Portugal, toch? Valt wel mee.
2: Nee, zeker. Zeker. Nou ja, Portugal verdedigend en middenveld vond ik absoluut topniveau. En voorin natuurlijk ook jaloersmakende opties. Zeker als je vergelijkt bijvoorbeeld met het Nederlands elftal. Alleen ja, Ronaldo speelde geen sterke wedstrijd. En op een gegeven moment als die wedstrijd lang duurt. En je hebt bijvoorbeeld Gonzalo Ramos op de bank. Nu gewoon spits bij AC Milan ook. Geen misselijke optie. Is natuurlijk wel gek. Dat Ronaldo zo lang blijft staan.
1: Maar als je dus als bondscoach zijnde, Jorge Jesus is deze zomer aangesteld als bondscoach. Ja. En je bent dus eigenlijk aan toewerken naar het volgende EK, naar het volgende WK. Dan is toch maar één. Er is toch maar één besluit mogelijk, is dat die Ronaldo gewoon een keer passeert.
2: Ja, helemaal eens. En ik denk dat het enige verwijt wat je hem kunt maken, maar dat is natuurlijk lastig inschatten hoe het achter de schermen is gegaan, is dat het chiquer op te lossen is, denk ik, met een gesprek.
1: Is dan nog gewoon vooraf voor deze hele campagne dat ze gewoon moeten zeggen, we stoppen ermee.
2: Ja, klopt. En denk ik ook met steun vanuit de Portugese bond. Hè? Want jullie vertelden net, Jorge Jesus belaagd op de luchthaven. Hij is nu de boeman. Hij is degene die de volksheld aan de kant schuift. Deze interlandperiode is tot een ontploffing gekomen. Jesus heeft Ronaldo een hele tijd laten warmlopen zonder hem te laten invallen. Nou, dat is een...
1: Moet je misschien ook niet doen, hè?
2: Nee, die behandeling wordt gezien als een belediging. En is denk ik ook sociaal gezien gewoon onhandig met zijn status. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je als coach, dat zie je natuurlijk wel vaak, dat een heel groepje spelers warm loopt, zeg maar, om gewoon net altijd de opties klaar te hebben. Ja, Ronaldo heeft natuurlijk wel een status aparte. Die verdient hij denk ik ook wel met zijn staat van dienst. Het is wel op menselijk vlak gewoon onhandig. En dan heb je natuurlijk te maken met een gigantisch ego. En dan krijg je dit.
0: Ja, maar dan denk ik ook. Dan horen we dus dat de bondscoach belaagd is toen hij terugkeerde in Portugal door fans die er niet blij mee zijn dat Ronaldo er niet bij is. Hoe leeft dit bij de fans in Portugal?
2: Nou, je hebt natuurlijk Jorge Jesus, voormalig succescoach van Benfica. Ronaldo is een jongen van Sporting. Dat zal ook niet helpen. Maar je merkte afgelopen zomer al, ook bij de Portugese spelers, de interviews, je merkte verdeeldheid. Ook over het te volgen plan. Het João Neves die op een gegeven moment tussen neus en lippen door liet blijken dat hij wel een wat gewaagdere speelwijze wilde. Met wat meer energie tegenstanders afjagen. Nou, dat begint natuurlijk bij de spits. Je hebt natuurlijk ook te maken met Ronaldo die in het 16 meter gebied, als hij de kansen kreeg, natuurlijk nog wel echt wel regelmatig bleef leveren. Ze probeerden eigenlijk attractief voetbal te spelen met Ronaldo in de spits, een soort van lastig huwelijk werkend te maken. Maar daar slagen ze niet in.
0: Hey, en nu is zijn rugnummer vergeven, hè? Nummer 7. Het is niet voor niks CR7. Ja. Maar Rafael Leão draagt nu nummer 7. En daar zijn de fans dan ook weer boos over. Van dat nummer mag je toch niet zomaar vergeven, ook al is hij er niet bij. Hoe zit het met de regels daarover?
2: Ja, dat is wel een dingetje. De UEFA, volgens mij rugnummer 1 tot en met 23 moet bezet zijn. Of in ieder geval, dat zijn de nummers waaruit gekozen kan worden. Het is niet zo dat hij willekeurig met rugnummer 64 had kunnen gaan spelen, om het zo maar te zeggen. Die symboliek doet natuurlijk wel pijn, hè, om opeens een nieuwe nummer 7 bij Portugal te zien.
0: Het is trouwens voor de mensen die nu boos worden en enorm Ronaldo-fan zijn. Het is wel eens eerder gebeurd. Hij was wel eens geblesseerd geweest. En toen speelde ook iemand anders bij Portugal met nummer 7.
2: Ja, klopt. En ik, voor de Ronaldo-fans, wat bij mij toch blijft hangen bij deze hele kwestie, is dat het ontzettend zonde is dat zo'n grote sporter op zo'n moeilijke manier afscheid kan nemen op verschillende plekken.
0: Maar kan ze niet nog een afscheidswedstrijd geven dan?
1: Dan komt hij opdagen.
2: Met Jorge Jesus langs de lijn? Ik weet het niet hoor.
0: Ja, maar je kan toch niet zeggen van het is nu klaar. Ook Messi krijgt een afscheidswedstrijd. Dat verdienen zulke sterren toch?
2: Ja, klopt. Nee, helemaal eens. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe hij bij Real Madrid vertrokken is. Was ook met onvrede. Hè? Kreeg een korter contractvoorstel dan hij zelf voor ogen had. Nou, bij Manchester United kan Erik ten Hag denk ik ook een en ander over vertellen. Hoe dat niet lekker
0: misschien
2: moeten
0: ze even bellen, hè? Jesus en ten Hag.
1: Misschien ligt het gewoon aan Ronaldo.
2: Als je bijvoorbeeld het vergelijkt met Toni Kroos. Iemand met wie hij heel veel succes heeft gedeeld bij Real Madrid. Die gewoon op een gegeven moment zelf voelt van hey, het wordt wat minder. Het kost me wat meer moeite. Ik denk dat mijn plek in het team volgend seizoen onder druk komt te staan. Ik heb een mooie carrière gehad. Weet je, het is eigenlijk wel mooi geweest. Hè? Die stapt gewoon heel glansrijk, zeg maar. Eigenlijk, die is zeg maar het verval voor. En de lastige gesprekken zie voor. En het was mooi geweest, denk ik, als Ronaldo dat.
1: Die man had gewoon na het laatste WK had hij gewoon een persconferentie een week later moeten doen. En zeggen, ik stop ermee als international. Een beetje ingefluisterd door de Portugese bond. En dan had iedereen hem op een grote troon door Lissabon gedragen.
2: Was die afscheidswedstrijd ook heel makkelijk te regelen geweest?
1: Ja. En ze misten hem niet, hè? 3 keer gespeeld.
2: Nee, klopt.
1: 3 keer gewonnen.
2: Nee, de Portugese ploeg, ze hebben een waanzinnige selectie. Als je kijkt ook afgelopen WK naar bijvoorbeeld de Europese landen. Alleen Spanje en Frankrijk hebben een bredere selectie. Ze zijn natuurlijk allemaal topspelers die ook eigenlijk een plek hebben verdiend bij vaak ploegen die vooruitstrevend spelen. Waarin het eigenlijk nog lastiger is om een iets wat luie verdette, zeg maar, te verbergen. Het is niet voor niets dat Paris Saint-Germain, Luis Enrique, die was eigenlijk blij hè, toen hij op een gegeven moment van de verdettes verlost was. En vol energie
0: kon spelen inderdaad.
1: Nou, het is wel mooi zijn Portugal Europees kampioen over 2 jaar zonder Ronaldo.
0: Ja, dat is inderdaad ook al, heeft ook iets tragisch. We wachten zijn reactie af, want die zou nog moeten komen. Dankjewel Bas van den Hoven, verslaggever van Voetbal International over Ronaldo dus hier op GPR Sportradio.

0: I think we're gonna make it. Nou ja, dat zingt Christopher Cross. Alright, zingt hij. Maar ja, we're gonna make it. Ik weet het nog niet zo hoor. Want het wordt een hele spannende pot voor Jong Oranje. Ze moeten vanavond winnen. Zometeen om 6 uur beginnen ze tegen Slovenië. En als ze vanavond niet winnen, nou, dan wordt het wel erg penibel om het EK nog te halen. En ja, I think we're gonna make it. Nou, dan moeten ze ook nog een beetje afhankelijk zijn van de tegenstanders. Zometeen hebben we Nick Vorent, onze commentator die de wedstrijd volgt vanaf 6 uur. Hij is alvast even aangeschoven. Nick, goedemiddag is het nog.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen vroeg vandaag.
0: Nou ja, heerlijk toch? Of niet?
1: Nou, zeker. Hele avond voetbal. En dit is een spannende opener voor Jong Oranje. Want er staat veel op het spel in de EK-kwalificatie. Ze spelen vanavond uit tegen Slovenië en Nederland staat op de 4e plek in de pool van 5. Onder Noorwegen, Bosnië, Israël, dan Nederland en Slovenië is de hekkensluiter. En wat dat betreft staat er veel op het spel, want als er geen 3 punten worden gepakt is kwalificatie al verloren voor Jong Oranje. En het moet nog hopen dat Israël punten gaat verliezen in het verloop van deze kwalificatie. De opstelling van Jong Oranje: Klaverboer, Dijkstra, Jansen, Blokzijl en Riet zijn de verdediging. Op het middenveld Kwakman, Steur en Smit. En de doelpunten die vanavond nodig zijn moeten gaan komen van Bergen, Zeefuik en Oefkier.
0: Ja, als we dan nog eventjes kijken naar die doelpunten. Want dat hebben we gezien tegen Noorwegen. Ze speelden eigenlijk wel lekker, maar het lukte niet echt hè, qua die doelpunten. Zien wij nog iets anders in vergelijking met tegen Noorwegen?
1: Zeker, u hoorde net de opstelling en er zijn 4 wijzigingen ten opzichte van de vorige keer. Vorige keer zagen we Zegiel, Poku, Haan en Rots in de basis. Zij worden vervangen door Steur, Poku, Zeefuik en Dijkstra. En dat zeg ik natuurlijk verkeerd. Van Bergen en Zeefuik.
0: Ja.
1: Van Bergen en Zeefuik voorin. Daarin 2 wijzigingen die vandaag voor de doelpunten moeten gaan zorgen.
0: Oké. Okay.
2: Maar had Xavi niet meer een Nederlandse voetballers richting Slovenië moeten sturen voor een sterke Jong Oranje?
1: Nou, dat is altijd de vraag. Het materiaal van Jong Oranje is natuurlijk zo slecht niet. En tegen Slovenië moet het toch wel goed genoeg zijn.
0: Ja.
1: Die ervaring bij het Grote Oranje is toch ook waardevol?
0: Ja, precies.
2: Ja, maar de EK-kwalificatie is denk ik ook wel waardevol, toch? Voor Jong Oranje.
1: Is zo. Ja, dat zal een afweging zijn. En ik weet niet of Xavi al vol in het overleg zit met Reiziger.
0: Nee. Ja, beetje laat dan, hè?
2: Ja. Of ze nog steeds een beetje mot hebben misschien over het bondscoachschap.
1: Ja, misschien. Nou, daar zullen ze professioneel genoeg voor zijn.
2: Dat neem ik ook van.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Oké, vanaf 6 uur GPR Sportradio met Jong Oranje tegen Slovenië. Er moet gewonnen worden en dan moet Israël ook nog eens punten laten liggen. Laten we maar snel nog eventjes naar Post Malone gaan. Want dan zijn we straks ook weer eerder bij Jong Oranje, toch? Of niet?
2: Prima.
0: Ja, ik heb er wel zin in.
2: Eigenlijk. Ja, ik ook.
0: Ja, lekker. Zometeen.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Een ongeluk gebeurt op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Oss-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
15: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met haar...

0: bloed.
1: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
2: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
3: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
12: Goedenavond, commentator Nick Vollerent is er ook. Er is afgetrapt.
13: Er is afgetrapt in een zonnig Slovenië. Veel op het spel voor Jong Oranje in een wedstrijd in een nagenoeg leeg stadion. Die fel van start is gegaan met de eerste tackle en het eerste doelgevaar al gezien.

0: Bruce Springsteen, Human Touch, GPR, Sportradio. Daar luister je naar met live sport ook op dit moment. Robert Rijk is er ook weer bij, zoals vanouds. Robert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Nick Vollerent is er dus bij. Hij volgt Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Cruciale wedstrijd, 10 minuten onderweg. Hoe staat Oranje ervoor, Nick?
2: Nou, het is niet slecht. Oranje is veel aan de bal. Slovenië zakt in, terwijl Oranje de weg naar het doel zoekt. Dat gaat over beide flanken, waar de koppeltjes Dijkstra, Smit op links en Reed en Oefkier een belangrijke rol lijken te gaan krijgen. Nu wel even Slovenië aan de bal, dat er probeert uit te komen. Maar Nederland heeft de bal snel weer terug. En dat is het beeld wat we hebben gezien in die eerste 10 minuten. En dat is goed nieuws voor Reiziger en zijn mannen. Want er moet gewonnen worden vandaag. Slovenië is de hekkensluiter. En volgens nog is dat ook het speelbeeld wat we zien. Reed nu aan de rechterkant aan de bal. Hij staat de hele eerste openingsfase hoog op het veld. En wisselt veel af met de Oefkier die de bal nu inbrengt. Maar dat is een makkelijke prooi voor de Sloveense defensie. Nederland heeft de bal wel al heel snel weer terug.
0: En het is eigenlijk maar een tragisch vol stadion, toch? Of niet?
2: Ik denk dat als je goed kijkt, dat je ze op twee handen kunt tellen, de supporters die er zitten.
0: Ja, dat is, nou, het is een paar honderd, denk ik.
1: Nee.
0: Dan is het toch?
1: Het zijn er echt niet meer dan 200.
0: Dat is een paar honderd.
1: Een paar honderd en denk ik aan 700 mensen. Maar er zit helemaal niemand in dat stadion.
0: Nee, Nick, als ik het zo kijk, lijkt Oranje wel de controle te hebben, hè, de eerste 10 minuten.
2: Nou, die controle is er zeker. En Oranje krijgt de bal bij vlag ook in de 16 meter. Nu is zo'n moment met Smit die probeert te schieten. Het is wel erg druk en die bal wordt dan ook gekraakt. Nederland vangt hem snel op. Eerder was er al een keer een gevaarlijke voorzet die op het laatste moment eruit werd gehaald. Nederland verdiende al een keer een corner. En dat laat zien dat ze in ieder geval wel de weg richting de Sloveense doelman, die overigens van FC Groningen is, weten te vinden. Nu een mooie bal. Reed is doorgelopen, maar kan de bal niet controleren. En met een beetje geluk krijgt de verdediger hem bij zijn doelman. En die geeft hem dan een poeier naar voren. En zo is het gevaar even geweken. Maar zal ik het gewoon zeggen. Het lijkt een beetje wachten op het eerste serieuze gevaar van Oranje.
1: Je ziet in de rust van zijn voetbalwedstrijd, zie je altijd van die mensen met van die rieken die dat gras weer een beetje goed leggen en zo. Nou, die helft van Nederland kunnen ze overslaan tot nu toe. Want daar zijn ze nog helemaal niet geweest.
2: Zijn ze niet geweest? Nee, dat is half werk voor die mensen. Dat is fijn. Dan moeten we hopen dat Slovenië straks niet op de counter een paar keer heel gevaarlijk eruit komt. Zover is het nog niet. Dat zal wel de strategie zijn. Want Slovenië staat er nog slechter voor dan Oranje. Dus die zullen toch ook wel punten willen.
0: Tot 8 uur volgen we Jong Oranje tegen Jong Slovenië op GPR Sportradio.

komt op een 1-0 achterstand. Het is werkelijk waar de eerste keer dat Slovenië de speelhelft van Oranje betreedt. En het is gelijk raak in de 15e minuut. Uit de counter is het Pečić die de score opent. Slovenië-Nederland 1-0.

0: Rebecca van Razorlight op GPR Sportradio. Ondertussen volgen wij Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Cruciale wedstrijd voor EK-kwalificatie. Nick Volrent, Oranje staat achter.
1: Oranje staat achter. Het spelbeeld is Oranje heeft de bal en Slovenië laat zich inzakken. En Slovenië speelt dan op de counter. Dat lukte één keer. Het was gelijk raak. Nu Nederland er een keer door aan de linkerkant. Die voorste wordt eruit gehaald. Er komt een schotkans voor Smit. En dan is het buitenspel voor Van Bergen. En wordt deze aanval afgevlacht. Nou, dan kan ik u vertellen dat Nederland op dit moment virtueel onderaan staat in de EK-kwalificatiepool. Slovenië, de hekkensluiter er nu overheen. Daar hebben ze nog wel ruimte tijd voor om wat aan te doen. Want we zitten in de 17e minuut van dit duel. En dus is er nog tijd voor Jong Oranje om de opgelopen schade te herstellen.
0: Toch is het wel zo dat op het moment dat Oranje deze niet wint, dan is het echt wel klaar. En als ze hem winnen, moet Israël ook nog eens punten verspelen.
1: Dat is de situatie waar we voor staan. Oranje kan alleen maar doen de tegenstander verslaan waar ze zelf tegenover staan. En dat lijkt voorlopig nog moeilijk genoeg. Wel veel de bal, zoals gezegd, nu helemaal even achterin. En dan gaat de doelman Klaverboer met een riskante paas nu Steur inspelen. En is het Slovenië dat voor het eerst deze wedstrijd zwaar ook wat druk zet. Nederland voetbalt daar dan wel weer makkelijk onderuit met Oefkir aan de rechterkant. Wel helemaal terug naar de doelman, maar dan ligt er links veel ruimte.
0: Zometeen meer updates van Oranje en ook laatste nieuws GPR Sport.

0: Handy Grabber. Hey. Samen met Max. The thing I love, GPR Sport Radio. Nou, het is op dit moment wel een lekkere wedstrijd. Ik ga direct weer even naar Nick Voorhent toe. Want er wordt gevoetbald. Nederland heeft zojuist 1-1 gemaakt.
1: Er wordt gevoetbald, er wordt gescoord. Oranje is zojuist op gelijke hoogte gekomen. En meteen daarna ook wat gevaar via Zijfuik. Hij werd op de keeper afgestuurd. Maar hem werd de pas afgestelen door Ristic, moet ik zeggen. En daar vlak daarvoor dus de gelijkmaker van Oefkir. Het was Steur die de ruimte schond voor het schot. Nu een mooie paas trouwens, weer richting Oefkir. Doelman van Slovenië ver uit zijn doel. En met het hoofd kopt hij de bal over de zijlijn. Mag Nederland zo dadelijk gaan gooien. Oefkir dus de doelpuntenmaker, want hij was de meest alerte bij het benutten van de rebound, bij het bereiken van de bal. En hij schoot hem goed contra in de verre hoek. En daarmee verraste hij de doelman en bracht hij Nederland op gelijke hoogte in deze belangrijke wedstrijd met Slovenië. Nederland nu aan de bal met Steur die hem kopt naar Reed. Reed kiest ervoor om de bal eventjes naar achteren te spelen, waar het wat rustiger is op het veld. Zo kan Nederland van achteruit weer gaan beginnen aan een volgende aanval. Dat blijft toch het spelbeeld. Slovenië zakt in. Zij zullen met een punt niet ontevreden zijn. Hoewel, 3, die moeten ze hebben om Nederland te passeren. En nog iets te maken van deze kwalificatie. Maar Slovenië speelt niet echt voor de 3 punten. Of gokt in ieder geval op de counter. Dat zijn er pas weinig geweest. Maar die eerste, de beste, was wel gelijk raak. Nederland aan de bal met Steur. Die de bal vraagt, maar hem niet krijgt. Want het duurt lang voordat de bal vanuit de verdediging naar het middenveld komt. Dat duurt nu nog langer. En uiteindelijk is het Oefkir die zich maar gaat aanbieden om de bal te krijgen aan de zijlijn. Mooie draaibeweging van Oefkir. Daarmee verschaft hij zichzelf de ruimte. Nu de steekbal richting Smit, die een goede loopactie heeft. Maar weinig ruimte voor de voorzet. Vindt de scheenbenen van de tegenstander. En die speelt hem dan over de zijlijn. Nederland mag gaan gooien en houdt de druk erop. 23 minuten onderweg. Slovenië-Nederland 1-1.
0: Jong Oranje tegen Jong Slovenië. GPR Sportradio. We blijven het volgen tot 8 uur sowieso hier. Het is een belangrijke wedstrijd. Laten we ook nog even het laatste nieuws erbij pakken, Robert. Laten we beginnen met het nieuws over Kylian Mbappé.
2: Ja, die zorgt weer voor ophef in Spanje. Vorige week waren het de schoenen. En nu is het zijn aanwezigheid in een Parijse nachtclub. Want de aanvaller van Real Madrid viel vorige week geblesseerd uit bij Frankrijk. Maar afgelopen woensdag dacht hij, ik ga toch even lekker de stad in. De Spaanse media vragen zich dan ook af wat hij daar deed. En hij is aan het herstellen van de blessure. Kan niet voor Frankrijk voetballen, maar gaat wel lekker in de kroeg in. Maar goed, hij was samen met zijn vriendin en Real Madrid had geen behoefte om te reageren.
0: Nee, Lewis Hamilton dan heeft een waarschuwing gekregen van de wedstrijdleiding. Dat komt vanwege de training van vandaag voor de Grand Prix van Bahrein. In Maleisië wordt hij gereden vanwege de problemen in het Midden-Oosten. Hij hinderde Audi-coureur Gabriel Bortoletto. Hamilton kreeg zelf alleen een waarschuwing, maar Ferrari kreeg dan weer een boete. €5.000 had ze het idee.
2: €5.000?
0: Ja, €5.000. Het is alleen hinderen. Hè?
2: Tijdens... Dat is €5.000. Dat is een...
0: Ja, tijdens de vrije training.
2: Een schroefje aan een auto kost €5.000.
0: Dat ook, maar dit voel je toch. Toch een schroefje minder dan, hè, om het op zijn Robert te zeggen. Het team had Hamilton volgens de stewards beter moeten waarschuwen voor het verkeer op de baan. En daarom dus de boete.
2: Ja, opmerkelijk nieuws in de Nations League. João Félix en João Neves stonden bij Portugal eigenlijk helemaal niet op het wedstrijdformulier. En daarom mochten ze niet spelen. De Deense tegenstanders hadden protest kunnen aantekenen, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze zeiden, we snappen het foutje, weet je. Je zit natuurlijk allemaal met jullie hoofd bij Cristiano Ronaldo. Zet ze er gewoon op, dan kunnen ze lekker meedoen.
0: Ja, terug nog heel eventjes naar Oranje tegen Slovenië. De jonge variant dan, onder 21. Nick volgt het voor ons. Nick, wat is er gebeurd ondertussen?
1: Nou, Nederland blijft in de aanval. Net een poging om eruit te komen via links. Dat zag er veelbelovend uit. Maar de Slovenen zijn toch ook wel vaak met veel en snel met veel terug om Nederland op te sluiten en de passen af te snijden. Nog een keer over links nu proberen met Smit. Die kan de bal gaan voorgeven. Dat lukt niet. En dan rolt die bal over de achterlijn. Een appel van een zee aan appellen van de Sloveense spelers. En ze hebben gelijk. Dit is een doeltrap voor Slovenië. En dus komt deze aanval ten einde. 25 minuten onderweg. Het was eventjes hart tegen hart. Het lijkt erop dat Slovenië ook waar kan wat rust probeert in te bouwen. Met nu een doelman die er niet van beschuldigd kan worden dat hij haast heeft om het spel te hervatten. Heeft hij nu wel gedaan met de korte bal richting zijn verdediger. En over de rechterkant probeert Slovenië nu maar een keer naar voren te komen. Dat lukt zowaar met een goede beweging daar in het midden. En dan is er op links de ruimte, veel te veel ruimte. Kan Slovenië een kans krijgen op de 2-1, maar een goede redding. Een goede redding van Klaverboer. Maar dit was toch veel te makkelijk zoals Slovenië hier door de defensie van Nederland loopt. En de kans krijgt op 2-1. Het is te danken aan de doelman dat het hier bij een gelijke stand blijft.
0: Nog even de corner meenemen?
1: nog even de corner meenemen. Ja, dat is een goed idee. We zullen zien wat er van terecht komt. Zoals gezegd vindt Slovenië het ook wel best met die spelhervattingen. Dus dit gaat allemaal op zijn 11e en 30e. Maar goed, er gaat wel getrapt worden zo dadelijk. Wieher, als ik het goed gezien heb, gaat die bal zo dadelijk nemen. Spelmaker van dienst. Hij heeft de bal neergelegd. Krijgt Pejicic voor de korte variant op bezoek. En die krijgt de bal dan ook. Doelpunt te maken. Pejicic geeft hem aan zijn ploeggenoot. Dan zit de jonge Oranje ertussen. Nu het schotkans voor Wieher. Maar het blok van Van Bergen in de eigen 16 zorgt ervoor dat dit niet gevaarlijker wordt dan het hoeft te worden. En kan Reed de bal definitief overnemen namens jonge Oranje. Meegeven aan Oefkir aan de rechterkant. Kan hier een counter uitkomen? Moet Oranje wel haast gaan maken. Oefkir, mooie kapbeweging. Zo blijft het tempo erin. Reed is doorgelopen. En een opening op links is wat er nu moet komen. Zeefuik is er achterin, maar goed verdedigd met een kopbal terug op de doelman. Zo komt Nederland er niet voorbij en zijn we wel lekker los hier in Slovenië.
0: Wij blijven Jong Oranje, Jong Slovenië volgen op GPR Sportradio.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden in huis. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Volgens hem heeft de koning alles gelezen, want hij omarmt het onderzoek. Drie tieners die waren opgepakt voor het mishandelen van een man in Amsterdam blijken veel meer op hun kerfstok te hebben. De politie verdenkt ze ook van poging tot doodslag, openlijke geweldpleging en straatroof. En bij de vuurwerkinleveractie van de overheid is tot nu toe het meest opgehaald in Zwolle, ruim 500 kilo. In het hele land is bijna 6000 kilo ingeleverd. Volgende week kan het voor het laatst, vooral in het noorden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. De tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier.
2: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
2: Kees Dorrestein.
25: Goedemiddag met Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Nick.
26: Gaat de goede kant op. Nederland staat voor. 1-2. Doelpuntenmaker Zeefuik.

0: Coldplay, Speed of Sound, GPR Sportradio met live sport op dit moment. Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Straks hebben we het nog over de start van het shorttrack seizoen. Maar snel naar commentator Nick Volrent. Hoe staat Oranje ervoor?
1: Nou, Nederland staat voor in Slovenië. 1-2 doelpuntenmakers voor Nederland. Oefkir en Zeefuik. Er was een klein schrikmoment toen Oefkir in botsing kwam met zijn tegenstander. Hij moest naar de grond, oogde een beetje groggy, maar heeft de wedstrijd gewoon kunnen hervatten op die rechtbuitenpositie. Hij was dus een van de doelpuntenmakers. Spits Zeefuik was de andere. Zeefuik nieuw in de opstelling ten opzichte van vorige week. En hij bewijst zijn waarde dus. Nederland in de aanval aan de rechterkant met de algenoemde Oefkir, die veel zijn man opzoekt en misschien wel de gevaarlijkste is aan de zijde van Nederland. Zijn steekbal nu naar de mee opgekomen Reed is wat minder goed. De bal gaat over de achterlijn zonder dat Reed met de aanvoerdersband om zijn arm die kan halen. De doelman gaat de bal neerleggen. Het grote treuzelen is opgehouden. Dat is het voordeel van de voorsprong pakken. Dan heeft je tegenstander natuurlijk weinig om tijd voor te rekken. Nu maakt Slovenië het spannend door de opbouw van achteruit te zoeken. En Zeefuik die stevig druk zet. Slovenië komt daar met enige moeite wel goed uit. En krijgt nu van Nederland wat ruimte om op te gaan bouwen. Dat doet Nederland wel vaker. Veel ruimte weggeven in deze wedstrijd. Het is veel in de aanval. Het is veel aan de bal. Maar als dat dan een keer niet het geval is, dan kan Slovenië er ook gevaarlijk uitkomen. Dat is al een aantal keer gebeurd. En de eerste keer dat het gebeurde, had het gelijk een tegengoal tot gevolg. Nederland nu aan de bal met Jansen centraal achterin. Samen met Blokzijl die de bal meegeeft aan Steur. Steur komt vanaf het middenveld om die bal te halen. Nederland zoekt Slovenië ver teruggezakt nu. Ze zetten iets meer druk dan in het begin van de wedstrijd. Maar bij Vlagen is er toch gewoon weer een witte muur. En onder andere Reed kan nu alleen maar achteruit, omdat hij de weg er doorheen niet weet te vinden. Nu misschien aan de linkerkant met Jansen. Grote stappen. Middenveld overgestoken. De steekbal richting Zeefuik is goed bedacht, maar een beetje aan de harde kant. En daardoor een prooi voor de Sloveense doelman. We zitten in de 39e minuut. De laatste fase van de eerste helft. Nederland heeft die voorsprong. Die belangrijke voorsprong uit in Slovenië. 1-2.
0: Tot 8 uur volgen we Nederland-Slovenië. De jongere variant, om het dan precies te benoemen. Want het is een cruciale wedstrijd. Als Oranje deze niet wint, dan is de EK-droom in ieder geval gevlogen. Tot 8 uur op GPR Sportradio. Jong Oranje, Jong Slovenië.

0: In Excess, Need You Tonight, GPR Sportradio. We volgen Jong Oranje tegen Jong Slovenië in Slovenië. Nick, hoe staat het ervoor?
1: Nederland heeft nog een voorsprong. Vrij trap voor Slovenië. Gevaarlijk door Topalovic in de 16 gebracht. En daar door Dies Jansen over de achterlijn gewerkt. En dus een corner voor Slovenië. Nederland heeft nog de voorsprong. Maar naarmate de rust nadert, zoekt Slovenië iets meer het doel van doelman Klaverboeren op. Zonder dat dat echt kans of gevaar tot gevolg heeft. Maar er ontstaat iets meer druk vanuit de Slovenen die ongetwijfeld niet met een achterstand de kleedkamers willen hier gaan opzoeken. Corner nu dus voor Slovenië. Topalovic opnieuw aan de bal. Moet hem voorgeven. De doet die bal wordt met het hoofd verlengd. En dan door Steuren weggekopt. En is Nederland even uit de problemen. Wel een kans om opnieuw de bal in te brengen voor de Slovenen. En dan uit de tweede lijn geschoten. Maar dit is het fragment wat je in het woordenboek bij het woord afzwaaier vindt. Want die bal, nou, hij is over de achterlijn gegaan. Want het wordt een doeltrap. Als de zijlijn was geweest had het me ook niet verbaasd. In ieder geval is het nu aan Nederland de beurt om de boel een beetje te vertragen, een beetje te traineren, want die voorsprong is wel lekker om vast te houden tot de rust. We zitten in de 44ste minuut. We zullen zo dadelijk gaan horen hoeveel tijd er bij komt. Ik verwacht niet al te gek veel. Lange bal nu van achteruit. Goeie bal, maar Oefkier kan daar niet bij voordat de doelman de bal tegen de borst klemt. En dus Slovenië weer. 44ste minuut dus. En het spel heeft, als ik goed heb opgelegd, twee keer echt stilgelegen. Eén keer in de openingsfase voor een pijnlijke enkel van een Sloveen. En Oefkier, die in botsing kwam met een tegenstander, werd ook nog eventjes verzorgd. Ik verwachtte dat daar vooral de extra tijd vandaan zal komen. Ondertussen is Nederland aan de bal met Oefkier, die weer helemaal hersteld lijkt van die botsing die hij dus had. Hij kon het wedstrijd gewoon vervolgen. En dat is maar goed ook, want hij zorgt voor veel gevaar. En maakte dus ook al een doelpunt, de gelijkmaker hier in Slovenië. Nederland met Jansen die mee naar voren is geschoven. Of het was Steur, nu Smit aan de linkerkant. Die kapt en draait en vindt dan de buitenkant van het veld. Heeft wel een Sloveen tegenover zich. Moet de bal dan terugspelen naar Steur op het middenveld. Waar kan de bal dan naartoe? Dat is verder naar links. Uiteindelijk Dijkstra, die ver mee is opgekomen. De back, hij is ook goed met rechts, of vooral goed met rechts geloof ik, maar speelt daar prima aan die linkerkant. Moet dan naar binnen komen om een voorzet te geven, maar dat is even niet besteed aan dit moment, want er is niet genoeg ruimte voor. Nederland schuift wel steeds verder op, met de centrale achterste linie nu helemaal op de middenlijn. Hoewel Nederland nu wel iets teruggedrongen wordt, Slovenië oefent wat druk uit op Steur, die dan maar de veilige weg naar achteren kiest. We zitten in de laatste 10 seconden van de reguliere 45 minuten. Nederland nog altijd dus voor in Slovenië. En dat is erg, erg belangrijk vandaag. Want als Nederland nog wat uit de kwalificatie wil halen, dan zal het moeten winnen vandaag. En het staat er dus wat dat betreft goed voor. 1 minuut komt erbij in deze eerste helft. Inderdaad niet al te veel. En die minuut die loopt al 10 seconden. Dus over pak een beet 50 nemen wij afscheid van elkaar. Zeefuik met een voorzetje met de buitenkant. Was leuk bedacht, maar de uitvoering was minder. Een makkelijk blok van de Sloveense defensie. Die dan een bal een roei naar voren geeft. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Gaat Nederland nog een vrij trap krijgen op de linksbackpositie ongeveer. Terwijl de regie hier nog een keertje inzoomt op een schouderduw van Zeefuik, voorafgaand aan die voorzet met de buitenkant voet. Stevig voetbal, ja, maar geen overtreding. En de scheidsrechter die dan ook doorspelen. Jansen is inmiddels, ik dacht dat hij een vrij trap kreeg. Het wordt gewoon een ingooi. Heb ik gemist wat de scheidsrechter daar besloten had? Nee, het wordt toch een vrije trap. Nou goed, ze zijn er inmiddels uit geloof ik. Jansen heeft de bal neergelegd. Topalovic gaat erheen, gaat dan weer terug. We zien wat van het schaarse publiek nu in beeld gebracht worden door de regie. Die zitten comfortabel in het late middagzonnetje in Slovenië. En die vrije trap, die hoeft niet meer. Want de scheidsrechter fluit voor de rust. Slovenië en Jong Oranje gaan de kleedkamers opzoeken met een stand van 1-2.
0: Vanaf 6 uur, rond de klok van 6, pakken we het weer op met Nick Vollerendt. Tweede helft, Jong Oranje, Jong Slovenië, GPR Sportradio.

0: Sam Smith op GPR Sport Radio. Dancing with a Stranger. Zometeen weer Oranje. Het is nu rust in de wedstrijd. Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Cruciale wedstrijd om het EK te halen. Vanaf 7 uur in het programma van Hein hoor je uiteraard de tweede helft hier op GPR Sport Radio. Maar even iets anders, want in Tialf is vandaag het shorttrack seizoen geopend. Zo reden onder andere de broertjes Van het Woud en de zusjes Velzenboer hun eerste races na het Olympisch seizoen. Dat deden zij tijdens de Dutch Open. En de officiële opening is dat ook van het internationale seizoen. Robert, jij zit heel goed in de schaatswereld als zelf ook oud schaatser. Hoe belangrijk is deze wedstrijd?
1: Ik was niet zo goed in shorttrack, dat moet ik meteen bekennen. Maar inderdaad, ik volg het wel. En de Dutch Open, dat is inderdaad dat is een wedstrijd. Daar mag volgens mij, als ik het goed zeg, iedereen van internationaal niveau aan meekomen doen. Een beetje een soort testcase. Iedereen wordt uitgenodigd. Kom lekker met ons strijden. En voor de Nederlandse bondscoach, dat is Niels Kerstholt, is dat ook het moment om te kijken, ja, welke rijders ga ik eind deze maand, als in Montreal en Vancouver beginnen ze. Daarna gaan ze naar Montreal. Ja. In oktober, einde van deze maand, het World Tour seizoen begint. Welke rijders ga ik dan meenemen? Dan moet je officieel dus top 6 rijden om die selectie te maken. Mm-hmm. Maar de namen die je net noemt, de broertjes Van het Woud, ja, de zusjes Velzenboer, ja, die hebben zo'n staat van dienst. Ja, als die van het weekend niet helemaal thuis geven, dan gaat Niels Kerstholt ze echt niet thuis laten. Dus
0: het is eigenlijk meer voor de extra's.
1: Precies. Het zijn een beetje de rijders die aan de onderkant van de selectie zitten. Gaan ze wel mee, gaan ze niet mee naar de World Tour. En voor de routiniers is het om even lekker in te komen. Lekker wat wedstrijdmeters te maken.
0: Laten we eventjes naar Friso Emons gaan. Olympisch kampioen op de relay natuurlijk. En daar aanwezig. Goedemiddag, Friso.
2: Goedemiddag.
0: Of ja, het is al avond stiekem. Het wordt ook langzaam donker. Friso, jij bent daar eigenlijk om te kijken, hè? Want jij schaats niet. Waarom niet?
2: Nee, klopt. Ik heb er zeker van genoten vorig weekend en vandaag. Maar ik schaats zelf nog niet, omdat ik herstellende ben van een operatie aan mijn meniscus. Die afgelopen maart is gedaan. En ik probeer nu langzaam de draad weer op te pakken om hopelijk in de tweede helft van het seizoen er wel weer bij te zijn.
0: Ja, nou, dat is ook een goede motivatie. En op zich, aan het begin van het seizoen is dan liever dat moment. Jij staat al de hele middag aan de kant, want de eerste dag zit er al op. Ze waren rond 4:05 klaar met schaatsen. Wat viel jou op?
2: Nou, het viel mij wel op dat ik sowieso het idee heb dat mensen het wel weer leuk vinden omdat de wedstrijden weer gaan beginnen. Je hebt natuurlijk altijd een lange zomerperiode en dat kan soms ook een beetje voelen als een lange sleur die zeg maar door blijft gaan. En het racen is altijd leuk en daarom doen we het. Dus ik merk ook wel dat mensen dat ook wel echt wel weer leuk vinden aan de sport en dat de energie dan ook echt wel weer terugkomt.
0: En als je dan nu kijkt naar die toppers, dat doen we toch ook na dat Olympische seizoen, wat uitermate succesvol was. De broertjes Van het Woud, de zusjes Velzenboer, hoe stonden ze op het ijs?
2: Nou, zeker weten goed. Hè. Vooral vandaag was een kwalificatiedag. Dus dan is het enige wat je moet doen, is gewoon veilig doorkomen. Binnen de gekkigheid die er af en toe ook ontstaat in het shorttrack. En dat hebben ze volgens mij allemaal wel goed gedaan. En dat is natuurlijk hetgene waar zij zich voornamelijk op moeten focussen deze dagen.
1: Ja, ik zei net al, als zij dit weekend her en der misschien een steekje laten vallen, dan zal de bondscoach Niels Kerstholt ze niet meteen thuis laten. Dat klopt toch?
2: Nou ja, zeker weten. Vooral bij een Xandra die afgelopen weekend bij de selectiewedstrijd niet heeft gereden, is dat ook zo. En bij Jens zal het ook niet anders zijn. Je wil natuurlijk uiteindelijk met het beste team. Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen uiteindelijk wel hopelijk zo dicht mogelijk in die top 6 komt. Maar het zal wel heel gek zijn als de echte toppers inderdaad thuis blijven.
1: Ja, en hoe was het de afgelopen zomer? Iedereen kwam met een high terug uit eerst Milaan en toen nog het WK. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was het om de draad weer op te pakken?
2: Nou, dat is voor mij dan net iets anders gelopen dan bij de rest. Omdat ik natuurlijk vol in het revalidatietraject ging. Ik ben letterlijk 2 dagen na terugkomst van Montreal, het WK, ben ik onder het mes gegaan. Maar ik merk wel ook de opbouw van dit seizoen is wat langer en is wat anders. Je merkt dat mensen net ietsje minder scherp zijn dan dat ze afgelopen jaar waren rond deze tijd, wat natuurlijk volkomen logisch is. Maar dat is nou helemaal wel wat het is, maar dat is ook niet erg.
0: Nee. Nu, als je dan naar dit seizoen kijkt, wat zijn nou echt de wedstrijden om naar vooruit te kijken? Of kan je als shorttracker, bijvoorbeeld in jouw geval, als je het wat zwaarder hebt met het herstellen van een blessure, ook denken van, nou, dit is dan maar één seizoen om te skippen?
2: Nou, voor mij voelt het wel een beetje zo dat het volledig in teken staat van herstel. Want ja, het kan eigenlijk ook niet anders. En gelukkig kon ik mijn operatie ook op het juiste moment plannen. En hoefde het niet vorig jaar te doen. Dus voor mij is het volledig wel in het teken van het herstel. Maar het is ook voor de rijders die nu al rijden ook alweer een kans om jezelf een beetje opnieuw uit te vinden als het ware als sporter. Want vorig jaar kan je natuurlijk voorstellen, dan moeten alle puntjes op de i gezet worden. En heb je niet heel veel kansen om wat nieuw materiaal te proberen. Of op nieuwe schoenen te rijden. Of wat anders aan je techniek te veranderen. Want alles moet gewoon vanaf moment 1 kloppen. En hier zit er wat meer rust en vrijheid in. Dus het is altijd wel leuk om te zien dat atleten, waaronder ik natuurlijk ook, dan net even wat andere dingen proberen die je dan in het Olympisch seizoen niet doet. En daar komen dan hopelijk dan wel weer hele leuke dingen uit voor de komende jaren.
1: Ja, is Nederland wel weer echt leading geworden nu bij het short track? Want ik zag ook een hoop buitenlanders die afgelopen zomer toch naar Heerenveen zijn gekomen om te kijken van een kijkje in de keuken te nemen. Hoe doen ze het daar?
2: Hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Nou, ik denk wel dat er een heleboel landen zich na de Spelen achter hun oren moeten krabben van hoe is dit allemaal ons nou overkomen? Want wij zijn natuurlijk by far de beste geweest en eigenlijk ook boven onze verwachtingen goed gepresteerd. En dan ben je natuurlijk wel de benchmark. Dus ik kan me zeker voorstellen dat mensen naar ons kijken en dat merk je ook wel. Dat mensen graag bij ons willen trainen of vanuit de coaches ideeën willen uitwisselen met ons. Dus dat krijg je natuurlijk als je die status hebt. Dus het is ook aan ons om ook weer te blijven innoveren en het over 4 jaar weer te kunnen doen. Maar als we hetzelfde doen als wat we nu deden, dan is de kans klein dat het over 4 jaar weer hetzelfde lukt. Dus wij moeten ook weer door.
0: Dankjewel. Ik vind het fijn dat we je even hebben kunnen spreken. Friso Emonds, Olympisch kampioen op de relay, die ook dus bij de Dutch Open is. Maar dan als toeschouwer en eventjes als commentator hier op GPR Sport Radio.

0: Duran Duran, Ordinary World, GPR Sportradio. Zometeen vanaf 7 uur, Hein Keizer, die pakt hem weer door. Wat heb je in de show, Hein?
1: Zeker, goeie avond. Nou, onder andere Manchester City, want die saga die ettert een beetje door. Er is beroep gedaan. De 114 gebroken regels van de Premier League. Hoe gaat dat nou verder? Daar bellen we over met Thijs Hoek. We gaan Koos Tompé bellen.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is wel een van mijn favoriete darters aller tijden. De kraanvogel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, over de World Grand Prix of Darts. En er is iets aan de hand bij AZ. Want die spelen een wedstrijd tegen Hapoel Beersheva. Alleen de burgemeester van Amsterdam die heeft gezegd dat daar geen fans bij mogen zijn.
0: Oh, nou hoe dat zit hoor je allemaal vanaf 7 uur met Hein Keizer. Veel plezier.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want hij omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapte dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerkafsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En 1 uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit. Ja, maak
8: een broodje. Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via Financial Lease.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen.

0: kledingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: GPR Sportradio. Hein Keizer.
5: Goedenavond, het is vrijdagavond. Jong Oranje speelt en is in de problemen met Nick Vorent.
6: Ja, er is een doelpunt gevallen. Koud uit de rust heeft Slovenië de gelijke stand weer op het scorebord gezet. 2-2. We zitten in de 51ste minuut en Oranje is terug bij af.

0: Het is de enige supporter die ik ken van Port Phil FC. Ja, dat is Robbie Williams. Zijn hometown club is dat. Ja, verder zijn er geen bekende fans van Port Phil FC. Pak je toch even mee zo op de vrijdagavond. Rock DJ Robbie Williams op GPR Sportradio. Goedenavond. Het is vrijdagavond. Er wordt flink gevoetbald deze avond in onder andere in de Nations League. We gaan het hebben over Manchester City. Want dat is toch wel het verhaal van ja, de afgelopen week. Het is meestal met interlandvoetbal. Dan denk je, nou, we gaan een rustig weekje tegemoet. Maar niks is minder waar. En ondertussen speelt Jong Oranje tegen Jong Slovenië. En in het livecenter heb ik Nick Vorent zitten. Nick, we hoorden dat er al een 2-2 viel. Hoe is die tot stand gekomen en hoe staat Jong Oranje ervoor?
1: Nou, rijpe appeltjes, want Jong Oranje pakt zojuist weer een nieuwe voorsprong. Reed, na een lange solo, prikt hij de bal langs de doelman en die bal rolt lekker langzaam over de doellijn, binnenkantje paal. En zo staat Nederland ook al snel weer op voorsprong na het incasseren van die gelijkmaker van de Slovenen, waarbij de bal door de nummer 8 Matja Sets in de rebound werd binnengewerkt. En Nederland was eventjes van slag, kreeg wel een reeks corners meteen daarna, maar gaf ook bijzonder veel ruimte weg aan de andere kant. Dat is een beetje het beeld wat we eerder al zagen. Een aanvallend Nederland, maar ook met defensieve kwetsbaarheid. Maar Nederland staat dus alweer voor, met dank aan Reed en diens solo. Terwijl er nu een blessure lijkt te zijn bij Zeefuik. Hij ligt in de 16 meter, terwijl Nederland nog wel aan de bal is en verder voetbalt. Met Steur op de rand van de 16 meter. Die zoekt de ruimte voor het schot. Dat kan hij niet vinden, die ruimte. Hij struikelt dan bijna over de bal. Hij blijft wel aan de bal en geeft die dan aan Dijkstra.
0: Nick, het ging vorige week natuurlijk heel veel over de aanvallende intenties die niet te zien waren bij Jong Oranje en Michael Reiziger. Hoe is dat vanavond?
1: Nou, aanvallende intenties zijn er zeker. Nederland brengt absoluut het grootste gedeelte van de wedstrijd door op de helft van de tegenstander. En zoekt ook echt naar de aanval. Veel via de flanken, veel met backs die mee opkomen. Met die aanvallende intenties zit het vandaag in Slovenië wel goed. De keerzijde is dat Oranje defensief kwetsbaar lijkt.
0: Ja, want 2 doelpunten gescoord door Jong Slovenië. Zijn er nou nog noemenswaardige spelers bij Jong Slovenië die misschien de luisteraar kan kennen?
1: Nou, als je een volger van de Nederlandse clubs bent, dan ken je misschien doelman Stupliar, want die staat onder contract bij FC Groningen. Is daar niet de eerste doelman. Maar er komt hier natuurlijk wel ook een aantal ploeggenoten tegen. Van Bergen bijvoorbeeld, die aan Jong Oranje zijde speelt. En de ploeggenoot is van Stupliar. Ik zit ondertussen naar het scherm te kijken, waar ik zie dat Poku, invaller aan Jong Oranje zijde, eventjes in beeld wordt gebracht door de regie. En we zien nu nog eens een keer waarom dat is. Hij laat namelijk een bal nogal knullig onder zijn voeten doorspringen. Het ziet er niet mooi uit. Wordt er nu weer gescoord?
0: Ja, er wordt weer gescoord, ja.
1: Dat heeft de regie gemist, want er wordt geknuffeld zonder dat het doelpunt in beeld is gebracht. Ik kan u niks over de goal vertellen, maar Jong Oranje komt op 4-2 voor. Het is Zeefuik, zie ik nu in de herhaling, die zomaar mag ontsnappen. En dan is het Smit die de bal van dichtbij binnen kan lopen. Een koud kunstje voor Kees Smit. En zo pakt Nederland plotseling, zeer plotseling, een 4-2 voorsprong. En ziet het er echt goed uit vandaag in Slovenië.
0: Hoeveel minuten moeten ze nog deze stand vasthouden?
1: We zitten in de 58ste minuut, dus een ruim half uur nog te gaan voor Jong Oranje vandaag.
0: Vrijdagavond. GPR Sport Radio avond zou ik bijna willen zeggen. I heard a rumor. Ik denk zomaar dat Jong Oranje gaat winnen van Jong Slovenië. Moet ook wel. He, laatste stroom en dat soort dingen. Bananarama op GPR Sport Radio. Goedenavond.

0: Bananarama, I heard a rumor op GPR Sportradio, waar in het Live Center Nick Voorhand zit. Nick, kleine rectificatie van jouw kant nodig, want een andere doelpunt te maken dan dat wij dachten.
1: Een andere doelpunt te maken dat we dachten. Ik dacht dat het Reed was die zich zo mooi door de defensie van Slovenië soleerde. Dat was het niet. Het was Poku, invaller in deze wedstrijd. Hij was het die de bal zo lekker langzaam achter de doelman prikte.
0: Maar nog steeds een comfortabele voorsprong dus voor Jong Oranje?
1: Zeker, ruim een uur gewisseld. We zien inmiddels wat wissels aan Slovenen. Ze zeiden ruim een uur gespeeld en Nederland heeft die voorsprong van 2 doelpunten. Want het staat hier 2-4 nadat Smit zojuist het laatste doelpunt maakte. En Nederland blijft gretig zo te zien, want er wordt flink doorgejaagd op de doelman op zoek naar meer.
0: Kijk, dat is altijd mooi nieuws. Wat minder mooi nieuws is, dat is toch wel de affaire, zo kunnen we het tegenwoordig wel noemen. Het schandaal, zo wordt het in Engeland genoemd, het grootste sportschandaal wat er ooit is geweest in de Premier League. Manchester City heeft 114 regels gebroken. En mijn favoriete fragment van die hele saga was afgelopen week. Toen werd de CEO van Manchester City, dat is Ferran Soriano, werd ondervraagd toevalligerwijs door de BBC. En die zei het volgende.
2: The Premier League confirms you cheated for nearly a decade. Do you apologize to football fans?
3: I have nothing to say, thank you.
0: Er werd hem dus gevraagd, wil je eigenlijk sorry zeggen tegen het voetbal? En hij wilde daar niks over zeggen. Thijs Hoek, onder andere man die hier op zondagavond zit met Tom van het Hek. Maar ook The Ball is Round podcastmaker. Dat is een podcast over Engels voetbal. Het is toch wel heel pijnlijk hoe dit doorsuddert, toch Thijs?
4: Ja, Hein, goedenavond. Ja, we hebben een bijzonder pijnlijke week achter de rug, waarin ook voetbalfans online in elkaar ook een beetje in de haren zijn gevlogen. Dat snap je natuurlijk ergens ook wel. Al die City-fans die zijn behoorlijk verrast door dit nieuws. Je vraagt je af waarom, maar toch, als je voetbalfan bent, dan glipt er wel eens iets door je aandacht heen. Zeker als je partijdig erin staat. Dus fans zijn geschokt, maar toch ook wat er allemaal is gebeurd sindsdien. Hè? Man City is vandaag officieel in beroep gegaan. Dat kunnen we ook wel, hadden we een beetje kunnen zien aankomen. De premier heeft zich erover uitgesproken en die Burnham van het VK zegt dat niemand boven de wet staat. Nou ja, inderdaad al Pep Guardiola heeft gezegd dat hij zich meer Man City man voelt dan ooit. Dat hij er voor alle supporters is.
0: Oh ja, dat is het lekker. Is echt,
4: ja, nou ja, goed, dat is toch een warme schouder die je dan opeens voelt. Maar het is absoluut het sportverhaal van deze interlandperiode. En wat je zei al, het komt van een club, dat is het helemaal bijzonder.
0: Ja, want 114 regels gebroken. Er wordt steeds meer duidelijk over wat er nou precies gebeurd is en hoe ze het hebben gedaan. Want wat heeft Manchester City nou precies verkeerd gedaan?
4: Ja, dat is eigenlijk, het is een goede vraag, omdat heel veel, er wordt heel veel over die 114 regels gesproken, maar omdat het er zoveel zijn, is er toch ook veel onduidelijkheid over wat er nou precies is gebeurd. En ik vind zelf toch een van de meest schrijnende details zijn toch wel gewoon ook die schijncontracten die Manchester City dan aanging met commerciële partners. Waardoor ze eigenlijk constant die inkomsten in de club kunstmatig konden verhogen. Je had natuurlijk die staatssponsor, de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, die wilden zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geld in die club pompen. Daar zijn regels voor, gestructureerd mag. Per sponsor het ook een maximaal bedrag. En via allerlei toch echt gewoon schijnconstructies werd dat opgehoogd. En dan kun je praten over niet alleen een oligarch die veel geld in een club pompt, maar ook over list en bedrog tegenover een hele voetbalbond, tegenover je collega clubs. En dat onacceptabel is bijna een eufemisme op dat punt.
0: Ja, ik zag zelfs dat de burgemeester van New York, die heeft zich ermee bemoeid. Mandani, die had een tweet gegooid. Want die is geplaatst, die is volgens mij Arsenal-fan. Die had 114 had hij getweet. Gewoon alleen 114.
4: Ja, en je moet je eens voorstellen hoe dat overkomt op de gemiddelde volger van de New Yorkse politiek, die heel veel van Zoran Mandani weet, maar heel weinig van Manchester City. Ja, toch een van de meest willekeurige uitspraken uit de geschiedenis van zijn politieke loopbaan misschien wel, maar niet voor ons, want wij begrepen hem heel goed.
0: Ja, Thijs, jij volgt het Engelse voetbal in de podcast The Ball is Round. Nu zijn al die andere clubs, die zijn wel in opstand aan het komen. Ik zag onder andere volgens mij de oud-voorzitter van Stoke City, die zei van wij moeten nu de FA Cup terugkrijgen. Gaat dat nou echt gebeuren? Zit dat er nou echt in dat dit gaat gebeuren? Dat zij al die titels en al dat prijzengeld kwijt gaan raken?
4: Nou, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Hè. Het is inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Allerlei trainers, voorzitters roeren zich. Je had van de week ook Alan Pardew bijvoorbeeld.
0: Ja. Oud-coach van ADO Den Haag, niet te vergeten.
4: Ik wou net zeggen, op een blauwe maandag nog in de Eredivisie tevoorschijn gekomen. Maar in zijn gloriejaren werd hij bijvoorbeeld een keer vijfde met Newcastle. En die was gewoon best wel emotioneel op de Britse radio ook. Die zei, als je Man City uit dat jaar haalt, want ze hebben vals gespeeld, dan had ik een Champions League plaats gehad. En wat was er dan met mijn carrière gebeurd? Het werkt op heel veel psyches door, om het zo te zeggen.
0: Ja.
4: Maar ja, wat er nou echt gaat gebeuren, daar moeten we ook simpelweg gewoon nog heel lang op wachten. Want Man City is vandaag in beroep gegaan. Dat betekent dat er een nieuwe onafhankelijke commissie 12 weken lang naar dat beroep van Man City gaat kijken. Daarna moet er binnen 30 dagen een keuze worden gemaakt door die commissie. Dus wat je krijgt, is dat het dit gewoon het hele seizoen door gaat sudderen. En dat is fascinerend, omdat Man City, ja, het is nu heerlijk voor ze dat de interlandperiode even bezig is. Maar straks komt die een keer tot een einde en dan moeten ze naar Anfield notabene. Ja. Nou, ik denk dat de receptie die ze daar krijgen, ja, een koude douche schiet nog tekort, om het zo te omschrijven. Dus ik denk dat we hele gekke weken in het Engelse voetbal krijgen.
0: Kijk, en dan kunnen we jou natuurlijk altijd spreken. En we kunnen jou altijd op zondagavond kunnen we jou horen bij Tom van het Hek. Weet je wat heel grappig is, we hebben het dan over Manchester City en welke artiest moet je natuurlijk draaien als je het over Manchester City hebt?
4: Oasis, neem ik aan.
0: Kijk, Thijs, man naar waard. Oasis, Don't Look Back in Anger. Nou, ik denk dat ze wel een beetje pissig zijn daar in de Premier League. Thijs Hoek van de Ballers Round en hier zondag te horen op GPR Sportradio. Dankjewel!

0: grootste fans van Manchester City, Liam en Noel Gallagher. Oasis, Don't Look Back in Anger op GPR Sportradio. En naast muziek hebben wij het natuurlijk ook voornamelijk over sport. En er wordt gevoetbald, Jong Slovenië tegen Jong Oranje. Jong Nederland, hè, dat is onder de bezielende leiding van Michael Reiziger. Is het dat laatste stroom, Nick Voorhand? Klopt dat ook een beetje? Is het ook die laatste stroom die Michael Reiziger en zijn ploeg aan het pakken zijn?
1: Nou, er is gekozen voor een aanvallende tactiek met defensieve kwetsbaarheid ten gevolg. Maar het pakt goed uit. Nou, in Nederland incasseerde 2 keer, maar scoorde tot nu toe 4 keer. En dan valt die balans dus goed uit. 4-2 de voorsprong voor Jong Oranje in Slovenië. We zitten in de 73ste minuut en Nederland lijkt de wedstrijd iets te willen neutraliseren. Deze stand is natuurlijk prima voor Nederland. En dus is het te begrijpen. Nu komt Sliti overigens binnen de lijn. Het doelpuntenmaker Kees Smit gaat eraf. Sliti, de linksbuiten van Feyenoord, zal ongetwijfeld ook in deze wedstrijd linksbuiten gaan spelen. Want dat was ook de plek waar Smit deze wedstrijd veel te vinden was. Hij scoorde de laatste Nederlandse goal op aangeven van spits Zeefuik. Nederland staat comfortabel voor en lijkt in deze fase niet echt in de problemen te komen in Slovenië. We spelen nog een krappe 20 minuten, tussenstand 2-4.
0: Zometeen hoor je hier op deze zender, op GPR Sportradio, Koos Tom P. Ja, de enige echte kraanvogel over de World Grand Prix of Darts. Dat zometeen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau.
20: Basic Fit. Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
30: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
31: GPR Sportradio. Verkeer.
32: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Daar is de vertraging 3 kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht.
31: GPR Sportradio.
33: De Sound of Sport.
31: Hein Keizer.
1: Ah, zometeen hoor je de man die hiermee bekend is geworden. Nou, dat zegt genoeg. Koos Tompé over de World Grand Prix of Darts op GPR Sportradio.

0: Imagine Dragons. Zo. Imagine Dragons. GPR Sportradio Thunder. Waar Jong Slovenië tegen Jong Nederland nog altijd 2-4 is, hebben wij een regelrechte legende aan de telefoon. Het is de man die met deze, ja, tune, wil ik bijna zeggen, altijd opkwam. Krijg je meteen zin, toch? Ko, word jij nou nog wel eens badend in het zweet wakker met dit liedje?
1: Nee hoor, helemaal niet. Goedenavond trouwens. Nee, totaal niet, joh.
0: Nee?
1: Nee, geweldig toch. Mooie herinnering aan.
0: Ja? Ja, word je daar altijd... zeg maar, is dit altijd hetgeen waar je dan aan herinnerd wordt van... Ko, doe dit nog een keer?
1: Ja, precies. Ja, en die kraanvogel.
0: Ja, de kraanvogel. Ja. Ben je hem nu ook aan het doen, eerlijk zeggen? Sta je nu in de pose, of...
1: Nee, ik sta nu niet in de pose, nee. Maar we waren 2 weken geleden in AFAS, dat was het toernooi. En wij staan dan met de studio in de zaal.
0: Ja.
1: Dus, tussen het publiek, ja, dan heb ik wel een keertje of 20 DJ Kraanvogel voor de foto moeten doen.
0: Ben je het dan op een gegeven moment ook helemaal zat? Of denk je, ah joh, wel, ik verdien er toch mijn geld mee. Kan mij het rotten.
1: Ja, precies. Ja, maar dat niet alleen. Dat zijn de dingen die erbij horen. Dat heb je zelf gecreëerd. Ja,
0: ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. We gaan over een kwartiertje kijken naar de kwartfinales van de World Grand Prix of Darts. Het is een opvallend toernooi, want we hebben al 2 grote uitschakelingen gezien van Gerwe en Lidler. Was dat nou zo'n verrassing voor jou?
1: Nou, Gerwe niet. Lidler wel. Lidler wel, maar die leek ook wel totaal niet gemotiveerd. Het zag er niet uit wat die jongens stonden te doen. Totaal onbekend ook voor ons dat hij dat ook kan. Maar schijnbaar was de motivatie er niet. Dus dat was wel een mega verrassing, hoor. En je zag ook dat ze tegenstonden, ja... iedereen had het over die Luke Woodhouse. Van jeetje, die verslaat Lidler. Ja, toen heb ik gezegd van ja, was Woodhouse nou zo goed of was Lidler nou zo slecht? Nou, dat bleek de volgende wedstrijd van Woodhouse wel. Ja. Het ging kansloos zitten.
0: Ja, precies. En van Gerwe, dat is wel bekend dat hij natuurlijk een beetje in een vormdip zit. Maar dat WK Darts, dat komt dichterbij en dichterbij. Hoe kan hij zichzelf nou te boven gaan komen?
1: Ja, hij zal toch een andere weg moeten ingaan, weet je. Het talent verdwijnt niet, weet je. Talent heb je en dat is blijvend. Maar de uitvoering van het talent, ja, daar schort het aan.
0: Ja.
1: Ja, en dat kan tientallen mogelijkheden hebben of oorzaken hebben waar dat aan ligt. Hè. Maar meestal ligt dat dan wel op het mentale vlak. En als jij maar blijft proberen om de beste te worden van het toernooi... ik weet niet of je jezelf dan een plezier doet... terwijl het niet lukt, weet je. Dan wordt je motivatie en vertrouwen in het kunnen ook niet groter.
0: Nee, is dit de belangrijkste graadmeter nu voor dat aanstaande WK, de World Grand Prix of Darts?
1: Ja, het is een onderdeel van. Hè. Ze zitten nu in het begin van een cyclus van heel veel televisietoernooien die eraan komen. AFAS was de eerste 2 weken geleden.
0: Ja.
1: Alleen die telt niet mee voor de ranking. Dus dat was dan echt een stappen op, hè, om te kijken van nou, waar sta ik? Ja, en deze is de eerste die echt meetelt. Maar ja, goed, we krijgen nog de Grand Slam of Darts. We krijgen nog het EK. We krijgen nog de Players Championship Finals. Er zijn nog zoveel toernooien die allemaal meetellen voor de ranking. Allemaal op televisiepodia's worden gespeeld. En bij die laatste, de Players Championships Finals, die zijn eind november zo'n beetje. Ja, dan moet je er toch echt wel staan.
0: Ja. Wie staat er nu het beste voor van alle darters die nu in die kwartfinale staan?
1: Nou, ik denk als je kijkt naar James Wade en Luke Humphries. En als je nou uitgerekend de 2 tegenstanders van die Nederlanders.
0: Ja, lekker is dat, Ko. Kom op, man.
1: Ja,
0: een beetje chauvinistisch.
1: Ja, nee, maar goed. Je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is wel weer fijn. Dus je weet waar je aan toe bent. En het is ook zo dat de wedstrijd nummer 3 en 4 zijn vanavond. Dus je hebt alle tijd om je voorbereidingen helemaal optimaal te doen. Maar dat zijn wel de 2 die in absolute... Kijk, gisteren had Humphries een wedstrijd dat we denken hij is te pakken. Maar dan komt het op een beslissende set aan. En dan is hij ineens weer helemaal van het niveau. Dat geeft ook wel weer aan waarom hij al jaren nummer 2 van de wereld is. En een tijdje ook nummer 1 van de wereld heeft gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die jongen heeft ongekende kwaliteiten. James Wade daar tegenover is echt de laatste maanden in zo'n ongelofelijke bloedvorm. Dat Gian van Veen daar echt een hele zware kluif aan gaat krijgen vanavond.
0: Ja, want de Nederlanders die nog in het toernooi zitten, dat zijn Gian van Veen en Niels Sonneveld. Die Niels Sonneveld, dat is een beetje een nieuwe naam voor de mensen die niet altijd darten kijken, maar wel de grote toernooien. Wat voor speler is hij? Waar komt hij nou in één keer vandaan?
1: Ja, Niels Sonneveld, die speelt eigenlijk al, nou, ik denk dat hij al zeker 10 jaar tot 15 jaar speelt. Hij heeft alleen nooit echt zich compleet ingezet voor de wereldtop. En hij komt met kleine stappen. Je ziet heel vaak spelers die in één keer naar boven komen drijven. En die knallen in één keer naar die top toe. En hij komt met kleine stapjes steeds verder naar voren. Hij had niet altijd alle geluk mee, ook als hij al een wedstrijd speelde op het grote podium. En nu, deze week, heeft hij laten zien dat hij echt over ijzeren controle beschikte mentaal. En hij heeft dingen gedaan. Ik bedoel, als we even kijken naar zijn eerste wedstrijd tegen George Rock, hè, nummer 7 van de wereld.
0: Ja, dat is geen koekenbakker.
1: Dat is geen koekenbakker. Hij wint de eerste set, Niels. En de tweede set staat hij klaar om uit te gooien en de wedstrijd te winnen. En George Rock die gooit 180 en daarna 151 uit en pikt de set af. En dat is een enorme tik. En wat doet Niels? In de derde set gooit hij gewoon 3 finishes van boven de 100... alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
0: Ja.
1: Dus mentaal staat hij er heel goed in. De niveau was ook echt heel goed. En wat dat zal hij ook nodig hebben vanavond, hoor, tegen Luke Humphries. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja, maar goed, het format is iets langer. Hè. Je moet 3 sets winnen, dus kom je een keertje 1-0 achter, is het allemaal niet zo heel erg.
0: Nee, dan is het niet verloren. En Gian van Veen dus vanavond tegen die James Wade. Gian van Veen is natuurlijk onze hoop in bangere dagen. Zeker als het aankomt op de Nederlandse darters. Hoe zit hij in zijn vel? Hoe is zijn vorm?
1: Ja, hij heeft een periode gehad. Hij werd Europees kampioen. Haalde de finale van het WK, waar hij kansloos verloor tegen een ontketende Litter. Daarna, ergens zo een beetje rond maart, april, kreeg hij problemen met last van nierstenen. Nou, is hij aan geopereerd en daar is hij van aan. Had hij even een vormdip te pakken. Je ziet wel dat hij nu echt aan het terugvechten is. Er zijn wel andere issues, wat heel veel van buiten naar hem toe komt. En waar hij, ja, als ik zo naar zijn interviews luister, wel wat mee bezig is. Dat ze zeggen, ja joh, je bent nu weer de nummer 2 van de wereld.
0: Ja.
1: Je moet de titels winnen.
0: Ja.
1: Ja, dan denk ik, ja maar luister, titels winnen, dat doe je niet zomaar als er een Luke Littler op aarde rondloopt. Of een Luke Humphries. Hè? Dan, ook al ben je nummer 2 van de wereld, als jij constant die halve finales haalt en kwartfinales haalt, ja, dan schiet je ook omhoog in die rankings. Zijn vorm is nog niet helemaal daar waar het is, in mijn ogen, toen hij Europees kampioen werd en de finale van het WK haalde. Maar hij is wel weer heel hard op weg.
0: Kijk.
1: Dus ik heb wel goede hoop.
0: Ja. Ko, je bent morgen te zien bij Viaplay. Ik wil toch een keer, nu ik je toch spreek aan, even over je kledingkeuze hebben. Je staat natuurlijk bekend om de fantastische hemden die je altijd draagt tijdens het WK darts. Heb je al een paar pareltjes klaar liggen voor dat WK darts?
1: Ik ben op zoek, maar er gaan er wel weer een paar komen.
0: Ja?
1: Geloof maar. En helemaal met de foute kersttruien.
0: Ja.
1: Elk jaar en dat soort dingen. Geloof me maar, er komen er echt wel weer een paar langs. Dat iedereen
0: waar hou je die dingen vandaan, man? Waar hou je die dingen vandaan?
1: Ah, joh. Sommige dingen, ja, ze worden wat duurder tegenwoordig, omdat we veel meer invoerrechten moeten betalen.
0: Oh, ja, dat weet ik al. Dan weet ik al waar ze vandaan komen.
1: Ja, maar dat komt ook omdat je ze maar één keer draagt. Want ik ga dan met die dingen niet in het dagelijks leven over straat lopen.
0: Nee, niet. Oh, maar kan je dat niet factureren naar Viaplay?
1: Nee, ik mag alleen maar de tijd die ik daar actief besteed factureren dan via Play. Dus dat zit er niet in.
0: Oké, ik wens je heel veel plezier morgen dan te zien bij via Play. De World Grand Prix of Darts. En vanavond dus door het kwartfinale van de World Grand Prix of Darts. Ko Stompé, hartelijk dank voor je tijd en een hele fijne avond.
1: Heel graag gedaan, dankjewel hè.

0: Talk Talk, Such a Shame op GPR Sportradio. Ja, Such a Shame, dat hadden we kunnen zeggen over Jong Oranje vorige week tegen Jong Denemarken. Dat was niet om aan te gluren. Jong Noorwegen moet ik dan wel zeggen, excuses. Maar vanavond speelde Jong Oranje tegen Jong Slovenië. En dat is goed afgelopen, Nick Voorhent, hier in het Live Center.
1: Goed afgelopen is juist gezegd. Nederland heeft gedaan wat het moest doen. Namelijk winnen uit in Slovenië. Doelpuntenmakers Oefkir, Zevenhuyk, Poku en Smit zorgden voor een 4-2 overwinning. En daarmee stijgt Nederland naar de derde plaats in de kwalificatiepool. En hoeft het alleen Israël nog voorbij. Op 6 oktober valt de beslissing. Dan speelt Nederland thuis tegen Bosnië, dat op de vierde plek staat. En Israël neemt het uit op tegen groepswinnaar Noorwegen. Spannend.
0: Ja, en is het dan ook zo als ze op dat moment derde worden, dat er dan nog een kans bestaat dat ze via play-offs zich kunnen kwalificeren?
1: Je overvalt me. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb me zo gefocust op die strijd om plek 2.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: En ik heb ook nog wel de hoop dat dat zou kunnen.
0: Hey, het is bijna 8 uur. Dan gaan we bijna richting 9 uur. Dan hebben we allemaal Nations League voetbal op de planning staan. Nick, jij zit hier de hele avond in het Live Center. Welke wedstrijden gaan wij nauwkeurig en nauwgezet volgen?
1: We hebben een heleboel wedstrijden op het programma in de Nations League. Maar er zijn er toch wel 2 die er boven uitschieten. Dat zijn Frankrijk, Italië, het topadviesje van vanavond. En België, Turkije is ook een leuke. Voor de rest hebben we nog Polen, Roemenië, Bosnië, Herzegovina tegen Zweden, Oekraïne tegen Noord-Ierland, Hongarije tegen Georgië en de Faroe tegen Slowakije.
0: Kijk. Ja, en vooral over dat Italiaanse elftal. Hè. Daar gaan we straks bellen met Boudewijn Goossens. Dat is een van de 2... presentatoren van Lo Stadio, want dat Italiaanse voetbal, ja, dat heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Daar spreken we hem straks over. Maar eerst misschien wel de allermooiste vrouw ter wereld. Nou, één na mooiste vrouw, want mijn vriendin luistert waarschijnlijk. Maar daarna is het Dua Lipa, hoor. Dat is wel echt een van de allermooiste. Op GPR Sportradio, Illusion.

0: Illusion, Dua Lipa op GPR Sportradio. Ja, als je Feyenoorder bent, dan zou ik even de andere kant op luisteren. Want slecht nieuws vanuit Algerije. Anis Hajmoussa is met een lichte blessure teruggekeerd na zijn interlandverplichtingen. De vleugelaanvaller liep de kwetsuur op in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zambia. En is door de bondscoach vrijgegeven om in Rotterdam te herstellen. En nog meer slecht nieuws, want ondertussen heeft PSV te horen gekregen dat de spits Alassana Plea langer moet gaan missen. De club verwacht dat de Fransman, die recent een operatie onderging, pas in het nieuwe jaar weer inzetbaar zal zijn in Eindhoven. En dat is heel slecht nieuws, want Plea die heeft al weinig minuten gemaakt voor PSV. En dit weekend wordt het wel vroeg opstaan hoor, want de GP van Bahrein, dat is eigenlijk in Maleisië, ja, dat klinkt een beetje gek, maar die kan je dus de hele tijd, want moet ik even uitleggen, Bahrein was origineel, stond op de planning, dat is verplaatst naar Maleisië vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. Maar je kan die het hele weekend beluisteren hier op GPR Sportradio. Morgenochtend hebben we om 6:30 ochtends de derde vrije training. En de kwalificatie begint ook al om 10:00, dus zet je wekker. Zondag begint dan de race om 9:00. Met het commentaar is zelfs van ouds, hè, zoals dat hier hoort op GPR Sportradio. Met Olaf Mol en Jack Ploy. En dat beloofde een hele mooie race te worden. Want Max Verstappen die had het naar zijn zin hoor in de eerste paar vrije trainingen. Dus dat belooft heel veel goeds. Het wordt wel vroeg opstaan. Morgenochtend dus om 6:30 ochtends de derde vrije training. De kwalificatie om 10:00 ochtends. En op zondag begint de race om 9:00 ochtends. En dat is dus te horen hier op GPR Sportradio met Olaf en Jack.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8:00.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een 30 minuten vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Nu bij

0: het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keizer.
3: Ah, zometeen gaan we het hebben over het Italiaanse voetbal, want daar gaat het niet goed. Waar het ook niet goed gaat, dat is bij AZ. Daar worden namelijk Israëlische fans geweigerd. Hoe dat zit, hoor je zo op GPR Sportradio. Goedenavond.

0: NBR Sportradio, The Riddle, Nick Kershaw. Het is vrijdagavond. We hebben zojuist Jong Oranje zien winnen tegen Jong Slovenië in de EK-kwalificaties. Goede zaken gedaan voor Jong Oranje, door Jong Oranje. De eerste reacties die hoor je hier natuurlijk vanzelfsprekend op GPR Sportradio. Maar er is zoveel meer moois wat er op de planning staat vanavond. Namelijk behoorlijk wat Nations League voetbal. En daarvoor heb ik in het Live Center Nick Voorend zitten. Nick, welke wedstrijden gaan wij straks zien om 8:15?
1: Ja, er staat een hele hoop op het programma in de Nations League vanavond. Er wordt gevoetbald in Nations League groep A. Daarin staan de knallers op het programma. Italië tegen Frankrijk en ook België tegen Turkije. België natuurlijk van onze eigen Mark van Bommel, de bondscoach daar. Er wordt ook gevoetbald in Nations League B. Daar staan Hongarije tegen Georgië en Oekraïne tegen Noord-Ierland op het programma. En ook Bosnië-Herzegovina tegen Zweden, Polen tegen Roemenië. En in de Nations League C hebben we dan nog Cyprus-Armenië, Letland tegen Montenegro, Kazachstan tegen Moldavië was vanmiddag al, en de Faroe-eilanden tegen Slowakije. Voor de echte liefhebber is de afsluitende wedstrijd van vandaag.
0: Ja, is dat ergens te volgen trouwens, die Faroe-eilanden-wedstrijd? Vraag ik me af. Is er een of andere illegale stream te vinden waar dit te zien is?
1: Ongetwijfeld, met leuke, ja. Dat zal Deens commentaar zijn dan, gok ik zomaar. Mocht u hem kunnen vinden, stuur hem alsjeblieft door. De tussenstanden krijgt u hier.
0: Ja, juist. We hebben natuurlijk ook België tegen Turkije, dus met Mark van Bommel. Die staat er goed op in België, hè?
1: Die staat er fantastisch op. Hij is echt lekker gestart met België, ondanks de nederlaag tegen Frankrijk in de laatste wedstrijd. Zijn er positieve kritieken voor Mark van Bommel in België? Zijn start met het Belgisch Nationale is een mooie start, een goede start, een gedurfde start. En dat het een gedurfde start is, laat hij ook zien met zijn opstellingen. Want vandaag zit Lukaku op de bank, gepasseerd. Want er komt niet genoeg aan spelen toe bij zijn club. De Ketelare is de man in de punt van de aanval. Mark van Bommel deinst niet terug voor een lastige beslissing.
0: Kijk, en hoe zit het met die andere grote wedstrijd? Frankrijk-Italië, zijn er nog opvallendheden in de basisopstellingen te vinden?
1: Nou, opvallendheden dat het smullen is met de spelers die op het veld staan. Vooral aan de Franse zijde. Een middenveld met de Cherki bijvoorbeeld. Een voorhoede met Olise, Dembele, Doué. Dat is natuurlijk altijd lekker om te kijken. Frankrijk is een van de meest gevreesde teams deze Nations League. Italië meer een opkrabbelende status. We zullen gaan zien wat daarvan terecht komt vandaag.
0: Ja, want we hebben even de discussie achter de schermen gevoerd. Olise of Olise?
1: Zegt u het maar. We gaan Olise zeggen vandaag.
0: Kijk, dat is duidelijk. Olise dus straks aan de start van die wedstrijd. Frankrijk tegen Italië. En dat hoor je natuurlijk hier op GPR Sportradio. Make Love, Room 5, Oliver Cheatman. Goedenavond.

0: GPR Sportradio, Make Love, Room 5, Oliver Cheatham. Om 9:15 is het zover. Dan trapt Frankrijk af tegen Italië. En Italië, dat is ja, van oudsher toch een beetje de grootste voetbalnatie zowat die er is. Maar dat is de afgelopen jaren niet meer zo. En ik ga vragen aan Boudewijn Goossens hoe dat komt. Want Boudewijn, Boudewijn Goossens van de Lo Stadio podcast. Goedenavond. Goeie stem heb je
1: trouwens. Goedenavond.
0: Ja.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Boudewijn, want ja, ik zei net, ik moet even één ding rectificeren. Ik zei net dat het een duo was, maar jullie zijn een trio. Westie Mak, Boudewijn Goossens en Willem Haak van Lo Stadio. De voetbalpodcast over het Italiaanse voetbal. Hoe is dat voor jou? Want ik neem aan dat jij ook al jaren dat Italiaanse elftal aan het volgen bent. In mijn optiek was dat gewoon een van de allergrootste die er was, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat was het ook. Maar ja, toen kwam de klad erin. En eigenlijk na de WK-zege in 2006 is het heel rap bergafwaarts gegaan. En ja, de WK-deelnames, het is verschrikkelijk sinds die tijd eigenlijk. Dus het is, ja, de EK-zege van 2021 was eigenlijk een soort pleister op een wond die nog niet geheeld is. Dus het is eigenlijk heel erg jammer. Want een toernooi, zeker voor ons Italofielen, zeg maar, een toernooi... Ja. Met Italië is natuurlijk nog net even een stukje leuker dan zonder. Ja, dat, zo is dat. En ik denk voor veel mensen gelukkig.
0: Ja, want het verschil is vanavond echt heel duidelijk te zien. We hebben straks Frankrijk, wat toch de voetbalnatie is van de afgelopen jaren, tegen de gevallen reus. Hoe is dat zo gekomen dat er in één keer de klat erin gekomen is?
1: Nou, eigenlijk is de zege van het WK in 2006 heel veel verbloemd. Want er is in de basis van het Italiaanse voetbal heel lang stilgestaan. Italië is van huis uit een land waarin heel veel oude vastigheden worden herhaald en hergebruikt. In de hele maatschappij, maar sowieso ook in het voetbal. Ja. Wij zeggen bij Lo Stadio ook altijd heel vaak, als er een trainer ontslagen wordt, dan komt die oude Rolodex, weet je wel, de telefoonlijst weer tevoorschijn. Ja. En dan komt er weer iemand anders uit die plek. Er is bijna geen ruimte voor nieuwe mensen, voor vernieuwingen, voor nieuwe dingen. Ja, en dan loop je achter de feiten aan. Als je ziet hoe er modern wordt gevoetbald in Europa, en ook in de rest van de wereld, maar zeker ook in de Premier League en bijvoorbeeld in Spanje. Ja. Italië loopt gewoon heel erg wat dat betreft achter de feiten aan. En als je niet vernieuwt, ook niet in je jeugdopleiding of in de structuren van een bond, dan ga je dat merken. En nu lopen ze in Italië keihard met de neus tegen de deur.
0: Ja, want ik weet nog dat ze dus niet geplaatst waren voor het WK in Amerika en in Mexico. En toen sprak ik met een Italiaanse restauranteigenaar, die was er sowieso helemaal kapot van. Ja, dat is natuurlijk, dat is prachtig om te zien wat voor een emotie die mensen hebben en hoe dat speelt. Maar die vertelde mij ook van we moeten de hele structuur omleggen. Wat is er dan precies mis met die structuur in het Italiaanse voetbal, wat dan wel bijvoorbeeld lukt in Nederland?
1: Nou ja, weet je, Roberto Baggio, de beroemde voetballer uit de vorige eeuw vooral, in begin deze eeuw, die heeft een plan gemaakt in 2010, waarin hij eigenlijk zegt, ga eens terug naar de jeugdopleiding, ga eens veel minder kijken naar alleen maar fysiek, maar ook naar tactiek en naar oefeningen, het leren voetballen, het spelen samen, en veel minder op dat winnen en op dat fysieke stukje, waarin dus eigenlijk Italië heel lang voorop heeft gelopen, maar uiteindelijk gewoon de slag heeft gemist, omdat het gewoon veel te fysiek was. Ja. Dus er is veel te weinig aanwas geweest van jonge spelers, waardoor je dus uiteindelijk in je nationale team gewoon achter de feiten gaat aanlopen. Ja. Het is eigenlijk dat hele rapport uit 2010 is min of meer in de prullenbak gegooid en aan de kant geschoven. Ja, dan gaat er zoveel kennis verloren. Ja, dat is gewoon eeuwig zonde natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar heb je dan niet een Italiaanse Valentino Driessen die dan de vinger op de zere plek legt? En die het even haalt en uitlegt?
1: Ja, die zijn er wel. Maar dan komt het EK van 2021 en dan win je dat. Ja, en dan is Italië weer het voetballand van de wereld. Ah. En dat is uiteindelijk, kijk, Italianen zijn bij uitstek toernooivoetballers. Maar ja, om goed te kunnen spelen op een toernooi, moet je natuurlijk wel op een toernooi mee kunnen doen. En dat is natuurlijk zeker op WK-toernooien het grootste probleem geweest de laatste jaren. In 2021 werd het echt een heel hecht team met Mancini en natuurlijk ook met Gianluca Vialli, die inmiddels overleden is. Mm-hmm. Ja, dat was zo'n hecht team. Die zijn echt boven zichzelf uitgestegen. En eigenlijk is op dat moment de hele bond en de hele structuur weer een beetje in slaap gesust vanwege dat succes. En is alles weer een beetje ja, op de lange baan geschoven. En dat breekt ze nu dus gewoon op.
0: Ja,
1: dat
0: merk je. Zijn er dan nog verwachtingen bij de Italiaanse voetbalfans of bij Italianen over zo'n Nations League of een EK wat er dan over 2 jaar aankomt?
1: Ja, nou weet je, Italië is heel slecht begonnen in de thuiswedstrijd van de week tegen België, waar ze in het Olympico met 0-2 verloren, waarin de rust al werd gefloten. Maar ja, goed, dan is de tendens best wel negatief. Spelen ze afgelopen week uit bij Turkije en dan laten ze serieus heel mooi voetbal zien en staan ze na een half uur met 0-3 voor.
0: Ja,
1: ja, en dan win je die wedstrijd met 1-4. Ze weten in Italië natuurlijk ook dat ze in een hele moeilijke pool zitten met Frankrijk, België en Turkije. Maar dan nog, je komt er goed uit. Er is best wel wat vertrouwen. Maar vanavond weten ze echt wel dat ze niet zo heel veel kans maken uit in Parijs.
0: Ja. Ja, ja, is dat wel de tendens? Dat gewoon jawel, geen kans is dat het ook op maar één moment goed gaat vallen voor de Azzurri?
1: Nou ja, weet je, het kan natuurlijk altijd als het goed valt en als de ploeg goed staat. Maar uiteindelijk, ja, tegen Frankrijk en tegen Spanje op dit moment is gewoon niet zo heel veel kruid gewassen. Dus ook in Italië is men wel realistisch. Deze wedstrijd, die kun je verliezen. Maar goed, maandag spelen ze in Bologna thuis tegen Turkije. En ja, die moet toch wel echt gewonnen worden om ook het blazoen een beetje op te poetsen.
0: Ja, dat snap ik wel. Boudewijn, jij bent onderdeel van de Italiaanse voetbalpodcast Lo Stadio. Jullie gaan iets bijzonders doen. Jullie gaan namelijk naar Antwerpen. Waarom?
1: Zeker. Nou ja, we hebben in de afgelopen jaren best wel veel een trouwe fanbase gekregen. En we hebben dat eerder in Amsterdam in een kleine setting. En afgelopen jaar in mei ook met een live uitzending in Breda gedaan. En dat was eigenlijk zo leuk. En we kregen zoveel reacties erop. Dat we zijn gevraagd om dat ook in België te doen. Want het grootste gedeelte van onze luisteraars komt uit België.
0: Mm. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, er wonen van huis uit heel veel Italianen in België. Wat wij een beetje hebben na de oorlog met Marokkanen en Turken die in Nederland kwamen werken. Zijn er in België heel veel Italianen ook in de mijnstreek komen werken. Dus Italianen zijn best wel sterk vertegenwoordigd in België ook. En er luisteren heel veel Belgen, niet alleen Italo-Belgen, maar ook gewoon Vlamingen naar Lo Stadio. Dus we gaan naar Lier in Squadra, dat is een prachtig automuseum. Zijn we uitgenodigd om daar een live uitzending te gaan maken. Dus dat gaan we doen, 14 november.
0: En hoe kunnen we kaarten daarvoor kopen of winnen? Of hoe werkt dat?
1: Dat kan via Lo Stadio, de website van Lo Stadio. Maar dat kan helemaal via squadra.be. Dat is squadra, het Italiaanse woord voor ploeg. Dus squadra.be. Okay. En daar kun je kaartjes krijgen. En dat wordt een hele leuke uitzending met Philip Joost. Dat is zeg maar de grote meneer van het Italiaanse voetbal op van de Belgische radio en televisie.
0: De Emiel Schelvis van België.
1: Zoiets, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hey, Boudewijn, nog even tot slot een kleine voorspelling. Italië tegen Frankrijk, wat gaat het worden?
1: Wil je mijn eerlijke antwoord of mijn gehoopte antwoord?
0: Ja, wat jij wil. Ik vind het altijd heel lastig om in te vullen voor anderen.
1: Ik denk dat de Fransen met 3-1 winnen. Maar ik hoop stiekem dat we met een 0-1'tje door Pio Esposito weglopen uit Parijs.
0: Kijk, Boudewijn Goossens van Lo Stadio. Dankjewel voor je tijd. En we gaan kijken hier om 9:15. Frankrijk tegen Italië op GPR Sportradio. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Hetzelfde.

0: The Cranberries, Ode to My Family. GPR Sportradio. Het wordt een interessante avond, hoor. Dat durf ik wel met enige zekerheid te zeggen hierop.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, want ik zie hem nu al prijken hier in het scherm van het Live Center. Want er kan zomaar een kampioen gaan vallen. Nou, kampioen is het niet helemaal. Het is een periodetitel die kan gewonnen gaan worden door Heracles. Heet dat het bronzen schild, Nick Forente? Vraag ik vanuit het Live Center.
2: Het bronzen schild, ja, dat zou goed kunnen. Heracles staat in ieder geval lekker los bovenaan en is dus goed op weg naar succes in de eerste periode. Helmond bungelt wat in de middenmoot. Die staan op de 14e plek en kunnen vandaag met een goed resultaat Eindhoven passeren.
0: Oké, maar dat komt allemaal straks. We gaan ook straks kijken naar de aftrappen van Frankrijk tegen Italië en Turkije tegen België. En opvallend nieuws, hoor, uit de ronde, de Tour de Langkawi, moet ik dan zeggen. Dat is een meerdaagse wielerwedstrijd in Maleisië. Daar is namelijk de Franse wielrenner Ronan Auguet in een kunstmatig coma gehouden na een zware valpartij. Dat heeft zijn ploeg Unibet Rose Rockets bekendgemaakt. Volgens het team is de toestand van de onfortuinlijke renner op dit moment stabiel. Over de precieze toedracht van de valpartij en de aard van zijn verwondingen zijn verder geen mededelingen gedaan door de ploegleiding. Maar dat is opvallend nieuws dus uit de Tour de Langkawi. Zometeen gaan wij overigens nog even bellen met Marijn Schrijver. Hij is stadsverslaggever van Amsterdam. En daar is van alles aan de hand. Dan denk je, wat is er dan aan de hand in Amsterdam? Is er iets met Ajax? Nee, er is iets met AZ. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar AZ die speelt 15 oktober. Dus dat is over 2,5 weken een wedstrijd tegen Apoel Beer Sheva. Dat is een Israëlische ploeg. En daar zijn toch wat vraagtekens bij of ze die supporters moeten, hoe zeg je dat, toestaan. Daar heeft de burgemeester van Alkmaar in eerste instantie van gezegd, nou, die zijn in principe wat mij betreft gewoon welkom. En toen heeft de burgemeester van Amsterdam weer gezegd, ja, ik heb dat liever niet. Een beetje een opvallende zaak, dat hoor je zo meteen om 9:15 hier op GPR Sportradio.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
28: The Sound of Sport.
1: Hein Keizer.
0: Ja, een hele goede avond. Mark van Bommel gaat het zometeen opnemen tegen Turkije. En Frankrijk-Italië wordt gespeeld. En wij zijn erbij op GPR Sportradio.

0: Pharrell Williams op GPR Sportradio. Goedenavond, Hein Keijzer hier tot 11 uur. We gaan straks live schakelen naar alle Nations League wedstrijden die vanavond worden afgewikkeld. Frankrijk tegen Italië, dat is nog wel een enorm grote wedstrijd. Maar eerst opvallend nieuws uit Alkmaar, want AZ die moet voetballen tegen Hapoel Beersheva. Daar zouden afhankelijk supporters welkom zijn bij die wedstrijd van de Israëlische club. Maar uiteindelijk heeft de burgemeester van Amsterdam zich ermee bemoeid. En toen waren die supporters in één keer niet meer welkom. Marijn Schrijver is politiek verslaggever van Amsterdam en voor de Telegraaf. Marijn, wat heeft Femke Halsema daar precies gedaan?
1: Nou, ze heeft een paar brieven gestuurd naar Alkmaar, naar haar collega daar, mevrouw Schouten. En ze zei van, dat moet je niet doen, die Israëlische supporters toelaten bij dat duel. Want die willen helemaal niet naar Alkmaar toe. Die gaan verblijven in hotels in Amsterdam. En die gaan uit in Amsterdam. En wat we dan kunnen krijgen is een herhaling van wat er is gebeurd toen Maccabi op bezoek kwam voor Ajax. Dat die supporters massaal het doelwit zijn van mensen die heel erg boos zijn op Israëliërs.
0: Ja, maar is het niet heel vreemd dat de burgemeester van Amsterdam zich gaat mengen in iets wat er in Alkmaar gebeurt?
1: Nou ja, zij mengt zich ermee, omdat zij dacht van, dat zij de problemen krijgt. Ja. Maar tegelijkertijd zegt ze daarmee ook van, jongens, ik kan dit niet aan, blijkbaar. Ja. Want de burgemeester gaat maar over één ding, behalve lintjes knippen. En dat is de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Ja. En zij heeft dat toen 2 jaar geleden, regelen. En ze gaat er niet vanuit dat het dan dit keer wel goed gaat.
0: Maar die burgemeester van Alkmaar die zag in eerste instantie geen probleem. Weet je ook waarom zij geen probleem zag? Had zij het niet door wat er zou kunnen gebeuren? Of dacht zij gewoon van, nou, we redden het wel hier in Alkmaar?
1: Nou, kijk, die supporters die komen, dan heb je allerlei informatiebeelden. En bijvoorbeeld toen Maccabi naar Ajax kwam, toen was het informatiebeeld, nou, die supporters van Maccabi die zijn bevriend met de supporters van Ajax, dus dat komt wel goed. In dit geval zijn die supporters van Hapoel Beersheva een medium risicogroep. Volgens mij zijn ongeveer alle supporters die daar uit wedstrijden, dan gaan dat. Dus dat kon gewoon. Ja. Maar die had dus niet stilgestaan met eventuele effecten die in Amsterdam zouden plaatsvinden. Daar heeft toen Amsterdam over aan de bel getrokken. En de vraag is, van moet je dan in Alkmaar je laten dicteren door wat Amsterdam wel of niet kan?
0: Ja, doe eens een voorschotje op wat daar het antwoord op is.
1: Nou, ze hebben dus in eerste instantie nu gezegd van niet welkom, die uitsupporters. En nu is daar een spoeddebat over maandag. Want heel veel partijen in de gemeenteraad van Alkmaar die zeggen van ja, hoezo bepaalt Amsterdam nou of wij of wel uitsupporters toestaan?
0: Ja, dat is
1: het. En dat is eigenlijk vorig jaar ook gebeurd in Birmingham. Ja. Toen is Maccabi daar ook geweigerd op basis van Amsterdamse bemoeienis. Of uiteindelijk toch weer niet, maar in ieder geval vanwege wat er in Amsterdam is gebeurd. Dus Amsterdam is een soort van halve lobbyist aan het worden van verban Israëlische supporters uit Europese duels.
0: Ja, en krijgen we dan ook straks de situatie, even los van de sport, dat stel er komt, los van het voetbal bedoel ik dan, een Israëlische honkbalclub naar Zwolle. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, maar die kunnen misschien ook wel een briefje verwachten van Halsema. Want ja, Israëliërs die zijn dol op Mokum. Ja. Want er ligt gewoon heel veel Joodse historie in Amsterdam. Ja. Historie. Ja. Dus die zullen hier dan altijd wel even willen komen, denk ik. Dus het schept een merkwaardig precedent, zeker.
0: Ja, en dus aanstaande maandag is er een spoeddebat. Verwacht je nou dat er nog gekeken gaat worden naar die beslissing om die Beersheva supporters te weren? Wordt dat nog gedraaid, denk je, of staat dat besluit nu wel vast?
1: Volgens mij mag een burgemeester daar redelijk autonoom in opereren. Omdat ook het is helemaal die verantwoordelijkheid. Dus die is ook de sjaak als het helemaal misgaat.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of die burgemeester nog te overtuigen is van iets anders. Alleen, kijk, zeg dan gewoon, we willen geen Israëlische clubs en supporters. Zeg dan, we zijn voor een soort van rare boycott. Ja. Van, we zijn tegen Israël. Ja. Maar verkap het niet als risico voor de veiligheid. Terwijl je weet, het zijn niet de Israëlische supporters die onveilige situaties veroorzaken. Maar ze zijn een doelwit voor je eigen burgers.
0: Ja, wat zegt dit nou over Femke Halsema? Dat ze zich heeft geroerd in deze discussie?
1: Dat zij gewoon echt wel bang is dat het weer opnieuw zou gebeuren. Ja. Dus dat in de afgelopen 2 jaar dat het niet de juiste maatregelen zijn genomen in Amsterdam of rondom dit soort duels om te dat ze het nu aandurven.
0: Ja, Marijn Schrijver, stadsverslaggever van Amsterdam voor de Telegraaf. Bedankt voor je tijd. Ja, we blijven het volgen. Aanstaande maandag dus een spoeddebat in Alkmaar. Ik ben benieuwd wat daaruit komt.
1: Ik ook.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Fijne avond.
0: Jij ook. Marijn, dankjewel.
1: Doei.
0: GPR Sportradio. Sit and wait. Sidney Young. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sidney Youngblood. Zometeen de aftrap. Aftrappen. Zie Mark van Bommel al klaarstaan met zijn België tegen Turkije en Frankrijk tegen.

0: Wat? GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ah, we kruipen langzaam richting de aftrappen in de Nations League wedstrijden. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben heel benieuwd of Mark van Bommel wederom het goed doet met België tegen Turkije. Nou, dat moet misschien wel goed gaan komen. Maar ook wel een klein succes op deze avond voor Jong Oranje. Ze hebben namelijk gewonnen van Slovenië. En ze behouden daarmee een kans om het EK in 2027 te halen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won de uitwedstrijd met 2-4 van Jong Slovenië. En door die overwinning blijft een plaatsing via de play-offs nog steeds mogelijk. Jong Oranje heeft het lot echter niet in eigen hand. Dinsdag moet het zelf winnen van Bosnië en hopen dat concurrent Israël niet wint in de wedstrijd tegen Noorwegen. Reiziger die was tevreden na afloop van de wedstrijd tegen Jong Slovenië en zei daarover het volgende bij ESPN.
2: Ja, bij Vlaag heel goed gespeeld. Kansen gecreëerd. We hebben ook kansen tegen gehad. Ik denk dat wij de rouwmomentjes goed door zijn gekomen door toch weer het spel op te pakken en daarna natuurlijk ook te scoren.
0: Kijk, dat zijn nog eens teksten van een Jong Oranje bondscoach Michael Reiziger. Dus tevreden, Jong Oranje wint met 2-4. En wij gaan langzamerhand even kijken naar het livecenter, want daar zit Nick Voorhand. Nick, goeie avond.
3: Er is op twee plekken afgetrapt, te weten in Frankrijk en in België. Frankrijk neemt het op tegen Italië. En België speelt in eigen huis tegen Turkije. En dat is een leuke natuurlijk, want Mark van Bommel, onze landgenoot, daar de bondscoach. Hij is goed gestart met België. En vandaag zal hij tegen hekkensluiter Turkije in de groep een goed resultaat moeten gaan halen met die speelstijl, waar hij zo ontzettend om geroemd wordt in België na de start bij dat land.
0: Ja, even een quizvraagje voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Als je nu aan het luisteren bent, ben ik wel benieuwd. Wat denk je nou dat het warming-up nummertje is van België? En denk even rustig na, we zaten net namelijk te luisteren naar de Belgische voetballers. Dat is dus gewoon Stromae, dat is best wel, vind ik best wel vet. Weet jij toevallig, Nick, welk nummer dat bij Nederland is? Vlak voor de aftrap, wat er dan gedraaid wordt?
3: Is dat ook van links naar rechts of draaien ze dan wat anders? Is dat alleen voor de supporters?
0: Dat is alleen voor de supporters.
3: Dat is alleen voor de supporters. Waar wordt Nederland warm van? Nou, misschien moeten we suggesties van de luisteraars vragen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat mensen wat een goed warming-up nummer is voor het Nederlands elftal. En dan niet van die hardstyle dingen. Ze hebben dus Stromae met Alloren Dans bij België. Maar ik ben wel benieuwd wat een Nederlands nummer zou zijn. Bij Italië. Ja, dat zal wel iets, even denken, Eros Ramazzotti of zo, zoiets. Ja, nou goed. Mocht je nou een suggestie hebben, kan je dat altijd droppen in de GPR Sport Radio app. Ben je van harte welkom. Wij gaan straks lekker kijken naar dat Nations League voetbal. Na Pink. Trust me.

0: Pink, Trustfall, GPR, Sportradio. Op de vrijdagavond waar er flink wordt gevoetbald. En dat is maar goed ook, want voetbal is toch een van de mooiste bijzaken van het leven. Dan gaan we even live naar het Live Center schakelen. Want daar zit vanavond voor ons Nick Vorent. Nick, België tegen Turkije. Mark van Bommel in eigen huis in België dus. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Nou, we hebben een levendige start van dit duel met Mika Gods als een van de blikvangers in de eerste 5 minuten van dit duel. Hij zorgde voor het eerste gevaar en werd zojuist van achter op de voeten gelopen in de 16 meter. Ongeloof op zijn gezicht toen de scheidsrechter besloot dat daar geen penalty voor zou volgen. Het was geen zware overtreding, maar ik snap de verbazing van Gods dan ook wel weer. In ieder geval staat het 0-0 en werd er dus geen penalty gegeven. Ook Turkije verstopt zich niet overigens. Zij staan puntloos onderaan in de pool en zullen dus wel wat moeten gaan bewerkstelligen tegen de Belgen. Zij zochten net ook al de weg naar voren, maar België had dat goed onder controle. Het is een lekkere open wedstrijd, in ieder geval in het begin. En dat voorspelt veel goeds voor deze voetbalavond. Terwijl ook Frankrijk en Italië dus gestart zijn. Daar ook 5 minuten verstreken en de stand nog 0-0.
0: Ja, ik vind het wel mooi. We zitten hier live op Ziggo Sport mee te kijken. En dan zie je Zinedine Zidane gewoon langs de kant kijken. Dat is toch wel... Ja, voor mij is dat een van mijn allergrootste voetbalhelden die er is. En die zit dan een beetje besmuikt te lachen terwijl Olise aan het uitglijden is. Nick, dat is toch mooi om te zien?
1: Nou ja, die spelers van Frankrijk die gaven het ook al aan. Hè, om met Zinedine Zidane op het trainingsveld te staan. Dat is meer dan indrukwekkend voor zelfs de grootste sterren van deze generatie. Zinedine Zidane is iemand die ontzettend veel aanzien geniet. Hij is vandaag in actie tegen Italië, het land waar hij zelf lang voetbalde bij Juventus. Maar ook het land waar hij ooit zo infameuze afscheid tegennam als international. 20 jaar geleden met een kopstoot tegen Materazzi.
0: Kijk, daar nog altijd?
1: Daar nog altijd 0-0.

0: Drommel kan zijn armen in de lucht steken. Want een doelpunt bij België. Nick Voorrent vanaf het Lifecenter.
1: Ja, de man met de ervaring, de man met de trap. Kevin De Bruyne opent de score tegen Turkije. We hebben nog geen 10 minuten gespeeld. En De Bruyne maakt een hartje naar het publiek, want hij heeft de bal tegen de netten geschoten. Van Bommel kijkt serieus, zit al meteen weer in een coachende rol. Terwijl we hier van de regie nog eens de herhaling te zien krijgen van Bommel. Of Van De Bruyne zet het zelf op, speelt de tegenstander door de benen en rondt dan vervolgens piekfijn af in de korte hoek. Laat de doelman kansloos. Dit is uitstekend gevoetbald door België in de vele ruimte die het van Turkije krijgt. En zo staan de Belgen al snel op voorsprong 1-0.
2: Mooi dat we dan ook Simply Red draaien. Huh? De Rode Duivels.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horecabezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij aha.nl of in de AH-app.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Tada, hier ben ik. Kink, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
1: GPR Sportradio. Hein Keijzer.
25: Er wordt flink gevoetbald bij België tegen Turkije. Nick Volrent, hoe gaat het met Mark van Bommel?
26: Ja, België raakt het initiatief een beetje kwijt tegen een brutaal Turkije, maar staat nog wel op voorsprong. 19 minuten gespeeld, 1-0.

0: ABC When Smokey Sings op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Waar flink gevoetbald wordt. We hebben het veelvuldig over België tegen Turkije. Maar er is nog een andere wedstrijd, een grote wedstrijd bezig. En dan heb ik het niet over Helmond Sport tegen Heracles. Want dat is ook onderweg. Maar Frankrijk tegen Italië in de Nations League. Nick Volrent zit voor mij in het Live Center. Nick, die Fransen, dat is natuurlijk een van de beste ploegen van de wereld. Hebben ze dat al kunnen laten zien?
2: Nou, de Fransen zijn wel veel aan de bal. En als ze niet aan de bal zijn, dan jagen ze Italië flink af. Maar echt gevaarlijk hebben ze nog niet kunnen worden in de eerste 20 minuten. Italië daarentegen wel degelijk. Grote kans voor Moise Kean, die een kopbal gestopt zag worden door doelman Maignan. Dat was echt een fikse kans voor Italië om de score te openen. Zover kwam het niet. En dus staat het bij Frankrijk-Italië nog 0-0.
0: Hey, en je zei ook dat de Turken een beetje van zich af aan het bijten waren na een weifelend begin. Heeft zich dat voortgezet?
2: Ja, Turkije voetbalde zo in een paar minuten tijd drie heel aardige kansen bij elkaar. Vooral onder leiding van Güler, het grote talent aan Turkse zijde. Er ontstaat een wedstrijd die aan alle kanten gewoon heel open is. Want ook België werd daarna nog een keer gevaarlijk met De Bruyne en De Ketelaar. Dus het is lekker open voetbal bij België-Turkije. Stand nog altijd 1-0.
0: Dan nog nieuws uit het Spaanse voetbalkamp. Daar is namelijk Ferran Torres van Paris Saint-Germain. Met een blessure heeft hij moeten afhaken. Die is naar huis aan zijn linker enkel. Zijn vervanger is door bondscoach Carlos Espi opgeroepen. Dat is, sorry, dat moet ik even goed zeggen. De vervanger, dat is niet de bondscoach Carlos Espi. De vervanger is Carlos Espi. En die is voor het eerst opgeroepen. De 21-jarige aanvaller van Real Madrid. Zijn eerste uitnodiging bij de hoofdmacht van Spanje. Espi maakte tot nu toe deel uit van de selectie van Jong Spanje. Zo, Ferran Torres dus niet. En er wordt ook gevoetbald bij Helmond Sport tegen Heracles. Wat wel opvallend is, want daar staat het bronzen schild vandaag in pracht en praal daar in Helmond. Want die kan gewonnen worden door Heracles. Wat wel opvallend is dat die wedstrijd later is begonnen. Is daar al duidelijk waarom dat is, Nick?
2: Een technische storing, maar het fijne kan ik u er niet van vertellen.
0: Een technische storing, moet ik dan denken aan dat de lampen niet

0: aanging of dat iemand de energierekening niet betaald had in Helmond?
1: Nou, ik kon de warming-up goed zien, dus okay. Ik denk niet dat de lampen het probleem waren.
0: Okay. Nou, dan gaan we nog even achteraan hier op GPR Sportradio.
1: Oh, ja. Er valt een doelpunt bij deze wedstrijd. Het is Heracles dat de score opent en dat is niet helemaal onverwacht. Want de koploper tegen de nummer 14, het is wel een vroeg doelpunt. Vroes is degene die scoort namens Heracles 0-1.
0: Dus Helmond ligt op koers voor... Heracles ligt op koers voor dat bronzen schild. De periodetitel kan dit weekend gewonnen worden. Vanavond worden gewonnen. En dat zou mooi nieuws zijn voor de Heracliden. We gaan er straks ook over bellen met een VI-journalist. Die zit op dit moment in het stadion. Die gaan wij straks spreken. Of die spreken wij in de rust over Helmond Sport tegen Heracles.

0: vrijdagavond en de bal rolt bij België, Turkije, Frankrijk, Italië, maar ook bij Helmond Heracles. Althans, hij rolde even niet, want er was een rode kaart. En dan heb ik Nick Vorent in het livecenter. Nick, wat gebeurde daar?
1: Ja, rechtsback Vicente speelde de bal iets te ver voor zich uit. Ging vervolgens ongelukkig, maar behoorlijk hard door. Raakt zijn tegenstander Lonch op de... net onder de knie. Nou, daar werd direct rood getrokken. En dat kon hij zelf absoluut niet geloven. Dat zien we natuurlijk vaker op een voetbalveld. Maar hij moet toch echt het veld ruimen. En dus staat Heracles voor uit bij Helmond. Maar ook met die man.
0: Oké, nou dat gaan we volgen. Komt dat bronzen schild nog in gevaar? Dat horen we straks. Hey, Nick, hoe oud ben jij?
1: Hoe oud ik ben? Ik ben 36 jaar.
0: 36 jaar. Hoeveel voetbalshirts heb jij?
1: Dat zou ik eens even moeten tellen. Nou, ergens rond de 10 komen we wel uit, denk ik.
0: Oké. Bescheiden vind ik dat.
1: Ja, dat is bescheiden. Het zijn veel cadeautjes geweest.
0: Oh ja, dat zou ik ook zeggen. Ik heb namelijk een ESPN-commentator nu aan de lijn. 41 jaar, Martijn van Zijtveld. Goedenavond. Hoeveel shirts heb jij in je bezit?
2: dat gaat wel richting de 1000.
0: 1000? 1000? Ja. Woon jij vrijstaand? Ja. Of?
2: Nee, niet eens. Nee. Kwestie van slimme opbergen.
0: Ja, want hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Het verzamelen of het opbergen?
0: Ja, het opbergen. Daar ben ik nu wel helemaal door geïntrigeerd.
2: Ja, snap ik. Ik heb niet alles thuis liggen, hoor. Dit ligt ook wel wat in een externe opslag.
0: Oh, joh.
2: Maar ja, een kast waar ze in hangen en een hele lange, lage kast met laadjes waar ze in opgerold liggen. Nog twee rekken, een paar dozen.
0: Wat goed. En want ik neem aan dat je een gezinssituatie hebt. Accepteren die dit? Of is dit laat papa maar even zijn hobby hebben? Of hoe gaat dat?
2: Nee, gelukkig deed ik het al voordat ik mijn huidige vrouw leerde kennen.
0: Oké.
2: En mijn zoontje die is 4, dus die heeft er maar mee te leren leven. En die krijgt ook af en toe een voetbalshirtje, dus ja, die vindt
0: precies.
2: Het allemaal wel best.
0: Is dat dan zo dan van je zoontje krijgt een shirt en dan papa ook weer eentje? Of hoe werkt dat?
2: Nou, papa krijgt er meer dan de kleine.
0: Oké. Je bent commentator bij ESPN, dus groot voetballiefhebber, maar ook ja, een groot verzamelaar van voetbalshirts. Wat was het eerste shirt wat je ooit hebt gekregen of hebt gekocht?
2: Ja, dat vragen een heleboel mensen aan me, maar dat weet ik echt niet meer.
0: Ai, ja, bij 1000 zou ik ook de tel kwijtraken als ik jou was.
2: Ja, ik denk niet eens dat ik hem nog heb, want dat zijn ongetwijfeld van die neppers geweest op een vakantie in Spanje toen ik een jaar of 10, 11 was.
0: Ja.
2: Dat weet ik nog wel, dat ik die altijd heel graag kocht en dan aandeed en dan deed alsof het de voetballer was die achter op het shirt stond.
0: Kijk, ja. Ja.
2: Maar dat is lang geleden.
0: Ja, dat is lang geleden. Martijn, jij bent commentator bij ESPN. Je bent veel met voetbal bezig. Wij kijken elk weekend naar de Eredivisie op ESPN. En naar de Keukenkampioendivisie op ESPN. Wat is nou het mooiste shirt van dit seizoen? Help ons uit de brand.
2: Oeh, ja. Eredivisie en Keukenkampioendivisie bij elkaar opgeteld?
0: Nou, je mag het los. Je mag het separaat gaan beoordelen.
2: Oké, dan wordt het nog
0: moeilijker
2: van. Ja.
0: Welke schiet er nou echt uit?
2: Ja, dat zijn er niet zo heel veel, hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik vind de thuisshirts vind ik sowieso een beetje... Ja, oké, ik snap ook wel dat die in de stijl moeten blijven van de club. Maar dan springt toch altijd wel Willem II eruit. Mm-hmm. Bij mij en bij de meeste anderen ook. Ik vind hem dit jaar ook weer erg mooi, heel clean. Mm-hmm. En Sparta heeft net een nieuw shirt uit, dat eerbetoon aan het kasteel. Mm-hmm. Daar hou ik altijd wel van die beetje bijzondere verhalen bij shirts.
0: Ja.
2: Ajax en Feyenoord uit vind ik mooi.
0: Mm-hmm.
2: En dan zijn we er wel een beetje, hoor, met het rijtje wat echt bijzonder is.
0: Dat is toch niet heel veel. Wat maakt nou een mooi voetbalshirt volgens jou? Je hebt er 1000, dus je hebt enige kennis hierover.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel weer een kwestie van smaak. Ik vind als het iets speciaals doet met kleur of met een verhaal erachter of met kleine symbooltjes erop die iets betekenen, dan vind ik het al interessant worden.
0: Ja.
2: Of het moet echt doorslaan in gekheid, dan vind ik het ook interessant worden. Maar dat geldt niet voor de meeste mensen.
0: Nee.
2: Kijk, kleuren of patronen, dat soort dingen. En dat zie je natuurlijk in Nederland zie je dat niet zo heel veel. Dat is allemaal best wel voorzichtig.
0: Ja.
2: Ik vind Robij. Dat Nederlandse merk, die doen het wel leuk.
0: Ja.
2: Die maken ook inmiddels de meeste shirts in zowel de Eredivisie als de Keukenkampioendivisie.
0: Ja.
2: En die durven vaak nog wel voor iets bijzonders te gaan.
0: Maar
2: je hebt in de Keukenkampioendivisie heb je dat shirt van MVV met die dinosaurus erop. Ik weet niet of je die toevallig gezien hebt.
0: Ja, zeker. Ja, die heb ik zeker gezien. Ja.
2: Ja, daar hou ik wel van dat soort dingen.
0: Ja, en je zegt van in Nederland, maar als we dan over de grens gaan, wat kom je daar dan tegen? Wat is dan het gekste shirt wat jij in je bezit hebt?
2: Ik heb een heleboel shirts met etenswaren erop. Okay. Met tomaten en wat zit er nog meer? Broccoli, ham. Dus dat was een tijd dat Spaanse derde of vierde divisieclubs allemaal shirts gingen uitbrengen met streekproducten, zeg maar, uit de regio erop.
0: Ja.
2: Dat was een trend en ja, daar werd ik een soort van door aangestoken. En toen heb ik die allemaal gekocht.
0: Nee joh, maar is het dan ook zo dat je die dingen dan draagt op het moment dat het moment daar is, op vakantie of zo?
2: Nee, dat soort shirts niet eigenlijk. Ik ben zelf een grote Arsenal-fan, dus Arsenal-shirts die draag ik nog wel. En af en toe een Nederlands elftal-shirtje. Of een echte klassieker, als ik het echt leuk vind om een keer te laten zien. Maar ik denk dat ik 95% niet draag.
0: Ja, en dan voor eens en voor altijd dan nog het lelijkste shirt van de Eredivisie? Durf je dat te zeggen? Mag je dat eigenlijk zeggen als commentator van ESPN?
2: Nou, ja, wat is lelijk? Wat heel veel mensen lelijk vinden, vind ik vaak wel weer mooi. Als het echt met hele rare kleuren en patronen is. Maar bedoel je aller tijden of van dit seizoen?
0: Ja, van dit seizoen, van dit seizoen.
2: Ik vind het wel lullig om te zeggen. Ja, maar... Laat ik erbij zeggen dat de afgelopen jaren PSV echt mooie shirts had.
0: Oh, ik weet al waar je naartoe
2: gaat. Maar ik vind dat wit-rozige, dat is hem niet voor mij.
0: Ja. Is er dan ook nog een, want je zegt dat je Arsenal-fan bent, een shirt wat het altijd goed is, wat er gewoon altijd goed is?
2: Ja, Arsenal. Arsenal thuisshirt kan je niet zo heel veel aan verklooien in principe.
0: Nee. En dat
2: merk je wel dat... Kijk, ja. Arsenal is natuurlijk bij... Die zitten bij Adidas. Die zitten gewoon in de bovenste... Ja, in de bovenste laag, zeg maar, van clubs. Mm-hmm. En Ajax zit ook wel redelijk hoog. Maar je merkt dat al die clubs die eronder zitten... Bijvoorbeeld in de Eredivisie. Volgens mij zit PEC bij Adidas. Ja, die krijgen gewoon allemaal van die katalige shirts.
0: Ja.
2: Waar gewoon niks bijzonders aan is. Ja, er wordt een sponsor opgeplakt en dat is het vaak wel.
0: Ja, dat is,
2: en dat is natuurlijk wel zonde.
0: Ja, dat is net zoals bij AZ, dat ze dan altijd zeggen... het lijken wel trainingsshirts, toch?
2: Ja. Nou, dat is bij Nike en AZ is hetzelfde verhaal inderdaad.
0: Oké, dus ik heb even meegeschreven dus voor dit seizoen Willem II. Sparta heeft het goed gedaan. Fortuna heeft het ook goed gedaan, toch? Dat uitshirt, dat is mateloos populair in Peru. Toch? Omdat de beschermheilige die staat erop, die toch ook de beschermheilige van Peru is.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb dat verhaal ergens een keer voorbij zien komen rondom een wedstrijd. Derde shirt, Go Ahead Eagles, is ook nog wel moeite waard.
0: Ja.
2: Uitshirt Heerenveen, uitshirt Telstar.
0: Dan zijn we
2: die had ik, daar had ik een plusje bij gezet.
0: En dan zijn we ook daadwerkelijk blut, want tegenwoordig een voetbalshirt, dat kost zo 100 euro als ik het goed heb. Hey, je was zojuist ook bij ESPN de commentator van Jong Oranje tegen Jong Slovenië. Heeft Michael Reiziger het nu wel op de rit? Even nog een voetbalinhoudelijke vraag, want nu ik je toch aan de lijn heb.
2: Ze scoren in ieder geval. Dat maakt een hoop verschil.
0: Ja.
2: Want het is ontzettend kwetsbaar als ze de bal hebben en ze gaan naar voren en ze laten ruimtes. Dan is het gewoon met twee passes is de tegenstander, zelfs een tegenstander met alle respect van het kaliber Jong Slovenië, er zo doorheen. Nederland had geloof ik 70% balbezit en Slovenië had de meeste schoten op doel en de meeste grote kansen.
0: Oké.
2: Maar het kan nog, hè? Ze kunnen nog naar het EK.
0: Dat is zeker waar. Dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Oké, ik heb met je meegeschreven. Ik weet wat ik mijn kleine neefje cadeau moet gaan doen voor de aanstaande kerst. Het derde shirt van Go Ahead.
2: Uitstekend.
0: Hij zal er blij mee zijn. Hij komt niet uit Deventer, maar uit Zwolle. Maar goed, dat geheel terzijde. Martijn van Zijtveld, ja, dat is altijd gevoelig, hè? Commentator van ESPN. En groot shirtverzamelaar. Mocht je nou nog een tip hebben, dan moet je trouwens even jouw Instagram-pagina in de gaten houden. Want daar deel je regelmatig ook bijzondere filmpjes met voetbalshirts.
2: Zeker.
0: Top. Martijn, dankjewel. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Tum tum tuning, chumba wamba op GPR Sportradio. Goedenavond, het is vrijdagavond. En er wordt volop gevoetbald in de Nations League en in de keukenkampioendivisie. Rode kaart gevallen bij Heracles Almelo. Dat gaat niet de goede kant op, want die ploeg die had het bronzen schild kunnen gaan winnen vanavond als ze gewoon normaal hadden gewonnen. Maar Nick Vollerendt, dat is eigenlijk niet het geval, toch?
1: Dat is niet het geval, want Heracles is gereduceerd tot 10 man na de rode kaart voor Vicente en heeft een gelijkmaker geïncasseerd. Daar is de stand na 23 minuten spelen 1-1.
0: Ai.
1: En bij Frankrijk-Italië in de Nations League leek het erop Italië op voorsprong te komen, maar Keane ziet een doelpunt worden afgekeurd en dus blijft het daar 0-0 vlak voor rust. Bij België tegen Turkije gebeurt het meeste. Lekker open wedstrijd. Veel twee aanvallende ploegen die kansen bij elkaar voetballen. Turkije deed dat ook, maar scoorde nog niet. En daarom staat het nog steeds 1-0 voor België.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
5: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio.
11: The Sound of Sport.
10: Hein Keijzer.
12: Ja, het is een verhitte duel aan het worden bij Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Het staat daar 1-1, rode kaart voor Heracles. En dat bronzen schild raakt verder weg.

0: The Weeknd en Daft Punk. I Feel It Coming, GPR Sportradio. We hebben heel veel live sport hier vrijdagavond op GPR Sportradio. De Nations League is in volle gang. Het is op de meeste velden rust, wil ik zeggen. Nick, vanuit het livecenter, klopt dat?
1: Het is op alle velden rust in de Nations League. Dat klopt zeker. Te weten bij Frankrijk-Italië, daar staat het 0-0. België-Turkije, daar staat het 1-0 voor de Belgen. Maar ook in Nations League B wordt gevoetbald. Bosnië-Zweden staat 1-0. Polen-Roemenië ook 1-0. Hongarije-Georgië nog maar een keer 1-0. En Oekraïne tegen Noord-Ierland staat 0-2. En ook in de Nations League C wordt gevoetbald. Faroe tegen Slowakije 0-1.
0: Kijk, dat zijn nog eens uitslagen. En Mark van Bommel die doet het dus goed. Het is een leuke wedstrijd om te volgen, toch Nick Voorhent? Vanaf het livecenter, dat België tegen Turkije.
1: Het is een heerlijke wedstrijd om te volgen, waarin beide ploegen vol op de aanval spelen. Mark van Bommel gaf al aan, dat is mijn filosofie. Volle bak tegen alle tegenstanders, tegen wie we ook spelen. Turkije moet gewoon punten pakken, want die staan puntloos onderaan. En dan ontspint zich een heel vrolijk open voetbalgevecht hier in België, met kansen over en weer. België kreeg de beste kansen, de meeste kansen. Maar ook Turkije meldde zich echt regelmatig voor het doel van keeper Lammens. En dus staat er misschien nog wel wat te gebeuren in die tweede helft.
0: Hebben wij dan als Nederlanders zitten slapen om Mark van Bommel niet aan te stellen als bondscoach?
1: Ja, misschien. Mark van Bommel doet het goed bij de Belgen. Maar ik vind Xavi ook wel een goede vondst.
0: Ja,
1: vind ik wel.
0: Oké. Hey, en we kijken natuurlijk ook naar de keukenkampioendivisie Helmond tegen Heracles. Ik zei net dat het echt een gevecht aan het worden is. Kan die scheidsrechter daar nog een beetje die wedstrijd tot een halt toe roepen?
1: Nou, dat lukt wel aardig. Het gaat hier inderdaad hart tegen hart. We hadden zojuist een klassiek geval van hoofd tegen hoofd. Er moesten bloedende mensen naar de kant. En opvallend is dat Heracles ondanks de numerieke minderheid wel de bovenliggende partij blijft. Als koploper is dat misschien ook niet zo gek. Maar ja, met 10 man spelen is toch lastig. Ook uit bij Helmond. We zitten in de 35e minuut en de stand is nog altijd 1-1. En Heracles heeft dus die rode kaart.

And that's all. It's Only Love, Bryan Adams en Tina Turner op GPR Sportradio. Opvallend nieuws toch wel. Nou nee, opvallend is het niet te noemen. Maar Hamilton die heeft een waarschuwing en een boete gekregen. Een officiële waarschuwing gekregen. Zelfs na de trainingen voor de Grand Prix in Maleisië. De Brit hinderde namelijk Audi-coureur Gabriel Bortoletto tijdens een van de sessies. De stewards liet het bij een waarschuwing voor Hamilton zelf. Maar zijn team, Ferrari, kreeg dus wel een boete. De renstal moet een bedrag van €10.000 betalen voor het incident op het circuit van Sepang. De trainingen op het circuit waren opvallend langzaam door de slechte staat van het asfalt. Dus ja, er wordt niet heel hard gereden. Nou, dat is op zich niet zo erg, want morgen moet je waarschijnlijk heel vroeg je nest uit. Want ja, morgenochtend hebben we hier om 6:30 ochtends de derde vrije training van die Grand Prix in Maleisië. En de kwalificatie begint al om 10:00. Dus zet je wekker om erbij te zijn. Zondag zou ik ook, ik zou eigenlijk zaterdag op tijd naar bed, zodat je zondag ook weer fris en fruitig om 9:00 de radio aan kan zetten hier op GPR Sportradio. Want om zondag om 9:00 is dus de race hier te horen op GPR Sportradio. Yeah.

0: Samen met BTS My Universe op GPR Sportradio. Het is vrijdagavond. Normaliter hebben we het dan de hele avond over keukenkampioen divisie voetbal. Dat is niet het geval vanwege alle interlandverplichtingen. Maar er is wel één wedstrijd in het bijzonder waar wij naar kijken. Dat is Helmond Sport tegen Heracles. Nog altijd is het daar 1-1. Maar dat Heracles, ja, dat staat 4 bovenaan in de keukenkampioen divisie. En dan kunnen we eigenlijk maar één man aan de lijn hebben. Dat is Chris Tempelman. Dat is de KKD Watcher. De keukenkampioen Watcher van Voetbal International, het weekblad. Het blad met de grote rijkwijde, toch, Chris?
1: Ja, er is niks aan gelogen. Helemaal goed.
0: Ja, oké, gelukkig, gelukkig. Hey, je bent keukenkampioen divisie Watcher. Is dat nou, want ik kan me voorstellen, als kleinkind een droom je misschien van Watcher zijn van een gigantisch grote club, maar jij bent van de keukenkampioen divisie. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik die droom om van een grote clubwatcher te zijn nooit echt gehad heb.
0: Oh, okay.
1: Ik kom graag overal.
0: Ja.
1: En ik vind als je clubwatcher bent van, nou laat maar even gewoon Ajax, PSV, Feyenoord noemen. Dan, ja, dat is wat beperkt. Dan kom je alleen maar daar. Is natuurlijk een mooie baan. Laten we het daarover eens zijn. Ja. Maar ik wil graag wat breder inzetbaar zijn. En dat is bij meerdere clubs. Bij clubs waar ze je graag zien komen. Want dan kom je niet elke week. Dat scheelt dan ook. Hè?
0: Nee.
1: Als het goed gaat kom je er iets vaker. Maar al die clubs vinden het leuk om je te ontvangen. Het is leuk om daar te komen. Het is leuk om in de kelder van het betaalde voetbal noemen ze dat dan. Maar om ook te zien hoe die club zich houden, hoe die club zich weren.
0: Ja.
1: Zowel voetballend, sportief als organisatorisch. En dat is wel, ik vind dat wel een leuke uitdaging.
0: Nee, ik doe
1: Excelsior erbij als Eredivisie. Om toch wat Eredivisie feeling te houden.
0: Kijk,
1: laat het zo
0: heel
1: maar
0: goed, heel goed. Om nog een kleine teen in het Eredivisiebad te houden.
1: Juist, ja, helemaal goed.
0: We bellen je niet zomaar, want Heracles Almelo staat op het punt om een periodetitel in ontvangst te nemen. Terwijl ze nu ook een doelpunt maken, als ik het goed zie. Ja, dat klopt.
1: Ja, als ik het goed zie ook. Hij maakt hem net, hè?
0: Ja, hij maakt hem inderdaad net. Ze vechten voor dat bronzen schild. Maar dat Heracles, hoe zijn zij nou weer zo snel alweer zo hoog gekomen in die keukenkampioendivisie?
1: Ja, dat is wel knap, want ze zijn er vorig jaar natuurlijk uitgevallen. En het sentiment was vrij negatief in Almelo. En terecht, want er klopte niet zo heel veel van vorig jaar. Met trainers lopen zoeken. Faber, die het uiteindelijk overnam. Die doorschoven naar technisch directeur. Die Heilman van Jong PSV binnenkwam om allemaal aan te stellen. Ja, het sentiment is vooral heel snel gekeerd. En dat hebben ze heel goed gedaan. En dat is belangrijk bij een club als Heracles. Almelo is best wel voetbal-minded. Eredivisie-stadion. Eigenlijk alles wel Eredivisie-waardig, als we heel eerlijk zijn.
0: Ja, zeker.
1: En knap dat ze dat met een databureau de juiste spelers erbij gezocht hebben. Dat klinkt heel simpel. Maar ze hebben wel gezocht op ervaring en op goals. En dat is wel iets wat speelt in de keukenkampioen-divisie. Daar zie je heel veel clubs met heel veel jonge jongens die dan proberen aan de hand van wat er op die stappen te maken. Zoals dat zo mooi heet. Ik denk dat zij iets verder zijn dan de gemiddelde club met de spelers die ze hebben. Ja, en ze hebben een topscorer op de kop getikt die niemand ooit gezien had. De Franse jongen Jean-Paul en Jolie, die schieten de ene naar de andere bal binnen. En dat is wel een meerwaarde in de keukenkampioendivisie. En knap dat ze er gelijk weer staan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb de thuiswedstrijd tegen Den Bosch gezien. Nou, toen hadden ze er al 12 kunnen maken. Ze spelen super aanvallend.
0: Ja.
1: Sinds het normaal die trainer is echt een offensief denkende trainer. Ook de hele ploeg moet werken, maar ze spelen echt met drang naar voren.
0: Ja.
1: De enige wedstrijd die ze verloren heb ik toevallig ook gezien, was ik bij Almere.
0: Ja.
1: Waren ze ook gewoon beter. Ja, als je niet wint, ben je niet beter. Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat ga je dan zeggen.
0: Ja.
1: Maar qua veldspel zag het er gewoon ook gewoon heel goed uit. En dat was gewoon een ongelukkige nederlaag. Dus ja, dit is de ploeg die er tot nu toe wel bovenuit steekt in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, wat ik ook heel opvallend vind, wij hebben Vincent Helman 2 weken geleden hier gesproken in dit programma.
1: Ja.
0: Hoe relaxed hij is. Hoe hij ook die wedstrijden benadert.
1: Ja.
0: En hij zei, want de week erna was de grote kraker tegen Almere City. En eigenlijk was hij daar niet zo heel erg mee bezig. En dat vond ik wel grappig om te horen. Dat een coach van een betaald voetbalclub er wel mee bezig is. Maar ook weer niet. Dat hij denkt van, joh, dat komt over een paar dagen pas. En dan zien we het wel.
1: Ja. Ja, het is knap hoe hij dat kan. Dat viel mij ook op toen ik bij hem ben geweest. Dat hij heel relaxed over de ontwikkeling van zijn ploeg praat.
0: Ja.
1: Eigenlijk niet naar de concurrentie kijkt.
0: Nee.
1: Dat is niet arrogant bedoeld.
0: Nee.
1: Maar dat is gewoon, ik ben met mijn eigen ploeg bezig. We hebben hier heel veel te doen na afgelopen seizoen. En ik denk dat hij het geluk heeft gehad dat hij natuurlijk eind voor het seizoen al binnen is gekomen. De club al een beetje heeft leren kennen. Dat is toch wat anders dan als nieuwe trainer en je weg moet zoeken. Dat is nou eenmaal, je moet toch je plek even vinden. Nou, dat had hij al gedaan volgens mij. En een hele relaxte gozer, jonge trainer.
0: Mm-hmm.
1: waar er een heleboel van actief zijn in de Keukenkampioen Divisie. Maar hij steekt er echt wel onderuit. Is nog geen 30.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn wel de jongens die sowieso hard willen werken. En een mening over voetbal hebben. En die ook heel goed kunnen verkondigen. En ik denk dat met zijn presentatie weinig mis is. En blijkbaar naar zijn spelers toe ook. Want iedereen gaat voor hem door het vuur. Dat zie je ook aan de manier waarop zij spelen.
0: Ja, precies. En dat Heracles, waar gaat dat nou naartoe, weet je? Want waarschijnlijk zullen zij een van de ploegen zijn die gaat promoveren. Is het dan stabiel genoeg daar in die organisatie om dat dan ook vast te houden in de Eredivisie?
1: Dat is de uitdaging altijd, hè, voor de club die promoveert. Ja. Het is voor zo'n club als Heracles belangrijk om het eigenlijk binnen een jaar weer voor elkaar te krijgen. Wat je vaak ziet bij degradanten is, als het langer duurt dan een jaar, dan moeten ze doorbezuinigen. En dan kan dat in de organisatie gevolgen hebben. Dan kan dat in de spelersgroep gevolgen hebben. Heracles heeft het nu nog redelijk onder controle. Is volgens mij qua organisatie sowieso hebben ze de boel redelijk op orde. Faber is daar gebleven als technisch directeur. Ze hebben dat scoutingsbureau, hebben ze een samenwerking mee aangegaan. Om daar goede stappen in te zetten qua selectie. Dus die hebben de boel wel aardig voor elkaar. Maar moeten geen 3-4 jaar in de keukenkampioendivisie blijven. Want dan gaat het wel in elkaar storten. Nee. Wat je nu de afgelopen jaar gezien hebt bij ADO Cambuur. Die hebben daar eigenlijk te lang over gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En die stap blijft toch groot. Je ziet het nu ook aan hoe zij in de Eredivisie bewegen. Het blijft toch een grote stap. En ook Heracles zal weer spelers erbij moeten halen. Want ik denk niet dat ze met deze ploeg zomaar even voor lijfsbehoud in de Eredivisie spelen.
0: Nee.
1: Maar ze hebben wel ingrediënten en een paar spelers die dat aankunnen. En ook al bewezen hebben om dat aan te kunnen. Ja, dus dat scheelt wel.
0: En ze hebben die doelpuntenmaker Angioli. Stel je nou voor dat die... Dat is ook een verhaal op zich. Hè? Dat is een speler die overal een beetje een zwerfvoetballer noem ik dat dan. Overal nergens gespeeld. En dan in één keer bij Heracles er superveel inschiet. Ja. Is dat nou ook een speler...
1: Altijd... Ja? Ja? Dat kan in de keukenkampioendivisie, dat soort spelers, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Eigenlijk... Of dat een speler is die hogerop mee kan, wil je vragen,
0: denk
1: ik.
0: Ja, zeker.
1: Ja, is moeilijk in te schatten. Hij heeft dat nooit ergens bewezen, maar hij doet het nu hier wel. Ligt op schema om 40 goals te maken. Dat is nu even lekker om te roepen, maar dat kan over een paar weken ook wel anders zijn.
0: Ja.
1: Maar het is wel een fenomeen, hoor. Het is niet alleen maar een doelpunt te maken. Het is iemand die constant op zoek is naar gevaar sticht, zich ook uit laat zakken, ook meespeelt, ook meevoetbalt, sterk is, fysiek sterk, grote jongen. Ja, ik vraag me bij dat soort spelers altijd af, alle clubs die zoeken naar dit soort spelers. En waarom vindt dan uitgerekend Heracles zo'n speler?
0: Ja,
1: dat is toch vreemd. Ik was daar in het begin van de competitie. Toen had hij leuk in de wedstrijd. En dan was die wedstrijd tegen Den Bosch, maakte hij er ook weer 3.
0: Ja.
1: Toen kwam hij de mix zoon binnenliepen. En iedereen riep gekscherend: nee, je hebt nog geen clausule in je contract. Het was nog voor 1 september dat hij nog eventueel...
0: Oh ja, precies.
1: Je weet hoe Utrecht is. Ik noem maar een voorbeeld. Die pikken dat soort spelers heel snel op.
0: Ja.
1: Maar dat kon allemaal niet. Daar werd heel gekscherend over gedaan en grappig. Maar een jongen heeft het naar zijn zin.
0: Ja.
1: Heeft familie om hem heen. Er was een hele clan die zich helemaal om hem heen schaarde. En die jongen die weet niet wat hij meemaakt. Die heeft dit nog nooit voor elkaar gekregen. En het is prachtig om te zien. En ook dat enthousiasme daarin. En de ontwapening eigenlijk ook bij zo'n speler.
0: Mm-hmm.
1: Die merkt van, ik kan iets bijzonders. Ik doe iets bijzonders en ik maak het toch waar ook.
0: Ja.
1: En ik moet wel heel eerlijk zeggen, hij is belangrijk. Maar het is niet zo dat als hij niet scoort, Heracles niet wint.
0: Nee,
1: ze hebben
0: nog wel
1: een paar spelers lopen die makkelijk de goal vinden. Nee. En die makkelijk spelen en die de ploeg gewoon goed laten voetballen.
0: Ja.
1: En ik denk dat zo'n jongen uitermate goed rendeert in de speelwijze. Die zijn toepassen, dat aanvallen. En ook de flankspelers die ze hebben. Die jongen op de flank, Shafiq Abbas, is een hele ervaren jongen. Die ook op een lager niveau volgens mij in Frankrijk of Duitsland gespeeld heeft. Maar het daar ook altijd wel gedaan heeft. En het nu hier ook doet. Ja, dat zijn wel gouden spelers voor je ploeg.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Chris Tempelman, keukenkampioen divisie watcher van VI. Heel erg bedankt. En we blijven Heracles natuurlijk volgen. Ja. Toch?
1: Jazeker, dat gaan we een beetje doen.
0: Ja, toch.
1: Sorry.
0: Chris, dankjewel en een fijne avond.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur Pon weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door Pon geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
19: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje to go.
22: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio of van Alfa Romeo tot zieker,
0: Of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
27: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
28: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: GPR Sportradio. Hein Keijzer.
29: Goedenavond, vrijdagavond Nations League voetbal. En het zijn heerlijke wedstrijd. Nick Voorhent vanuit het Live Center.
30: Er gebeurt van alles in de tweede helft. Frankrijk heeft de score geopend tegen Italië. Een schitterende goal van Olise. En België is op 2-0 gekomen thuis tegen Turkije. De Bruyne.

0: Dat moet te boek staan als GPR Sportradioavond. Dat lijkt mij wel hoor, want er wordt hier wat afgesport in het livecenter. We gaan straks kijken hoe Heracles een voorsprong gaat verdedigen tegen Helmond Sport en het bronzen schild gaat winnen. Maar ook wel serieus nieuws, want PSV mist de rest van het jaar Pleya, de spits. Die heeft een blessure opgelopen. En die moet een operatie ondergaan vanwege een blessure die hij recent opliep op een training. En dat is wel serieus nieuws voor Peter Bos, want Peppi is ook al geblesseerd. Dus PSV, ja, die heeft een spitsentekort. Misschien dat er gekeken moet gaan worden naar Sam Lammers. Dat hij binnenkort de eerste spits wordt. Of natuurlijk good old Guus Stil. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Het is GPR Sportradio wat je aan hebt staan. En we zijn de Nations League aan het volgen. En het is wel een beetje, ik kijk even naar de overkant, Nick Overend vanuit het livecenter, de avond van de mooie doelpunten, hè?
1: Het zijn prachtige doelpunten. Eerst was het de beurt aan Frankrijk. Daar werd een vrije trap gegeven. Frankrijk sowieso met een tandje erbij in de tweede helft tegen Italië. Vrije trap indirect genomen en door Olysee precies in de kruising, precies onderkant lat, achter de doelman geschoten.
0: Vrij achterloos, hè, ook, ja.
1: Ja, vrij achterloos. Hij laat alles zo makkelijk lijken, die Olysee. En dat was vandaag geen uitzondering. Iemand die de boel ook makkelijk laat lijken, Kevin De Bruyne. Want hij maakte zijn tweede tegen Turkije en die was nog mooier dan de eerste. Een prachtig schot uit de tweede lijn met een krul. Hij had er de ruimte voor, hij had er de tijd voor en die benutte die optimaal, want doelman Xhaka hier volledig kansloos gelaten. En daar staat het nu dus 2-0.
0: Hey, en ook opvallend, Lukaku is zojuist in de ploeg gekomen bij de Belgen.
1: Ja, niet alleen Lukaku. Hij binnen de lijn gekomen voor Luke Bakio. En ook Lavia is binnen de lijn gekomen voor Van Aken. Hij in de vorige wedstrijd nog een absolute uitblinkersrol. Maar niet helemaal fit genoeg om vandaag ook te starten. Het laatste half uur mag hij wel in actie komen bij de Belgen. Waar Lukaku nu dus inderdaad in de punt van de aanval staat. Bij Frankrijk en Italië is nog weinig gewisseld.
0: Ik meen mij te herinneren dat tijdens het WK dat er best wel wat chagrijn in die Belgische ploeg zat. Toch niet helemaal gepresteerd zoals ze moesten presteren. Hoe is dat nu? Is dat chagrijn een beetje omgetoverd naar een glimlach? Wordt er een beetje high fives uitgedeeld bij de goede paasjes en doelpunten?
1: Nou, er wordt ontspannen gevoetbald en ik heb het idee dat er een positieve sfeer niet alleen rondom het Belgisch elftal, maar ook in het Belgisch elftal hangt. Er wordt vrolijk samen gevoetbald. En ook de spelers die nog wel eens willen mopperen als het minder gaat. Bijvoorbeeld Kevin De Bruyne.
0: Ja, om maar eens iemand te noemen. Ja, precies. Oké. Hoeveel minuten moeten ze daar nog spelen tot België weer een overwinning?

0: overwinningen aan zijn palmares kan toevoegen.
1: We spelen hier nog ruim 20 minuten en een beetje blessuretijd.
0: Kijk. Dat is goed om te weten. En mocht er nou ontwikkelingen zijn in die wedstrijd, hoor je dat natuurlijk hier op GPR Sportradio. Zeker ook Frankrijk tegen Italië. Met wat kansjes voor Italië. Nog niet echt heel veel gebeurt daar. 1-0 voor Frankrijk in de 67e minuut.

0: En dan starten we net Morgan Wallen in, maar dan is er in één keer een doelpunt bij Italië-Frankrijk gevallen.
1: Ja, je zei het al, Italië creëert wat kansjes. Vooralsnog was het Keane die de grote kansen kreeg, maar nu gaat het helemaal mis achterin bij Frankrijk. En is het Bastoni, centrale verdediger van beroep, die helemaal naar voren is gekomen, de bal afsnoept bij een tegenstander en hem zo langs Maignan prikt. 1-1 bij Frankrijk-Italië.

0: Die heb ik altijd last van als ik te laat ga slapen. Morgan Wallen.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, heel veel beter worden ze niet hier op vrijdagavond. GPR Sportradio, er wordt flink gevoetbald. Doelpunt is zojuist bij Frankrijk tegen Italië. En Nick Voorhand, hoe viel dat doelpunt eigenlijk? Want het was een brutale centrale verdediger van Italië, toch?
2: Ja, een brutale verdediger van Italië die helemaal tot op de 16 meter van Frankrijk druk zette. En daar kwam ook behoorlijk wat geblunder achterin aan Franse zijde bij kijken. Want het ging helemaal mis in die opbouw. Bastoni kon er een voetje tussen zetten. En toen stond hij zomaar opeens 1-1 met Maignan. En dat ronde hij verrassend bekwaam af voor een centrale verdediger. Het betekent de 1-1. En dat is goed nieuws voor Italië. Want de achterstand was er vlak na rust. En Frankrijk schroefde de duimschroeven wat aan. Maar Italië er toch een keer uitgekomen. En nu dus een gelijke stand. Dat is goed nieuws voor hun. Ook bij België wordt er nog gevoetbald. Daar staat het gewoon nog 2-0.
0: En Helmond Sport tegen Heracles komen uit de rust. Zijn er opvallendheden bij die wedstrijd? Los van die rode kaart van Heracles?
2: Nee, we zijn pas net weer begonnen. Heracles nog altijd op de voorsprong met Helmond Sport aan de bal. Maar we zijn nog maar kort bezig in die tweede helft.
0: Ook opvallend nieuws. Opvallend. Ja, Jong Oranje heeft gewonnen van Jong Slovenië in de EK-kwalificatie. Het heeft de eigen kwalificatie niet meer in eigen hand. Maar ondanks dat was Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje, tevreden met deze wedstrijd. En dat zegt hij tegenover de camera van ESPN.
3: Ik heb er altijd in geloofd. En dat blijf ik ook doen. Wij moeten gewoon weer die wedstrijd winnen. En Israël moet uitwinnen bij Noorwegen. Dat is ook niet makkelijk. Maar wij gaan gewoon voor ons wat wij kunnen doen. En dat is die wedstrijd winnen. Het spel was heel goed. En dat is voor ons het belangrijkste. Dat we altijd die goals kunnen maken. Ik denk dat we vandaag ook betere kansen hebben gecreëerd dan andere wedstrijden. Dus daar gaan we op doorborduren.
0: Kijk, heldere taal van Michael Reiziger. Hij weet precies hoe hij ervoor gaat zorgen dat Jong Oranje alsnog naar dat EK kan gaan. Het is niet meer in eigen hand, maar goed. Positivisme, dat schuwt hem niet. En dan hebben we ook nog de World Grand Prix of Darts. Dat is zo'n voortoernooi voor dat grote WK. Zometeen is daar in actie Gian van Veen. Hij neemt het op tegen James Wade. Let's

0: het Live Center.
1: Koud kunstje voor invaller Lukaku. Hij krijgt de bal op een presenteerblaadje en hoeft hem dan alleen nog maar langs de Turkse doelman te prikken. 75 minuten gespeeld, België-Turkije 3-0.

0: This is the last time op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, dat is toch wel grappig bij Keane. Hè? Dat is de enige echte popband zonder echte gitaren. Daar doen ze alles met piano, drums, et cetera. Toch een leuk feitje wat je meepikt hier op de vrijdagavond. Ondertussen kijken we met een schuin oog naar de World Grand Prix of Darts. En daar zien we dat Gian van Veen... Ja, dat gaat nog niet heel goed. Hij heeft de eerste leg verloren van James Wade in de kwartfinale. Het gaat om de first two, three sets. Dus werk aan de winkel voor Gian van Veen. En eerder in de uitzending spraken wij Co Stompé over die World Grand Prix of Darts. Want Luke Littler, de nummer 1 van de wereld, die werd uitgeschakeld. En Co Stompé, ja, die was daar toch wel verbaasd over.
2: Wel, ja. Wel, maar die leek ook wel totaal niet gemotiveerd. Het zag er niet uit wat die jongens stond te doen. Totaal onbekend ook voor ons dat hij dat ook kan. Maar schijnbaar was de motivatie er niet. Dus dat was wel een mega verrassing, hoor. En je zag ook dat ze tegenstander, ja... Iedereen had het over die Luke Woodhouse. Van jeetje, die slaat Litten. Ja, toen heb ik gezegd van ja... Was Woodhouse nou zo goed of was Litten nou zo slecht? Nou, dat bleek de volgende wedstrijd van Woodhouse wel. Het ging kansloos zitten.
0: Dat is over het darten. Vanmorgen is de halve finale van de World Grand Prix of Darts te zien bij Viaplay. Nu speelt Gian van Veen en die heeft het echt lastig, hoor, tegen James Wade. Ondertussen zit bij ons in het livecenter Nick Forehand nog steeds te kijken naar België tegen Turkije, Frankrijk, Italië en Helmond Sport tegen Heracles. En daar is nieuws over.
3: Ja, het gebeurt op het wat lagere niveau, want daar is Helmond Sport in eigen huis tegen de 10 van Heracles op gelijke hoogte gekomen. Het is een beetje een lullig doelpunt. Schot dat in de 16 in een soort van scrimmage belandt en dan via een been van dichtbij achter de doelman verdwijnt. Helmond Sport, Heracles 2-2.
0: En dan moet ik er even nog de administratie bijwerken. Want Espinol en Gerwin Price die staan zeker in de halve finale van de World Grand Prix of Darts. En Gian van Veen, James Wade, Luke Humphries of Nick Zonneveld, die kunnen zich daarbij gaan voegen. Dat allemaal later hier op GPR Sportradio.

0: Paul McCartney op GPR Sport Radio. Hope of Deliverance. Ja, hoop van Deliverance. Dat kunnen we ook zeggen over Gian van Veen. Die heeft het moeilijk. Hij heeft de eerste set verloren tegen James Wade. Ondertussen wordt er flink gevoetbald nog hier in de Nations League. Het is Italië wat een knappe wedstrijd aan het spelen is, hoor, tegen Frankrijk. Als ik dat zo mag zeggen, Nick Voorhand, vanuit het Live Center.
1: Nou, dat mag, want Frankrijk mag dan de betere ploeg hebben. Ze hebben de boel niet bepaald onder controle tegen Italië, dat wel op achterstand kwam, maar ook weer terugkwam en brutaal weerstand biedt tegen de Fransen in Stade France.
0: Kijk, en België tegen Turkije, nog iets bijzonders gebeurd?
1: Nou, iets bijzonders gebeurt. Geen extra doelpunt. Dus dan nog altijd 3-0. Wel zagen we een gele kaart voor Kevin de Bruyne. Dat betekent dat Van Bommel hem de volgende wedstrijd niet op kan stellen. Mrs. Next Match bracht de regie zo keurig in beeld. Inmiddels heeft de Bruyne het veld ook verlaten voor Openda. Een andere oude bekende voor de Eredivisie-volgers. Ook de ketelaren van het veld voor hem binnen lijnen Fofana.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a word! And give you a word!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR Sportradio.
20: The Sound of Sport.
19: Hein Keizer.
21: Frankrijk, Italië verveelt nooit. Toch Nick Voorhand vanuit het Live Center?
22: Vervelen doen we ons zeker niet. We zitten in de slotfase en het staat nog 1-1. Maar Frankrijk moet vol gaan houden tegen Italië met een man minder. Upamecano heeft de rode kaart geïncasseerd in de 86e minuut. En dus staat Frankrijk met 10.

0: Wat een wereldcombinatie. Eric Clapton. En Sting. It's Probably Me op GPR Sportradio. Ik wilde bijna zeggen, het is net als Nick en Hein hier in de studio. Maar misschien is dat een beetje overdreven, toch Nick?
1: Nou, weet ik niet. De sfeer zit er goed in hoor, ja, bij ons.
0: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Hey, er is afgefloten bij België tegen Turkije. Maar nog steeds een beetje opstootjes voor de kat tot komen. Wat is er aan de hand?
1: Nou, zo'n leuke wedstrijd als we gezien hebben. Zo onvriendelijk werd het even aan het eind invallen. Ngoy kreeg het aan de stok met Güler, de smaakmaker, aan Turkse zijde. En dat schudderde ook na het affluiten van de scheidsrechter nog eventjes door. Inmiddels zien we lachende gezichten bij de Belgen die elkaar opzoeken. Want het resultaat is er ook naar. 3-0. Prachtig resultaat voor Mark van Bommel in België.
0: Kijk, en Frankrijk-Italië in de blessuretijd. De Italianen die proberen de overwinning voor zich te winnen, toch?
1: Ja, dat is zeker waar. Maar het is Frankrijk dat in de slotfase toch nog het gevaarlijkst wordt. We zien dat de regie nog een prachtige redding van Donnarumma in beeld brengt op een schot van Olysee. En we zagen net ook Frankrijk dat bijna aan score toekwam. Maar Bastoni liet een fraai staaltje Italiaans verdedigen zien. Met een prachtige tackle op de rand van de 16. Waarmee hij zijn tegenstander de bal ontfutselde. En zo staat het met nog 15 seconden te gaan. 1-1. En denk ik dat Frankrijk en Italië hier de punten gaan delen. In Frankrijk. En als dat inderdaad zo is, dan verandert er niet veel in de stand van deze Nations League groep. Italië doet nog één laatste poging om aan te vallen bij Frankrijk via de linkerkant. Het zal het laatste wapenfeit worden van deze wedstrijd. Komt er nog een schot voor Italië of vinden ze de weg niet? De bal de 16 ingebracht. En dan denk ik dat de scheidsrechter gaat affluiten. En dat heeft hij nu inderdaad gedaan. Frankrijk-Italië 1-1. België tegen Turkije 3-0. De stand is als volgt. Frankrijk aan de leiding met 7 punten. België op plek 2 met 6. Italië nu 4 punten. En Turkije blijft puntloos onderaan met 0.
0: En we kijken ook nog even naar Leicester. Daar wordt namelijk gedart. De World Grand Prix of Darts. Gian van Veen heeft het heel zwaar. Want hij heeft ook de tweede set verloren van James Wade. En dat betekent dat er werk aan de winkel is. In Leicester, bij het darten. Is GPR en Justin Timberlake. I got

0: Don't Stop the Feeling, GPR Sportradio. Opvallend nieuws, want FC Twente heeft een oefenwedstrijd gespeeld tegen Werder Bremen. En die wedstrijd is geëindigd in 7-0 voor FC Twente. FC Twente dus met 7-0 gewonnen van Werder Bremen, de nummer 8 van de Bundesliga. En intern zijn daar nu in één keer hele harde woorden gevallen over die uitslag. Dat dat helemaal niet oké is en dat er misschien consequenties aan zouden moeten hangen. Dat hoor je allemaal later misschien hier op GPR Sportradio. Maar gedoe dus bij Werder Bremen door een oefenduel tegen FC Twente, wat met 7-0 eindigde voor FC Twente. Dan kijk ik met een schuin oog naar Gian van Veen en die heeft het heel zwaar. Die kan zomaar eens de derde set gaan verliezen. Dan moet hij nu een dubbel gaan gooien. Hij heeft dubbel 9, dubbel 18. Mist hij allebei. En James Wade, die kan langs zij komen. 173 finish. Kan hij niet in één keer uitgooien. Moet het goed weg gaan zetten. Ik blijf er nog heel even bij als jullie dat goed vinden. Dat lukt hem wel aardig met 1 triple. Dus die staat op een finish van 78. Gian van Veen, 1 en dubbel 4. Moet hij gaan gooien. Dubbel 4 zit er niet in. Dubbel 2 mist hij niet. Dus hij wint eindelijk een lek in deze wedstrijd, waardoor het een beetje uitstel van executie is. Hij loopt ook een beetje verpieterd op dat podium bij de kwartfinale van de World Grand Prix of Darts. Goed, excuses. James Wade dus op voorsprong 2-0 in sets. Helmond Sport tegen Heracles staat nog altijd gelijk, toch Nick Voorhent in het Live Center?
1: Gelijk in alle opzichten, stand nog altijd 2-2. En we spelen dus met 10 man tegen 10 man. Nadat doelpuntenmaker Essa Katti zijn tweede gele kaart incasseerde voor het neerhalen van zijn tegenstander. Hij moest het veld verlaten. We spelen nog een klein kwartier bij Helmond in de stand 2-2. Heracles is en blijft de bovenliggende partij. Dat waren ze met 10 tegen 11 en dat zijn ze met 10 tegen 10 nog steeds. Maar Helmond kwam er dus ook twee keer in ieder geval gevaarlijk doorheen. En daarom die gelijke stand. En dan moet nog wat gebeuren. Wil Heracles vandaag die periodetitel gaan veiligstellen?

0: Kansloos, kansloos. Niet de muziek van Robert Cray Band. Helemaal niet. Right Next Door op GPR Sportradio. Nee, Gian van Veen. Kansloos onderuit tegen James Wade in de World Grand Prix of Darts. 3-0. Gian van Veen die won op een gegeven moment een lek in die derde set. Die beslissende set. En ja, toen zag je hem een beetje gelaten rondlopen daar op het podium. Zo van bij de otje. Maar ja, dit was het dan. Nou ja, oké, ik win even een lekkie. Hij zat er totaal niet lekker in. Dus helaas gaan we hem morgen niet zien in de halve finale van de World Grand Prix of Darts. Waar het wel nog steeds vuur en vlam is. Helmond Sport tegen Heracles. Nick, ja, we zitten al de hele avond naar deze wedstrijd te kijken. Het is eerder een knokwedstrijd dan dat het een voetbalwedstrijd aan het worden is.
1: Ja joh, we begonnen met hoofdjes tegen elkaar. Toen volgden er rode kaarten. Nu hebben we net gekeken hoe het laatste opstootje door de scheidsrechter is gesust. Er zit wat frustratie bij beide ploegen. Heracles, omdat ze vandaag die periodetitel hadden willen pakken. Dat lijkt niet te gaan lukken. Bij Helmond misschien omdat ze wel wat meer hadden willen bewerkstelligen. Zolang tegen 10 man van de tegenstander. Het is aan allebei de kanten niet gelukt. 2-2 nog altijd de stand. We zitten in de 83ste minuut. En we maken ons op voor een tumultueuze slotfase in dit duel tussen Helmond Sport en Heracles. 2-2.
0: En ik wilde nog even zeggen dat morgen dus vrij vroeg hier de GP van Maleisië te beluisteren is op GPR Sportradio. Morgen kan je vanaf 6:30 je hart ophalen met de derde vrije training. En als ik het goed zeg, om 9:00 de kwalificatie. En dan op zondag hebben we de race ook in de vroege ochtend. Dus lekker op tijd naar bed. Zeker nog even luisteren naar Dua Lipa.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Krista Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more, some extra, Max.
7: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
12: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: Nu bij Zeeman.
0: Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
23: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
24: Het is je vrijdagavond. Inmiddels is het 11 uur geweest. Natuurlijk blikken we terug op deze avond vol sport. Maar we hebben natuurlijk ook een logische vooruitblik naar dit komende sportweekend, zo op de valreep naar zaterdag. Blijf hier, dan hoor je meer. GPR.

0: GPR Sportradio. Het is je vrijdagavond richting middernacht gaan we. Het laatste uurtje van deze 2 oktober 2026. En Jong Oranje heeft de hoop op deelname aan het EK van 2027 levend gehouden. Want de ploeg van Michael Reiziger won de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen de leeftijdsgenoten van Slovenië. De eindstand was 2-4 en door de overwinning blijft de plaatsing voor de play-offs mogelijk. Jong Oranje heeft alleen dat lot niet helemaal in eigen hand. Want dinsdag moet het zelf winnen van Bosnië en Herzegovina en hopen dat Israël niet wint in de wedstrijd tegen Noorwegen. Dat is dus de crux in het verhaal. We houden je ervan op de hoogte uiteraard. Zo direct gaan we het hebben over een crash in de MotoGP. Je hoort het hier.
1: GPR Sportradio. GPR.

GPR Sportradio, het is je vrijdagavond en MotoGP-coureur Takaki Nakagami is vandaag gecrashed tijdens een training op het circuit in Japan in Motegi. De valpartij heeft niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar zorgt ook voor grote problemen bij zijn team Honda. De crash brengt volgens het team de ontwikkeling namelijk van het MotoGP-prototype voor volgend seizoen ernstig in gevaar. Over de toestand van Nakagami zelf zijn nog geen details bekendgemaakt. De Grand Prix MotoGP van Japan wordt zondag verreden. We verwachten dat we morgen overdag meer informatie krijgen vanuit Japan over zijn toestand. Straks hier tennis bij GPR Sportradio.

0: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR Sportradio.
19: The Sound of Sport.
18: Alexander Stevens.
20: Tennisser Novak Djokovic heeft zijn ongeslagen reeks op het ATP-toernooi van Peking voortgezet. Hij had het lastig tegen Boe, maar wist de partij na 3 sets toch

GPR Sportradio, vandaag periode met zon die er geweest zijn. En dat zet zich morgen voort. Hetzelfde weer als vandaag bij 20 graden. Feyenoorder Moussa is met een lichte blessure teruggekeerd van zijn interlandverplichting met Algerije. De vleugelaanvaller liep de kwetsuur op in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zambia. De bondscoach van Algerije heeft besloten om Moussa vrij te geven, zodat hij niet hoeft deel te nemen aan de volgende interland. Dat is fijn. Hij kan zich namelijk nu in Rotterdam volledig richten op zijn herstel. En dat is nodig voor Feyenoord. Dat dus in aanloop naar de hervatting van de Vriendenloterij Eredivisie. Straks voetbal, Spaans. Je hoort er meer over bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, de laatste uren van 2 oktober 2026 richting 12 uur. En de Spaanse nationale voetbalploeg moet het gaan stellen zonder Torres, de spits, die natuurlijk speelt in Parijs. Bij Paris Saint-Germain heeft namelijk het trainingskamp verlaten van de nationale Spaanse ploeg met een blessure. Die heeft hij aan zijn linker enkel. En als vervanger heeft bondscoach De La Fuente een debutant opgeroepen. Het gaat om de 21-jarige Carlos Espi. Aanvaller van Real Madrid en speelt ook bij Spanje onder 21. Hij voegt zich dus bij de eerste selectie van het nationale elftal van Spanje. Ze spelen in de komende periode wedstrijden natuurlijk in de Nations League. Ze moeten nog Zwitserland en Servië ontmoeten. Het is, wat ik al zei, een van de laatste minuten. Ze tikken langzaamaan weg. We gaan richting 3 oktober zaterdag. Het is voorlopig nog even je late vrijdagavond. Hier bij GPR Sportradio.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door, met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
0: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Krista Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden.
1: GPR Sport.